Een prachtige song, luisteraars. Satya Tune Kya Kya. Gezongen door SP Balasubramaniam en Chitra. De mooiste songs hoort u hier voorbij komen bij Amor FM, your number one hit radio station. Amor FM, live en direct vanuit Spartapark Oost 13 tot 15 in Rotterdam. De volgende song, ook een hele mooie. Gezongen door Kumar Sanu en Asha Bhosleji. Tumhari Nazaron Mein Hamne Dekha.

Welkom terug, luisteraars. Dit is Amor FM, The Power of Love. Het komende uur gaan door met genieten van mooie classic hits uit de jaren 90. Ik heb nog heel wat nummers voor u klaar. Uit deze mooie periode. We gaan mooie herinneringen ophalen. En de eerstvolgende song van de movie Chahat. Gezongen door Alka Yagnik en Rino Tretor. Chahat Nohoti, de Kuchbi Nahota.

Prachtige zonluisteraars. Tjumlu Hotetere Dilkeyehe Khaise. Uit de film Shriman Ashik. Prachtige solosong van Kumar Sanu. We gaan verder met de volgende song. Ditmaal uit de film Koila. Een film van onder andere Shahrukh Khan en Madhuri Dixit. Dekha Tujhe To Ho Gayi Diwani.

Een prachtige zongluisteraars uit de film Milen. Gezongen door Kumar Sanu en Sanu Sergam. En de mooiste classic hits hoort u natuurlijk bij Amor FM, The Power of Love. Uw number one hit radio station, Amor FM. We gaan verder met de volgende song, ook een hele populaire. De titeltrack van de movie Dil Hai Ki Mantanehi. Gezongen door Kumar Sanu en Anuradha Padmanabhan.

0: En nu, reclame.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Sandia Racen. Met Sandia Racen. 21-daagse vliegreis Sri Lanka en Malediven. 15 mei, 12 juni en 17 juli. €2800. 15-daagse vliegreis Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra. 15 mei, 12 juni en 16 oktober. €2650. 5-daagse busreis Praag. 17 en 24 juli. €300. 5-daagse busreis Zwitserland. 10 juli en 24 juli, €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour. 1 mei, 5 juni en 16 oktober, €2500. 2-daagse busreis Luxemburg. 9 en 23 mei en 20 juni, €145. 3-daagse busreis Parijs. 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli, €275. 10-daagse vliegreis Portugal. 24 juli, €1150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandia Reizen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandiareizen.nl.
3: Op zoek naar het goedkoopste vliegticket zonder extra moeite? Hier heb je hem dan. www.satiumtours.nl.
4: Zie in één oogopslag wanneer je het goedkoopst vliegt met onze prijskalender.
3: Scan je paspoort, maak je reservering in slechts 2 minuten en betaal zoals jij wilt. iDeal, Tiki, Bancontact, Klarna, American Express, Visa of Mastercard.
4: Geen barrières, geen stress, alleen voordeel.
3: Boek slim, boek snel, boek via satiumtours.nl.
4: Vragen? App ons gewoon op +31 70 711 3625.
3: Satium Holidays, world class, worldwide.
4: Vierdaagse busreis Zwitserland met BGL-reizen. 13 tot en met 17 mei 2026 voor €420 per persoon. Vertrek Rijswijk Zwembad de Schlip, woensdag 13 mei om 23 uur. Station Kapelsebrug, Capelle aan den IJssel om 23 uur 45. Aankomst Zurich donderdag 14 mei. Hotelovernachting inbegrepen exclusief toeristenbelasting. Beleef bergen, meren en avontuur. Excursies Rijnwaterval, Krings, Titelus en Luzeren. Info en aanmelden Bridge Loylaar Gossain 06-300-17001. Beleef Zwitserland met BGL-reizen.
1: De lente is begonnen en de dagen worden langer en de zomer komt eraan. En wat hoort daar natuurlijk bij?
5: Fernandes ijsjes. Ja, heerlijk fris, lekker romig met die echte tropische Fernandes beleving.
1: Dat is pas lekker fris, man.
5: Heerlijk fris. Lekker cool.
1: Ja toch, Bert. Met zo'n lekkere ijsje is het even wegdromen naar de Caribbean en Suriname.
5: Fernandes ijsjes zijn nu verkrijgbaar bij Surinaamse toko's en supermarkten bij jou in de buurt. Onder andere in Rotterdam bij Toko Alexandria, HG Supermarkt en Roepram. In Amsterdam bij Toko Henk. In Den Haag bij Mittal Supermarkt. In Utrecht bij Toko de Wagentropische Winkel Prim. En in Almere bij Badri Tropical en Toko Almere Poort. Distributeur Safe BV.
1: Fernandes ijsjes. En cool.
6: Lekker man. Op zoek naar inspirerend onderwijs op maat? Stichting Hindu Onderwijs Nederland, oftewel Sean, biedt het in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Almere.
7: Sean heeft 5 Hindu-basisscholen in Nederland. De Sri Saraswati School in Rotterdam, Sri Vishnu School in Den Haag, Sri Krishna School in Utrecht, Sri Lakshmi School in Amsterdam Zuidoost en Sri Ganesha School in Almere.
6: Sean biedt basisonderwijs om kinderen gericht voor te bereiden op de samenleving van de toekomst.
7: Naast regulier basisonderwijs krijgen onze leerlingen ook dharma, yoga en hindi lessen.
6: De dag wordt geopend en afgesloten met een bhajan en wij vieren alle hoogtijdagen. Sean staat voor goed onderwijs in een veilige, inspirerende leeromgeving vanuit de hindoe filosofie.
8: Kom gerust een kijkje nemen op een van onze hindoe basisscholen en neem alvast een kijkje op onze website sean.nl. S-H-O-N.nl.
6: Aanmelden kan ook via sean.nl. Stichting Hindoe Onderwijs Nederland voor goed basisonderwijs vanuit de hindoe filosofie.
3: Best Indian Astrologer, Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janm kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain. Mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relations, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar, jo Bharat देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 9613 99 96 95 0613 39 96 95.
9: Cinevish Productions presents the world famous Bollywood voice, Jubin Nautiyal, live in concert, Ahoy RTM Stage, Rotterdam. Op zondag 24 mei 2026, inloop 5:30, showstart 7:00 PM. Tickets via i-tickets.com. Voor informatie, sponsorship en VIP tickets 06 40 74 59 51. Powered by Media Partner Amor FM en Service Inside Jubin Nautiyal. Live met alle Bollywood hits. Op zondag 24 mei 2026. Ahoy RTM Stage. Remember, it's a presentation of Cinevis Production. Don't miss it. Krishna, Krishna, Hare
4: Hare. Einde reclame.

Goedemorgen, luisteraars. Ik ben Bea, welkom in de ochtenduitzending, ook namens mij. Op deze dinsdag 5 mei 2026.

Dagbesteding Sephora, Rotterdam Hoogvliet, Averling, Dozo, Sint-Thies, Overschie, Abtsweg, nummer 11, mevrouw Asha Bhaguke, Tarifse, Peshua. Ispaar, Sunivalo, Hoogvliet, Ma, Irene Lachman, op Nabeta, Ashwin Lachman, Kesat, Har Ek Sunivalo, Ko, Ek Mangal, Mijdin, Pesh, Kartehwe, Aap Sabhi, Kenam, Kartehwe.

0: अमोर एफएम का डायरेक्टर श्री सुभाष गोगार जी, श्रीमती आशा गोगार जी सोनाता और राजा के तरफ से हर एक सुनने वालों के लिए पेश हुआ है आज की शुभ के प्रोग्राम में। यहाँ तक सुनने वालों, आज की शुभ के लिए भजन यात्रा कार्यक्रम पेश हुआ, हर एक को हम धन्यवाद करते हैं प्रोग्राम, भजन प्रोग्राम सुनने के लिए, और साथ ही साथ तमाम स्पॉन्सर्स को भी धन्यवाद की जा रही है।
1: Beste luisteraars, opgelet.
2: Op zon- en feestdagen is het kantoor van Amor FM gesloten. Wij zijn uitsluitend bereikbaar via de e-mail op info@amorfm.nl. Van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Op telefoonnummer 010-244-0929.
3: Ons kantoor helpt u graag.
4: En nu, reclame.
5: Op zoek naar inspirerend onderwijs op maat? Stichting Hindoe Onderwijs Nederland, oftewel Sjon, biedt dit in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Almere.
6: Sjon heeft 5 Hindoe basisscholen in Nederland. De Sri Saraswati School in Rotterdam, Sri Vishnu School in Den Haag, Sri Krishna School in Utrecht, Sri Lakshmi School in Amsterdam Zuidoost en Sri Ganesha School in Almere.
5: Sjon biedt basisonderwijs om kinderen gericht voor te bereiden op de samenleving van de toekomst.
6: Naast regulier basisonderwijs krijgen onze leerlingen ook dharma, yoga en hindi lessen.
5: De dag wordt geopend en afgesloten met een bhajan en wij vieren alle hoogtijdagen. Sjon staat voor goed onderwijs in een veilige, inspirerende leeromgeving vanuit de hindoe filosofie.
7: Kom gerust een kijkje nemen op een van onze hindoe basisscholen en neem alvast een kijkje op onze website sjon.nl. SHON.nl.
5: Aanmelden kan ook via sjon.nl. Stichting Hindoe Onderwijs Nederland voor goed basisonderwijs vanuit de hindoe filosofie.
8: Goudservice. Moederdag. Goudservice.
9: Moederdag. Juwelier Goudservice. Hofland Plein 16, Den Haag. Hoekhaagse Markt.
8: Moederdag Goudservice.
9: Moederdag.
8: Goudservice. Juwelier Goudservice. Reparaties klaar terwijl u wacht. Inkoopgoud tegen de hoogste prijs. Moederdag.
9: Goudservice.
8: Moederdag.
9: Goudservice. U kunt ook sieraden kopen bij ons. En betalen met oude sieraden. Moederdag.
8: Goudservice.
9: Moederdag.
8: Goudservice.
9: Moederdag.
8: Goudservice.
9: Juwelier Goudservice. Hofland Plein 16, Den Haag. Kijk op. Goudservice.nl, goudaankoop.nl

0: droomt u van een bijzondere reis naar Azië en de Pacific? Met Chevron World BV wordt uw droomreis nu betaalbaar. 15-daagse rondreis Zuid-India vanaf €1.895 per persoon.
1: Vertrek 18 mei, 14 september en 2 november.
0: 15-daagse rondreis Singapore, Maleisië en Thailand vanaf €2.095 per persoon.
1: Vertrek 12 mei en 8 september.
0: 16-daagse rondreis Sri Lanka vanaf €1.995 per persoon.
1: Vertrek 20 mei en 14 september.
0: 18-daagse rondreis Vietnam en Cambodja vanaf €2.450 per persoon.
1: Vertrek 15 mei en 16 september.
0: 15-daagse Diwali rondreis India vanaf €1.595 per persoon.
1: Vertrek 29 oktober.
0: 23-daagse rondreis Australië, Fiji, Nieuw-Zeeland, Hongkong en Singapore.
1: Vertrek 10 september 2026 en 10 maart 2027. Programma en prijs op aanvraag. Voor meer informatie of vragen,
0: bel ons op 010-580-7777.
1: Of app naar 06-2834-1973. Of mail naar info@saffronworld.nl.
0: Saffron World BV, Stationsplein 45, vierde verdieping, Rotterdam.
1: Bent u op zoek naar de perfecte locatie voor uw feest, bruiloft of evenement? Bij Partycentrum Sichtenburg in Den Haag vindt u 5 prachtige zalen. Geschikt voor 60 tot wel 1500 gasten. Van intiem tot groot, wij hebben de zaal die bij uw wensen past. Op vrijdag en zondag 10% korting op de zaalhuur. En op maandag tot en met donderdag krijgt u maar liefst 25% korting. U regelt zelf uw catering, decoratie en muziek. Of wij helpen u graag op weg met onze partners. Ruime openingstijden en zalen vol sfeer, licht en luxe. Bel ons op 070-321-4461. Of mail naar info@partycentrumzichtenburg.nl. En plan vandaag nog uw bezichtiging. Check ook onze website partycentrumzichtenburg.nl. Partycentrum Zichtenburg, waar feesten herinneringen worden.
2: JKS, voor al uw lucht- en zeevracht. Wij zijn gespecialiseerd in al uw transporten naar Suriname. Bij ons kunt u terecht voor het versturen van pakketten, pallets en nog veel meer.
0: Let op! JKS Cargo heeft nieuwe tarieven. Zeevracht 120 liter voor €22,50. 160 liter voor maar €27,50. En 240 liter voor maar €45. Luchtvracht is €6,50 per kilo. We verkopen grote dozen vanaf €5. En we maken het nog mooier. JKS Cargo haalt uw pakketten nu gratis op door heel Nederland.
2: Ja toch!
0: Profiteer nu van onze scherpe tarieven en snelle service.
2: Boek uw afspraak online via www.jkscargo.com
0: of bel 088-30-30-597.
2: Is het genoteerd? Tot zo!
3: Best Indian Astrologer, Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janma kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain. Mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relations, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar, jo भारत देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 06139965 06133996695

0: Welkom aan luisteraars, dit is Amor FM. Mijn naam is Retief Bagou. En ik ga uw weekhoroscoop met u doornemen voor week 19. 4 tot en met 10 mei 2026. Ik begin met sterrenbeeld Ram, geboren tussen 21 maart en 19 april. Iets dat je hebt uitgesteld vraagt nu om aandacht en kan niet langer wachten. Rond het af, zodat je ruimte krijgt voor nieuwe dingen. Geboren tussen 20 april en 20 mei, het sterrenbeeld Stier. Er ontstaat een kans die klein lijkt, maar veel kan opleveren als je het goed aanpakt. Grijp dit, zodat je vooruitgang boekt. Geboren tussen 21 mei en 20 juni, het sterrenbeeld Tweelingen. Je zit in een fase waarin doorzetten belangrijker is dan perfect willen doen. Blijf consistent, zodat je resultaat ziet. En dan geboren tussen 21 juni en 22 juli, het sterrenbeeld Kreeft. Er komt duidelijkheid in een situatie die eerder onrust gaf of verwarrend was. Gebruik dat moment, zodat je rust en richting krijgt. Geboren tussen 23 juli en 22 augustus, het sterrenbeeld Leeuw. Er is behoefte aan rust om alles weer op een rij te krijgen. Neem afstand, zodat je overzicht houdt. En dan, geboren tussen 23 augustus en 22 september, het sterrenbeeld Maagd. Een onverwachte wending zorgt ervoor dat je anders moet kijken naar je plannen. Pas je aan, zodat je niet vastloopt, maar juist vooruitkomt. Geboren tussen 23 september en 22 oktober. Er wordt iets van je gevraagd waar je normaal niet direct op reageert. Pak het aan, zodat je groeit en verder komt. Geboren tussen 23 oktober en 21 november, het sterrenbeeld Schorpioen. Je krijgt signalen dat het tijd is om een andere aanpak te proberen. Verander je strategie, zodat je verder komt. Geboren tussen 22 november en 21 december, het sterrenbeeld Booschutter. Er ontstaat ruimte om opnieuw te beginnen nadat je iets hebt afgesloten wat energie kostte. Gebruik dat moment, zodat je met frisse focus verder kunt gaan. Geboren tussen 22 december en 19 januari, het sterrenbeeld Steenbok. Je energie gaat alle kanten op, waardoor focus belangrijker is dan ooit. Kies bewust, zodat je resultaat ziet. En dan geboren tussen 20 januari en 18 februari, het sterrenbeeld Waterman. Je merkt dat je sneller beslissingen moet nemen dan je gewend bent. Vertrouw op jezelf, zodat je niet blijft hangen. En als laatste, geboren tussen 19 februari en 20 maart, het sterrenbeeld Vissen. Je merkt dat je meer overzicht krijgt en beter ziet wat wel en niet werkt. Gebruik dat inzicht, zodat je sterkere keuzes kunt maken. En dit was uw weekhoroscoop, luisteraars, voor week 19. Geniet er snel voor u. Lees het op uw gemak na op onze Facebookpagina van Amor FM. Mijn naam is Retief Bagou. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: 6:08 geworden, luisteraars. 2:02 ga je aan het. En dan gaan we kijken naar het weerbericht. Wolkenvelden en in het zuidoosten wat regen. Er is veel bewolking in het zuidoosten en valt af en toe regen. In het noorden, westen en in het midden blijft het droog met vanmiddag af en toe zon. सुनिवालो दूसरे शहरों में कहा जाता है मुमकिन है बारिश होने वाली है 12 से लेकर 16 डिग्री तक आज का तापमान है और अगर कल की तरफ हम देखें तो ऐसा ही मौसम का रुख कुछ रहेंगे 11 से लेकर 15 डिग्री समय समय से बारिश समय समय से

देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ. Ook een mooi nummer, hè, luisteraars. Prachtige woorden, Shabde Alfasi, oelala. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken. De start van Bevrijdingsdag in Nederland. Burgemeester Vermeulen van Wageningen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt door estafettelopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. Zo'n 2500 mensen doen daaraan mee. In Utrecht start vandaag de viering van de feestdag schrijver Splinter Chabot. Draag de 5 mei lezing voor en steek vervolgens samen met premier Jetten het bevrijdingsvuur aan, waarmee officieel de bevrijdingsfestivals van start gaan. Ghana. Zaradilko Tamlije.

0: Ori Chineel Gezondor Mehdi Hassan Ji, luisteraars. Maar dit was Anuradha Poudwa die deze prachtige nummer heeft nagezongen met één extra coupletje. Heeft u dat ook gehoord? Oké, luisteraars, 10 minuten voor 9 geworden. 10 minuten voor 9. En ik zie meneer Robbie uit Den Haag ook een hele goede morgen aan u. En mevrouw Margriet Oumet, hartelijk dank. Hartelijk dank. Ook een mooie dag toegewenst. Oké, dan gaan we nu richting onze reclameblok. En na onze reclameblok, luisteraars, dan hebben we het programma Vicharmanthan van radiocollega Pandit Deepak Baijanaji.
1: Beste luisteraars, opgelet.
2: Op zon- en feestdagen is het kantoor van Amor FM gesloten. Wij zijn uitsluitend bereikbaar via de e-mail op info@amorfm.nl. Van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Op telefoonnummer 010-244-0929.
3: Ons kantoor helpt u graag.
4: En nu reclame.
5: Sandhya Reizen. Met Sandhya Reizen. 21-daagse vliegreis Sri Lanka en Malediven. 15 mei, 12 juni en 17 juli. €2800. 15-daagse vliegreis Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra. 15 mei, 12 juni en 16 oktober. €2650. 5-daagse busreis Praag. 17 en 24 juli. €300. 5-daagse busreis Zwitserland. 10 juli en 24 juli €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour. 1 mei, 5 juni en 16 oktober €2500. 2-daagse busreis Luxemburg. 9 en 23 mei en 20 juni €145. 3-daagse busreis Parijs. 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli €275. 10-daagse vliegreis Portugal. 24 juli €1150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandhya Reizen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandhyareizen.nl.
6: Heeft u direct extra contant geld nodig in deze moeilijke tijden? Verkoop nu uw oude gouden sieraden aan juwelier Faya Lobby in Den Haag. Onder uw toezicht wegen en testen op karaatgehalte en prijsbepaling. U krijgt de hoogste dagkoers en bij akkoord wordt u direct contant uitbetaald of per bank. Voor dagkoersen zie fayalobbyjuwelier.nl. Hobbemaplein 67, hoek ingang Haakse Markt. Telefoon 070-380-7351. Juwelier Faya Lobby. Al 40 jaar het vertrouwde adres. Faya. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby.
7: हे पुपकिया, तू कितना चिकन लगे है, तू कितनी ब्यूटीफुल लगे है।
8: Wil jij stralen met een gezonde mooie huid? Bij Bayano Beauty helpen we je om het beste uit jezelf te halen. Met onze gespecialiseerde behandelaars en hoogwaardige apparatuur bieden we jou de nieuwste technologieën op het gebied van skincare. Denk aan laserontharing met moderne lasertechnologie, hydrafacial voor diepe reiniging en hydratatie, en AI-huidanalyse voor een nauwkeurige diagnose. We werken met A-merken op het gebied van esthetica. Bent u aanvullend verzekerd? Dan worden bepaalde behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar. Bayano Beauty, waar jouw huid in goede handen is. Slanswerf 121, Rotterdam. Check onze website bayanobeauty.nl.
9: Hartal
6: Bali में विश्वास का स्वाद पाल्मी राइस सिंस 1867 बकेंड ओम सैन टॉप क्वालिटी मैट सोरख प्रोड्यूसर वार क्वालिटी एंड ट्रेडिशन सामन कोमन पाल्मी प्योर बासमती चावल जिनमें धान पत्थर और टूटा हुआ दाना ना हो बासमती गोल्ड प्रीमियम राइस बासमती एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन पारबॉइल्ड राइस ताई से पांडान राइस सुरीनाम से राइस जो अपने खेतों में उगाते हैं पारबॉइल्ड राइस रिसोटो एंड पुडिंग राइस हर वजन के पैकेट में मिल रहे हैं पाल्मियाई टॉप क्वालिटी राइस सोर्टन फरकाइबार बाय द बेटर ग्रोथ हंडलारन सुपरमार्केटन टोकोस इन नीदरलैंड बेल्जियम फ्रांकफर्ट एंड अदर यूरोपियन लंदन कांटेक्ट इन्फो न्यूवेल रिसरी du Nord telefoon 00 33 328 25 26 22 पाल्मी बासमती राइस खुशबूदार हर थाली में विश्वास का स्वाद
9: 22 aan een nieuwe badkamer, toilet of renovatie van uw woning bij Prodata Solutions van Veres en Cheryl Bertanti Bagnu. Geniet u van zorgeloos verbouwen van A tot Z onzorg. Van badkamer tot keukenvoorbereiding, inclusief tegels, sanitair en een persoonlijk ontwerp. Alles geregeld met één vast aanspreekpunt. U krijgt kwaliteit, garantie en tevredenheid. Actie, actie! Een gratis regendouchset en verlaagd plafond, inclusief spotjes. Bel 06 57 91 17 87 of kijk op prodatasolutions.nl. Prodata Solutions, omdat uw huis het waard is. KMI Impex, KMI Impex, u reist specialist. Distributeur of president Golden Sella, Lalkila, traditionele basmati, altaar basmati, pandan jasmin rijst, akash, tilda, etc.
10: Aajkal sab kuch fast hai, lekin baat jab aati hai khane ki, to sirf asli swad hi chalta hai. Lambe daane, kamal ki khushbu aur aisa taste jo sabko kehne pe majboor kar de. Wow, altaar basmati rice, taste next level.
9: Verkrijgbaar bij alle geselecteerde supermarkten. Toko's en bekende tropische winkels. Nieuw AAA-merk Jasmin-rijst. Papaji Jasmin-rijst. Extra long Goesboudar Jasmin-rijst. Verkrijgbaar bij South American Food Rotterdam. Choice of all papas voor mama's keuken. Winkeliers, groothandel, restaurant en cateringbedrijven kunnen bij KMI Impex kopen tegen groothandelsprijzen. 10 lips extra long altaar basmati en 5 kilo gele erwten samen voor €14,99.
11: Je kaas, Sunila. Ik zak een chawal over 5 kilo dal voor maar €14,99. Prabhu ke gune gao aur dal bhat khao.
9: Voor meer informatie, info at kmiimpex.com. Of 06-533-90687.
12: Best Indian Astrologer Guruji Ravi Shankar uit India 25 jaar ervaring Kundali se vicharte hain Janma Kundali haath dekhkar aapko raai dete hain iska oplossing dhoondte hain mantra tantra se dur kar dete hain aapko job ka problem hai business financial negative energy family relations paisi ko aapko problem hai sab hal kar dete hain Guruji Ravi Shankar jo भारत देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 06 13 99 96 95 06 13 39 96 95
4: einde reclame.

0: Bewust koken, energetisch koken, bewust nuttigen. Dus echt dhyan dewe kunchim lok bhojan me lela. Hum lok ke joan vaat pit kafega, oke balanceer kareke. Saat hi saat opar aap dhire dhire aur bhitar gae lo, jahan par aap baat dhalo van yatha, ahar, tatha vichar. Heeft u over knoflook ook gehad, over uien ook gehad, ki kam se kam mandiron mein hove lagal hai ga, dher mandir mein hove lagal hai ga. Maar jitne dur talak ekke hum log mandir mein aur prachar kar saki ki ab kam se kam lesun pyaaj rahit bhojan mandir mein bane taki hum log ke janta hum log ke jo mandir basu kar saega usaban ko prem se chakhe ke shuru kar deve ki begal lesun pyaaj ke kitna sundar bhojan hai कितना स्वादिष्ट भोजन है कितना पौष्टिक भोजन हैगा अलहुवेल ढेर जगह होवे लगल है दार साहिब ओक ट्रोत्सो मां हु फेडर वदित कुने आइब्राइड हु बेटर ऑन द एन कान जहां पर आप बतावे है कि लेसुन प्याज रहित भोजन हैव टू ऑन द अंदर कांत ओक खलाइक बलिख्त कि आयुर्वेदिस लेसुन कितना बलंगराइक हम लोग खतीन हैगा हार्ट फैट ब्लड फैट खतीन एंड हम लोग गेसोंडहाइट्स गेस्टेल्ड खतीन इम्यून सिस्टम सब कुछ खतीन मां कैसे ओक नुतक करल जाए दार हैव टू ओक ओवर गेहत आयो के इफेक्ट भी आप बताइले बैठे कितना बलंगराइक है कैसे हम लोग खबराय कर सकेला बुखार उतारे खतीन एन नुमर ओप ओवर विट आयो रोड आयो हैव यू ओक गेहत एन दाना गेस्प्रोकन ओवर प्राणमय कोष इट इज इवन वेयर एन रीकैप voor de luisteraars, zodat ze weer even bij, want het is weer een tijdje geleden. Hem ook je wilskracht. Je hebt er waadpiet kaf. Ik kan die annamai koos mee balanceer karal ja het. Idhar manchit ahankar ke chahi controle mee rakhe ke. Jun hem ook je felheid en dergelijke reactie. Kaise kontje hem ook reageer karik hega. Dat beïnvloed wordt. Heeft u ook een vuistregel meegegeven, een tool meegegeven, die sabere jitna fruku hoi sake, das dai, hem lok op de juiste manier inadem kari, ingeademde lucht zo lang mogelijk hem lok pakkeri, zodat ons lichaam, longen, de tijd krijgt om de nodige stoffen uit het zuur ingeademde zuurstof op te nemen en zo'n afval hega direct per behremlok nikaarseki. Daar heeft u dan ook over gehad. U heeft ook verteld ki hem lok adha maag bhojan kari or per de equajon deel hega ook het doei deel me baart ke ego met vloeistof en de andere voor ruimte voor zuurstof, lucht en dat er meer wat ruimte in aanwezig is. Dat we zo ons dingen voeding moeten verdelen. Heeft u ook gehad over het belangrijke van jong zijn, goed opgeladen zijn, jij het namelijk bezig hebben, dat we dan door bezig kunnen zijn. En het belangrijkste herstel en vernieuwen van jezelf en de hele structuur in ons. Daar had u afgesloten met neem en maak tijd voor jezelf, want als wij het niet doen, gaat niemand dat voor ons kunnen doen. Stapsgewijs zijn we overgestapt naar Manomai Koosh, dus de derde wat we dan hadden. En dat was niks anders dan een heel belangrijke, klinkt weinig, met weinige woorden. Maar we hebben een hele uitzending, zelfs anderhalf aan besteed. Manomai Koosh, en dan praten we over blijdschap en angst. Dat wij de zaden, de tools ervan hebben om te kunnen bepalen welke van ze gaan wij bevorderen. Welke gaan we voeden? Gaan we blijdschap in ons voeden? Of gaan we angst in ons voeden? Beide is in ons aanwezig. Hoe gaan we daarmee te werk? Daar heeft u uitgebreid erover gehad. En de slogan daar was je zelfvertrouwen terug te vinden door goed te luisteren en zoveel mogelijk Shant, jezus Shant, bij het keer aan mij zei taken. Ik woord volg, ik kon je tik bollen, kon je net tik bollen. Maar dat waardeer ik ook, want zo'n toevoeging bij Aapke Mandewik hega. Wij zien veel, wij horen veel. Dus blijf stil voordat je eigenlijk op een energie, op een krachtgebruiker je batjij gaat in. Want ik heb ook begrepen dat dat het meest energie kost.
1: Helemaal waar.
0: Bye. De stap naar Vigyan Mai Koosh hadden we in de vierde uitzending geprobeerd, getracht. Maar het is ons niet gelukt. Wat mis ik nu hier? Wat hebben wij nu nodig om van Mano Mai Koosh naar Vigyan Mai Koosh te gaan? En wat is Vigyan Mai Koosh?
1: Bahut bahut.

0: Dunbar. Dat resume wat u heeft gegeven hier, dat is, ik denk nu dat iedereen het kan dromen over de termen, de vijf koosjes. Annamaya koos, Pranamaya koos, Manomaya koos, Vijnanamaya koos en Anandamaya koos. Dat deze namen bij iedereen als een sleutelfiguur boven hun bed hangt om te begrijpen van wat dit is. En dat ze de termen al kennen, dus de namen al kennen. Maar de verdieping hierin, dat nog veel dieper gaat dan precies, alleen maar belicht is tot nu toe.
1: Dit is maar een korreltje, denk ik.
0: Dit is maar een stap in die richting. We hebben pas een babystap gezet om in die richting te komen. We zijn er nog lang niet.
1: Absoluut.
0: En als we van Manomaya Kosh, als we daar vandaan naar Vijnanamaya Kosh willen gaan, dan moeten we om te beginnen begrijpen wat onze sadhana is. Wat beheersen wij? Sadhana is beheersen. Wat heb ik in mij als kennis? Want alleen kennis kunnen we beheersen. We kunnen onze kinderen niet beheersen. We kunnen de materie niet beheersen. Iets wat zal rotten, zal op den duur rotten. We kunnen dat niet tegenhouden. Ook wij worden oud.
1: Maar daar moeten we ook bewust van zijn.
0: Daar, en dat is de aanvulling op die Manomaya Kosh. Want de sadhana die wij hebben,
1: ja, bhai,
0: dat gaat heel ver. En dat is niet alleen maar vasthouden of loslaten. Zoals ik al zei, van als je daadwerkelijk van iemand houdt, laat je de persoon los. En dan is dat een teken van vertrouwen. Maar het is een bezinning van kennis wat je in je hebt. Wat heb ik in mij als kennis? Dat is een basis, dus om te beginnen. Bij Manomaya Kosh kom je tot een basiskennis. En de basiskennis is wat we onze kinderen meegeven. Heb respect voor ouderen. Praat netjes. Praat met twee woorden. Vertrouw jezelf. Verhef je stem niet. Praat vriendelijk. Wees vreugdig. Wees zelfverzekerd. Als je iets zegt, overweeg en weeg je woorden voordat je het gebruikt.
1: Filter.
0: Filter het. Niet alleen een filter voor je foto of wat dan ook, maar ook voor je woorden. En daar hebben we geen ander filter dan je eigen kennis.
1: Is sanskarne, babai?
0: Is ab sanskarne. En dat is de Manomaya Kosh. Dat is die sadhana. Sadhana is wat ik beheers. Wat beheers ik? Beheers ik mezelf? Als ik mezelf kan beheersen, dan pas kan ik naar Vijnanamaya Kosh gaan. Als ik mezelf niet eens beheers, ik kan mijn woede niet inhouden. Ik kan mijn honger niet eens onder controle krijgen. Ik kan mijn lusten niet loslaten. Dan kan ik niet naar Vijnanamaya Kosh gaan.
1: Krijgen we daarom zo vaak te maken met wrat? Om jezelf te gaan meten, te gaan testen, om te kijken van, hé, Manomaya Kosh, maar lig ik het naar sterk ontwikkeld bij? Kan dat kloppen bij?
0: Heel correct gezegd. En dat is precies wat ik wilde aanhalen. Met alle wrat die wij doen, en voornamelijk de Ekadasi en Triodash wrat, Pradosh wrat.
1: Ja,
0: deze twee zijn de sleutels om naar Vijnanamaya Kosh te gaan. Want met Ekadasi, we hebben twee keer per maand Ekadasi.
1: Ja, ben je?
0: En we hebben ook twee keer per maand Pradosh Vrat. Maar Pradosh Vrat is de krachtigste in de Krishna Paksh. En dan leren we om op de juiste manier onszelf te beheersen. De sadhana die wij in ons hebben, om dat over te laten gaan naar Vijnanamaya Kosh.
1: En dat is voor Shiv Bhagwan, toch?
0: Niet alleen voor Shiv Bhagwan, dat is voor jezelf. Want wij zijn Shiv. Dit, ja. Lichaam, ja. Dit lichaam is Parvati. Het tastbare. Shiv is de Atma. Atma tam girijamati sahachara pranah shariram griham pujate vishyog bhogarachana nidra samadhastati. In deze shlok wordt al eigenlijk aangehaald ki aap jo hai Mahadev meri Atma ho aur yah sharir mata prakati Parvati hai. Atma tam girijamati. Hey Girija, aap meri buddhi ho. Dus alles wat tastbare is in dit lichaam als orgaan is Parvati. En als we dit al begrijpen, dat is die sadhana, als we dit al begrijpen, dan is dit lichaam toch een mandir. En wat gaan we in onze mandir dan binnenbrengen? Dat is die sadhana. Zo. En deze sadhana komt dan gelijk op Annamaya Kosh, de eerste, van wat houden we vast in dit lichaam? En hoe gaan we dit vasthouden? En dan komen we bij Pranamaya Kosh. Ga ik snel ademen? Ga ik snel mijn doel willen bereiken? Is mijn wilskracht, mijn energie zo heftig dat ik te snel van de eerste klas gelijk twee klassen wil springen om naar de vierde klas te gaan? Dan sla ik tweede en derde over. Vele kinderen slaan een klas over omdat ze te intelligent zijn voor een tweede of volgende klas. En dan is de Vijnanamaya Kosh. in deze. Belangrijk om te begrijpen van waarom heb ik die klas overgeslagen. En bij de Manomai-koers leer ik die ahankar, dat trots wat ik in me heb van, zie je, ik ben geweldig, ik ben intelligent, daarom heb ik een klas overgeslagen. En dan ben ik met een negatieve ego bezig, omdat ik neerkijk op anderen. Want ik ben geweldig, want ik heb een klas overgeslagen. Ik ben direct naar een klas hoger gegaan. Dan
1: dat
0: de
1: is
0: klas.
1: Precies de andere kant van dat medaille qua ahankar.
0: Qua ahankar en van Manomai-koers. En bij Manomai-koers leren we sadhana op de juiste manier te gebruiken. Leer jezelf kennen.
1: Want dit is dan ook de reden waarom u vorige keer ook keer op keer zei dat Vijnanmai-koers echt een next level is.
0: Absoluut. Omdat bij Vijnanmai-koers niets met het aardse te maken heeft. Annamai-koers, Pranamai-koers en Manomai-koers heeft deze drie allemaal met het lichaam te maken. Deze drie heeft met onze bindingen in de samenleving, met onze contacten, onze sociale leven
1: wat
0: te maken.
1: Wat ontzettend belangrijk is.
0: Heel belangrijk is. Maar nu ga je met Vijnanmai-koers puur voor jezelf, in het hiernamaals voor jezelf je eigen plekje creëren. Dat is Vijnanmai-koers. Je hebt een basiskennis. En de kennis die je hebt, die ga je dan verder verdiepen. En dan kom je tot Vijnanmai-koers.
1: Dus dat was de basisschool.
0: Dat is de basisschool
1: nu
0: inderdaad.
1: Nu gaan we naar voorgezet onderwijs.
0: Nu gaan we gelijk naar universiteit, want dan maken we de sprong. Want de basis is bij Annamai-koers, basisschool.
1: Ja.
0: Vervolgens hebben wij bij Pranamai-koers hebben we voorgezet. En dan hebben we de verder voorgezet Manomai-koers, hebben we de HBO's. En uiteindelijk kom je bij je universiteit, maar je bent nog steeds niet klaar. En dat is de Vijnanmai-koers.
1: Eigenlijk vanaf hier begint je educatie opnieuw.
0: Niet zozeer opnieuw,
1: op een ander level.
0: Begin je jezelf daadwerkelijk te leren kennen. Dit is een volledige zelfzijnbewustwording. Wie ben ik?
1: Wat is dat Vijnan, mijn coach? Is dat Vijnan? Wat is Vijnan?
0: Als ik loop, dan beginnen mijn handen automatisch te schudden. Linkerarm, rechterarm, die gaan automatisch schudden. Ja. Waarom schudden mijn handen dan? Ik ben aan het lopen, maar ik heb geen opdracht gegeven aan mijn handen om te schudden. De ene gaat voor, de andere gaat naar achteren. En je gaat zien, het is precies contra met je voeten. Als je rechtervoet naar voren gaat, dan gaat je linkerhand naar achteren.
1: Ja.
0: Waarom? En dat is om balans te houden. Dit is puur om balans te houden. Je lichaam is continu met balans bezig. En dat betekent dus, met je rechtervoet gaat of je rechterhand of je linkerhand naar voren. Meestal is je linkerhand die naar achter gaat. Dat is iets wat over de bouw, de mentaliteit van de persoon hier aangeeft. Dat is Vijnanmai-koers. En dan praten we over body language en dan praten we over wie ben ik.
1: En dat gebeurt automatisch.
0: Dat gaat geheel automatisch. We staan er niet eens bij stil. We geven onze lichaam geen opdracht van rechterhand ga jij naar voren met rechtervoet of iets dergelijks. Het gaat geheel automatisch. Maar we kunnen ook met onze handen in de zakken lopen. Maar toch zie je dat de ellebogen, de schouders.
1: Er gebeurt iets. Hij zoekt ergens een balans.
0: Die zoekt zijn balans. En die gaat dus eigenlijk als het ware een vleugelbeweging maken.
1: Ja.
0: En zo'n vleugelbeweging geeft al de Vijnanmai-koers. Je lichaam begint zichzelf te herkennen. Wie ben ik? En nu is de vraag. Gaat mijn atma mij ook begrijpen?
1: Goed, Bhai. Dus kunnen wij nu intreden maken in Vijnanmai-koers?
0: Absoluut.
1: Nou, Bhai.
0: Bij Vijnanmai-koers, dan gaan we terug naar hoofdstuk 7 van de Srimad Bhagavad Gita. Hoofdstuk 7, vers 2. Daar wordt Vijnan aangehaald. En met Vijnan betekent ook de oerkracht, de bron van de mens, het ontstaan van de mens, om jezelf te kunnen begrijpen. Wij zijn geen productie van onze ouders, maar we zijn een productie van onze eigen karma. Onze eigen handelen. En onze eigen handelen zorgt ervoor, bepaalt wat wij worden. Want waarom zou een kind heel rijk geboren worden en de ander straatarm? Waarom wordt één een koningskind en de ander een bedelaarskind?
1: Terwijl ze op dezelfde dag, dezelfde tijd, misschien dezelfde omgeving,
0: geboren worden. Waarom? Het is de karma die dat bepaalt. Mijn eigen lading die ik in mijn vorige leven heb begaan, mijn rugzak is gevuld met mijn eigen karma. En dat komt op dat moment op mijn pad. Waarom kan ineens iemand die heel erg rijk is, straatarm worden? Die is al zijn beleggingen kwijt en is in één keer straatarm geworden.
1: En dat kan echt in een fractie van.
0: Precies.
1: Ja.
0: En dat is dus onze karma. Wie ben ik? En daarom moeten wij bij Vijnanamaya Kosha, en dat is hoofdstuk 7 van de Srimad Bhagavad Gita, vers 2, vers 3, waar dat uitgediept wordt. En vers nummer 3 en 4 van datzelfde hoofdstuk van Bhagavad Gita. Daar wordt over Akash, Vayu, Jal Agni, Jal en Prithvi, maar ook over Man, Chit, Buddhi komt erbij en Ahankar gesproken.
1: Oké. Okay. Dus Srimad Bhagavad Gita hoofdstuk 7, tweede slok, derde slok, vierde en vijfde slok. Waaronder 4, 5 al uitgebreid om een verdiepkrijg.
0: Precies, hoofdstuk, vers nummer 4 en 5. Die slaat even terug op Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha en Manomaya Kosha. En vervolgens in hoofdstuk 7 vers nummer 2, de voorgaande slok, slok 2. In vers 2 wordt eigenlijk aan aangehaald van, je bent niet het lichaam. Vijnanamaya Kosha, wie ben je? Je bent niet het lichaam. Want als we het lichaam zouden zijn, dan zou bij een crematie dit lichaam weer opstaan van de pijn. Maar we zijn het lichaam niet. Wat zijn we dan? En dat is die Vijnanamaya Kosha, wat nu verder gaat aanroeren van, leer jezelf kennen, wie ben ik?
1: Waarom moet ik dat weten?
0: Als ik dit niet weet.
1: Aaj ke jeevan mein isai ee jeevan mein jo ee periode mein hum log jeela kahe ke hame nodig hai jaane ke.
0: Heel mooi gesteld bhai. Als we kijken naar de leer van het hindoeïsme, van de Sanatan Dharma, dan komen we terug bij de Manu Maharaj, Manu Smriti. De eerste wetboek, de grondwet van de mens. We hebben een grondwet waarin we als land aan moeten houden.
1: Ja,
0: maar zo hebben we ook voor de mens een grondwet en dat is de Manu Smriti. En in de Manu Smriti worden 4 fasen aangehaald. Hoofdstuk 5 van de Manu Smriti. En daarin wordt over brahmacharya, grahasthi, vanaprasthi en sannyas aangehaald. Hoofdstuk 1 tot en met 6 van Manu Smriti is puur over de levenslessen van de persoon. En waarom pas in hoofdstuk 5 Manu Maharaj dit aanhaalt? In hoofdstuk 5 leert hij de fasen van het leven kennen. Tot nu toe, tot en met hoofdstuk 4, ben je bezig om jezelf te verrijken, om als kind te kunnen lopen, et cetera. Een kind heeft niet direct het bewustzijn. Een kind weet niet bij geboorte al direct alles. Gaandeweg, vanaf 5 jaar, begint het kind aan verstand te ontwikkelen, waardoor hij of zij, het kind, over Maya kan praten. Dan weet een kind op dat moment een keuze te maken. Wat ga je een kind van 2 jaar een lollipop voorhouden en een briefje, dan gaat dat kind voor dat lollipop. Hij gaat dat koekje pakken. Maar ga je een kind van 5 jaar datzelfde ook voorhouden, dan zal hij naar dat briefje, naar dat geld reiken, in plaats van naar dat koekje.
1: Omdat hij dan langzamerhand bewust wordt van, hiermee haal ik meer lollies.
0: Precies. En dat is dus de Vijnanamaya Kosha waarom in hoofdstuk 5 van de Manu Maharaj, Manu Smriti, wordt aangehaald. En daar leren we daadwerkelijk over deze 4 ashrams. Je hebt tot je 25ste leren. Studeer tot je 25ste, zover je gaat. Niemand zegt om te presteren dat je een professor wordt, of dat je echt een advocaat of arts, wat dan ook wordt. Maar probeer zoveel mogelijk kennis te verhalen. Verrijken. Want we zijn een eeuwig student. Dat is de Vijnanamaya Kosha wat hier eigenlijk aangehaald wordt.
1: Dus doe jezelf niet tekort.
0: Absoluut. Studeer. En ga niet een smoesje ophangen van, ja, tegenwoordig kan je online studeren, dus ik kan altijd nog online verder gaan. Online kan je alleen maar kennis opdoen, maar de emoties wat erin zitten, de diepgang krijg je nooit mee. Omdat dat alleen maar fysiek kan gebeuren. Dat kan alleen maar fysiek. En zo leert een docent, een guru, zijn pupil, zijn chela, ook als het ware kennen. Want ieder docent die ons in dit leven iets meegeeft, is een guru. Is een leermeester. Of als je vandaag de dag de kinderen luistert, van ik heb liever geen les van die meneer of mevrouw.
1: Ja, klopt. Komt ook heel
0: vaak. En er komt heel, haat, heel veel haat en nijd komt daarbij naar voren. Waarom? Omdat wij ons niet kunnen verenigen met de kennis wat hij of zij geeft. Of we hebben een eigen wil, eigen denkwijze erop over na te houden. En dat is dus bij Manomai Kosh, omdat wij een spiegel onszelf voorhouden van dit is wat ik wil, iets anders wil ik niet. We hebben dan al een plaatje, ik wil dit worden, ik wil dat worden. Dus waarom zou ik scheikunde gebruiken als ik advocaat wil worden? Waarom ga ik mechanica gebruiken als ik advocaat wil worden?
1: Isoleer je jezelf dan daardoor?
0: Je onthoudt je van heel veel kennis.
1: Dus in feite gooi je jezelf niet open. Je gooit de deuren niet open. Je hebt maar een kiertje opengehouden van dat laat ik toe en klaar. Dat wil ik en klaar.
0: Dat is een kleppenvizier inderdaad wat iemand inderdaad openhoudt. Van die kijkt maar één richting. Precies zoals als een paard. Die moet één kant op rennen. En ander oog open betekent dat hij die kant op gaat. Want wat een paard ziet, daar gaat hij naartoe. En als hij het niet ziet, dan gaat hij stilstaan.
1: Dan bestaat dat ook niet
0: precies
1: voor hem. Of,
0: precies. En datzelfde hebben onze kinderen met Manomai Kosh. Ze beperken zichzelf volledig.
1: Maar wij ook als volwassenen heel veel tussen
0: iedereen,
1: ons.
0: Iedereen bij. Of we nou stilstaan of niet. Of we ons de zelfreflectie toepassen. We houden ons allemaal zelf voor de gek.
1: Want wat u nu zegt bij. Het komt heel vaak voor. Hetgene wat ik weet. Lijkt mij, denk ik, dat het is. Meer mag het niet zijn.
0: Terwijl er meer is.
1: En alles wat de ander zegt is dan fout. Als dat niet in dat gedeelte past wat ik dan weet en denk. Terwijl dat nog helemaal niks is.
0: Als we de jeugd ditzelfde zouden uitleggen bij wat u zegt. Dan zouden we zeggen met één woord. En ze zouden zichzelf alleen maar aan dat ene woord vasthouden. Terwijl de Vigyanamai Kosh zelfs zo ver gaat dat hij letter voor letter gaat uitleggen. En ik zal maar een simpel voorbeeld aanhalen.
1: Jibbe, ja, graag.
0: Prem, het woordje prem.
1: Ja.
0: Dat woordje prem leert ons liefde. Dat kind leert alleen maar liefde. Houden van begeerte, van die houden, van mij houden, van mijn ouders houden, van mezelf houden, noem maar op. Van mijn vriendin of vriend houden. Ja. Dat is wat een kind eigenlijk achter dat woordje prem ziet. Maar gaan we naar Vigyanamai Kosh. Dan zegt Vigyanamai Kosh, dat woordje prem is opgebouwd uit een aantal letters. Pavitra, Ramana, Ishwara, Mukti Pradayata, Tasmati Di Premaha. Het moet onvoorwaardelijk zijn. Dat is prem. De P staat voor pavitra. En pavitrata wil zeggen zonder enige. Hoe zeg je dat? Niet consumerend zijn. Ja. Maar zonder enige voorwaarden. En dan heb je ramen. Laat het door je stromen. Maak jezelf eigen daarin. Leer die persoon kennen. Dat is die ramen. En als je die persoon gaat leren kennen. Dan wordt het verheven tot een goddelijke nectar. En dat is die Ishwara, de E van Prem.
1: Dus je doet en later is in de persoon te zien.
0: Precies. En dan ga je die persoon ook daadwerkelijk leren. En dan ga je respect hebben voor die persoon. En dan ga je niet lust hebben, maar ga je respect hebben voor die persoon. Dat is dat Ishwariya.
1: Dus geen angst, geen lust.
0: Precies. Want dan heb je respect. Je trouwt met elkaar omdat je respect voor elkaar hebt. Maar niet alleen omdat te houden één sleutelwoord is of één kernpunt is, omdat je van elkaar trouwt.
1: Want dat kan steeds veranderen. Want
0: houden,
1: je weet niet waarop je verliefd bent geraakt.
0: Vraag velen die al getrouwd zijn wat ze nu van dat houden met elkaar hebben. Het wordt meer een zakelijk leven op den duur. Want alles wat daarvoor is, is leuk en aardig, maar zodra je getrouwd bent. Een simpel voorbeeld geef ik mezelf ook. En ik hou dat nog steeds mezelf als spiegel voor. Aha. Toen ik nog geen rijbewijs had.
1: Ja.
0: En ik wilde zo graag auto rijden. Ik ging stiekem rijden.
1: Ja.
0: Maar vanaf het moment dat ik mijn rijbewijs had.
1: Ja.
0: Ik wilde geen auto meer aanraken. Maar ja. Dat mooie, dat prettige. Die uitdaging is daaruit. En dat is dus wat je eigenlijk leert. Wanneer iets in je bezit is gekomen. En daarom is dat Ishwariya. Wanneer je respect hebt. Dan ga je er respectvol mee om. Als ik respectvol met mijn auto omga, betekent dat ik er zuinig mee omga. Maar ook voor mijn medeweggebruikers. Maar dan ben ik rijk, veilig en niet roekeloos. Dat is respect hebben. En vervolgens mukti. Mukti pradya. Het verlost mij, maar ook een ander. Het brengt mij van A naar B. Het brengt mij van huis naar mandir en van mandir weer terug. Dat is mukti pradya. Het brengt mij tot een kern, tot een bepaalde extase waarin ik wil zijn.
1: Tot een bepaalde bestemming.
0: Precies. En dat is dat woordje prem. Als ik op basis van Vigyanamai Kosh hiernaar kijk, dan heeft elke letter een betekenis.
1: En dat zit echt op een heel ander level.
0: Daar zitten we. En daarom zei ik me, we zijn nog lang niet zo ver met dat level. Het levelen hierin, is nog lang niet zover.
1: Want aaj ke bhasha mein jab bola jaye ki hum aap se prem karila, dat gaat gelijk naar verliefdheid toe, naar een relatie toe. Van oké, mijn labia kere, ja, mangila ikere, ja, sangher haljai, mangaljai en alles. Daar gaat hij naartoe.
0: Ja, willen hebben.
1: Ja.
0: Willen hebben.
1: Ik verwacht iets van jou.
0: Ja, precies. En je verwacht hetzelfde antwoord weer terug.
1: Ja.
0: En dat is dus willen hebben, bezitten. Huwelijk is niet bezitten. Ja. Huwelijk is ieder in zijn vrijheid ook laten en respecteren van ieder zijn mening. En dat doen we niet.
1: Terwijl volgens Vigyan Maikosh heeft prem weer een heel ander
0: diepgang, betekenis.
1: Ja.
0: Het moet voorwaardeloos zijn. Het moet zuiver zijn. En wanneer is liefde zuiver? Wanneer je echt elkaar vertrouwt. En vertrouwen krijg je niet zomaar. Dat ontstaat bij Mano Maikosh pas als ik mezelf heb leren kennen. Als ik die zaden heb, als ik die beheersing heb om mezelf in stand te houden, stil te zijn.
1: En steeds bewijzen bij dat je van de ander houdt? Of steeds bewijzen dat,
0: dan val je terug bij.
1: Dat de ander op jou kan rekenen?
0: Dan val je echt terug. Dan kom je terug naar Pranamaya Kosh.
1: Want dat is niet het echte.
0: Nee, dat is een overtroefingsmodel waarbij je Shakti gaat toepassen. Je gaat je kracht toepassen.
1: Je gaat verschillende dingen, methodes, tools en alles inzetten.
0: Precies, en daar komt jaloezie bij ook bij kijken. En dat is nog steeds bij Pranamaya Kosh.
1: En valt dat onder forceren dan? Je forceert de anderen
0: om
1: van jou te blijven houden of in jou echt te geloven, te vertrouwen?
0: Absoluut. Dat is echt forceren. Dat is dwingen zelfs. Het beperken van een ander tot een ander beeld of andere manier van denken. Het beperken van iemand in zijn vrijheid. In zijn vrijheid van bewegen. In zijn vrijheid van denken. In zijn vrijheid van praten.
1: Komen we weer terug op dat vrijheid.
0: Ja. En dat is dus bij Pranamaya Kosh.
1: Maar heel veel relatie met je hoe.
0: En dat is omdat wij deze vijf koosjes, Anne, Pranamaya Kosh, Manomaya Kosh, Vigyanamaya Kosh, Anandamaya Kosh. We beheersen dit niet. Dit is de basiskennis van het hindoeïsme. Dit beheersen wij niet. En daarom gaan relaties ook stuk bij jou.
1: En niet relaties onder partners, maar ook ouders, vriendschap, guru shishya ke samband.
0: Volledig waar.
1: Zelfs schulper, docent, leerkracht, kinderen, onderling.
0: Absoluut. En als we u haalt het recht correct aan. Als een leerling van een docent gaat houden, en dan heb ik het over houden op een zuivere manier.
1: Vigyanamaya
0: Kosh. Dus niet in de vorm van bezitten of ik ben gek op stapelen op hem of zo. Nee, maar in de vorm van ik hou van zijn manier van lesgeven, ik hou van zijn manier van uitleggen. Dan ga je zien dat je zijn kennis veel sneller zal opslaan dan dat gereserveerde houding die wij hebben naar een docent toe.
1: Maar kunt u dat nog een keertje voor mij herhalen, prem? Pavitrata?
0: Als we dat woordje prem gaan ontleden in de vorm van Vigyanamaya Kosh, op basis van Vigyanamaya
1: Kosh. Nu vanuit een student naar docent toe, van ouders naar kinderen toe, kinderen naar ouders, partners onder elkaar.
0: Ja.
1: En nu?
0: Dan heeft prem een hele andere lading, waarbij P voor pavitrata staat, de R voor rammen, het in je laten stromen, dat is begrijpen, de anderen laten anderen begrijpen.
1: Correct.
0: En dan, als je deze twee hebt, pavitrata, onvoorwaardelijkheid en begrijpen van de ander, dan zie je het goddelijke in hem of haar. En dat is de Ishwariya. En Ishwar, E plus E-I is E. Als we vyakran erop loslaten. Dan is de combinatie van E plus I krijg je E. Vandaar dus de prem met een E geschreven wordt. En dan is dat de Ishwariya. Zie je het goddelijke in de persoon. En wanneer je dat goddelijke in die persoon ziet, dan kan die persoon zelfs alles in jou geven. Alles wat hij aan kennis in zich heeft. Zoals Vasishtha Rishi, die aan Shri Ram in een mum van een tijd heeft klaargestoomd, omdat zij met elkaar, met niet alleen op hart, maar ook op breinbasis open stonden voor elkaar en elkaar begrepen. En dan krijg je mukti, de verlossing. Met andere woorden, alles wat je wil hebben, begrijpen, zal voor jou in slikklare taal voor jou voor het oprapen liggen.
1: Want je gaat het veel makkelijker begrijpen omdat je respect hebt, waardering hebt voor de persoon en de connectie is dan veel korter, korte lijnen en veel duidelijker en helder.
0: Veel helderder, inderdaad. En dat is een boodschap naar onze jongeren toe ook. Van, ga zorgvuldig om met je docenten. Ga geen een gereserveerde houding hebben naar je docenten toe. Omdat je dat lesstuk, de methode of de theorie niet begeert of niet van houdt. Maar hou van de persoon. Want hij doet moeite om het jou begrijpbaar te maken. Hij stopt zijn tijd erin. Hij heeft zich in verdiept. En als je dat van hem je eigen maakt, dan ga je zien dat de persoon daarachter, die zo streng met zijn kennis overkomt, veel liever is. Want hij heeft immers ook kinderen. Hij heeft immers ook een vrouw. Hij heeft ook een gezin. En diezelfde liefde geeft hij ook thuis. Dus op dezelfde manier kan hij voor zijn leerlingen ook staan. Iedere leerling is eigenlijk een kind van een docent.
1: Dus vanuit de studentenzijde begrip, liefde, respect en openstaan.
0: Ja.
1: Terwijl ook van de andere kant, van docentzijde naar de kinderen toe, begrijp dat iemand vandaag niet in zijn vel zit. Of wat dan ook, er is iets gebeurd of noem maar op. Probeer dan aangenamer te maken, zodat je ze allemaal op een pedagogische wijze, dat je dat ook kan aanpakken. Dus
0: helemaal
1: het is
0: waar.
1: Vice versa.
0: Helemaal waar, helemaal waar. Want als we kijken naar...
1: Dit valt allemaal onder een korreltje van Vigyan Maikosh. Wat wij al simpel kunnen toepassen.
0: Precies. En we zijn er nog lang niet in Vigyan Maikosh. We hebben nu alleen een aanraking met Vigyan Maikosh. We zijn er nog niet in de verdieping. En in de Taittiriya Upanishad, tweede deel van de Taittiriya Upanishad, en dan hoofdstuk 4, hoofdstuk 2, vers 4,
1: jawel,
0: wordt Vigyan Maikosh heel beperkt uitgelegd. En datzelfde van de Vigyan Maikosh komt terug, uitgebreid uitgelegd, in de Srimad Bhagavad Gita, hoofdstuk 7, vers 2. Waar Krishna Bhagavan zegt, Gyanam te aham. Ik ben de gyan, ik ben de kennis. Asa vigyanam cham ide. Ik ben de gyan, maar ik ben ook de vigyan. Ik ben de diepgang van de kennis ook. Kom tot mij en ik zal je de oerkracht van jezelf je eigen maken. En dan heb ik alleen maar over hoofdstuk 7, vers 2 van de Bhagavad Gita. En dan heb ik maar één slok, een deel, een vierde van een slok aangehaald. En als we naar hoofdstuk 7, vers 4 en 5 aanhalen, dan leren we ook daar Manchit Buddhi Ahankar kennen. Dan ga je echt praten over Vigyan Maikosh. Want man is Mano Maikosh. Chit is nog steeds Mano Maikosh. Buddhi. Dan kom je bij Vigyan Maikosh en Ahankar. Dat is Vigyan Maikosh in combinatie met Praan en Mano Maikosh. En dan zie je dus dat de kennis daar op een heel andere manier wordt neergelegd, voorgeschoteld, dan wat we in feite begrijpen. Het is veel liefdevoller, veel makkelijker, waarin wij onszelf met het goddelijke kunnen evenaren. Wat we zien bij de sadhus, bij Vigyan Maikosh,
1: ja,
0: ze gaan verdiepen. Wie ben ik? En swa adhyaya. Blijf studeren. Heel veel mensen denken van, ik heb mijn universiteit bul. Ja. Ik ben klaar met studeren. Boeken aan de kant. En ik kan mezelf nu, en dat is die ahankar wat ze hebben.
1: Ja.
0: Dat is de valse ahankar. De negatieve kant van ahankar. Zij kunnen zichzelf presteren van, ik ben de slimste. Want ik ben universiteit geschoold. We zijn nog steeds niet klaar. We blijven een eeuwig student.
1: Eigenlijk gaan er nieuwe deuren nu voor je open.
0: Nu gaan de deuren open. Hoe ga ik de kennis mezelf toe-eigenen?
1: Want je basis is nu goed gelegd.
0: Precies. En dan ga je dus jezelf als eeuwige student openzetten. En zeggen van, ik ben er nog steeds niet. Want ik ben een eeuwige student. Wetten veranderen. Klimaat verandert, situaties veranderen, gezinnen veranderen, omstandigheden veranderen. Hoe ga ik dat toepassen? Ik heb alleen een regel gekregen in een wetgeving. Gij zult gehoorzamen. Hoe gaat gij gehoorzamen? Als ik de situatie in huis niet eens in kaart heb gebracht. Als ik mezelf niet eens in kaart heb gebracht. Als ik mezelf niet eens heb begrepen. Vigyan Maikosh. Ik moet mezelf kennen. Wie ben ik? Ben ik gerechtigd om iemand de les voor te houden? Ben ik gerechtigd om iemand correctie toe te laten passen in zijn leven?
1: Ja.
0: En dat is Vigyan Maikosh. Wie ben ik? Mag ik spreken namens een ander? Of spreek ik voor mijn beurt? Vigyan Maikosh.
1: Oh, timing.
0: Dat is de timing. En daarom hebben wij Mano Maikosh geleerd stil te zijn. Daarom hebben we daar geleerd stil te zijn. Observeren. Observeren. Wees een spons in het leven. En consumeer zoveel mogelijk vocht. Totdat je zelf van dat vocht aan het afdruipen bent. Totdat je zelf niet meer kan vasthouden. En alleen maar dat liefdevolle van kennis van jezelf automatisch gaat losgeven.
1: Want dan gaat het ook geen energie van jou opvreten. Precies. Het gaat automatisch.
0: Nou, je hebt Vigyan Mekosh al onder de knie.
1: Nou, wij kunnen we dan tot slot ook zeggen, want we zijn al over de tijd.
0: Oh god, gaat dat
1: dus,
0: zo snel.
1: Kunnen we dan op basis van Vigyan Mekosh ook zeggen, iemand die universitair afgestudeerd is, dat die volgens de Sanatan Dharma nu de basis deels nu door heeft en als hij zich openbaar stelt, openstaat, dan kunnen er nieuwe deuren, belangrijke deuren voor de persoon nu opengaan.
0: Ik zou het anders zeggen.
1: Ja, bhai, graag.
0: Er is een wetgeving. Er is een wet. Een simpele wet van het wetboek van strafrecht, 361.
1: Ja.
0: Geweld, diefstal door middel van geweld.
1: Ja.
0: Een simpel voorbeeld. Ik heb toevallig juridische opleiding gedaan, dus vandaar.
1: Dat is uw gebied, uw terrein, ja.
0: Dat is inderdaad mijn terrein. Maar goed, als we daarover praten, of hoofdstuk 2 van het wetboek, waarin we praten, boek 1, burgerlijk wetboek, boek 1, artikel 80, over huwelijk. Een simpel voorbeeld.
1: Ja.
0: Als we hierover gaan praten, dan zien we, op het moment dat ik hier over deze twee artikelen ga praten, sluit mijn ogen en ga mezelf verdiepen. Ben ik in staat, ben ik de aangewezen persoon om de ander op basis van deze twee artikelen te beoordelen? Heeft de persoon dan geen eigen keuze?
1: Mm.
0: Ben ik gerechtigd om de ander een straf op te leggen, omdat het in de wet staat? Wie ben ik? En dat is de Vigyan Mekosh. Wie ben ik om iemand een straf voor te houden? We zullen op den duur door God zelf bestraft worden.
1: Ja.
0: Maar betekent ook dus dat ik die persoon nu vrij ga laten lopen, omdat hij zijn macht heeft gebruikt om een ander.
1: Precies.
0: En dat is dus de maatschappelijke druk op de persoon om te laten zien van, je hebt je hier misdragen. Ik zeg niet, je hebt de wetten overtreden.
1: Ja.
0: Je hebt je hier misdragen door een bepaalde vorm van macht of kracht toe te passen en de ander benadeeld. Nu moet je dat teruggeven. Een simpel voorbeeld. Iemand die heeft een moord gepleegd. Die gaat 12 jaar, 4 jaar, minimum 4, maximaal 12 jaar de bak in. Tenzij er een hele belangrijke orde eraan meespeelt. Dan is dat een koele bloede en een massamoordenaar of wat dan ook.
1: Ja.
0: Dan kan je levenslang krijgen. Ik kan die persoon straffen. Maar degene die de straf heeft ondergaan, en dan bedoel ik dus de slachtoffers, krijgen zij hun dierbaren terug?
1: Nee.
0: Dus wie heb ik dan gestraft hier? Ik heb beiden gestraft.
1: Ja.
0: En dan gaat Vigyan Mekosh hier in zover. Hoe ga ik deze persoon met de familie, met de slachtoffers, confronteren dat hij begrijpt dat hij fout is en dat hij begrijpt wat het leed van deze mensen als slachtoffers is.
1: Oh, okay.
0: En dat is Vigyan Mekosh. Vigyan Mekosh wil niet zeggen dat je iemand gaat straffen. Vigyan Mekosh zegt dat je de persoon bewuster maakt van zijn daden.
1: Dat is echt besef.
0: Het beseffen en het beheersen van je eigen tot nu toe manchidbuddhi ahankar. Dat is Vigyan Mekosh.
1: Bij volgende uitzending ga ik echt willen beginnen met een heel klein stukje hiervan, van als iemand door de rechter berecht is, wat zegt dan de wet van karma daarover? Als hij al 20 jaar levenslang gezeten heeft, heeft hij dan voor het aardse, is hij dan vrij? Op een sajab kaartjukalhega. Wat zegt de karma daarover? Maar dan wil ik volgende keer erop ingaan, want we zijn nu ver over tijd. Er zijn hamloke onthoudingsvermogen en dergelijk bij. Kamtiho wat jahega. Dus daarom die vraag was hem afsluitker hebben. En ik wil ook dat de luisteraars hierover nadenken.
0: Absoluut.
1: Kijakoi ego feit pleegker is hega. Orego rechter uitspraak de deze keer nadien toke jahal hega. Hamloke dharma, sanatan dharma, eperka bole he. U persoon ke mrityu ke baad. आगे के जीवन में ओकर सजा बे काटीगा कि काट चुकल हैगा और जो काटी सेगा इ दुनिया खतीन बा धरती खात बा कि दिल सो पे मिंदरिंग आवे हैगा. Ik wil niks erover kwijt.
0: Dit heeft nog niks met de sanatan dharma te maken. Dit is puur, het is heel erg universeel.
1: Ja.
0: En dan praten we alleen over Vijnanamaya Kosh. Wie ben ik?
1: Want zo te zien, u had al duidelijk gemaakt van Vijnanamaya Kosh gaat niet voldoende zijn in één uitzending.
0: Helemaal waar.
1: We zijn nu net ermee begonnen en we zitten al 40 minuten verder. Dus volgende keer beginnen we ook, we gaan verder met Vijnanamaya Kosh. Maar ik heb maar eerst de vraag, Rega, omdat u net hiermee ook heeft afgesloten. Dus iedereen. Wat denken zij? Hoe kijken zij ernaar? Maar ik vraag wat ze hem volgende keer aan kunnen zoeken bij Vijnanamaya Kosh.
0: Ik dan.
1: Bhai.
0: Dhanyavaad, bhaiya. Shabd nahi hai. Nishabd ho jate hum.
1: Dank u wel, bhaiya. Priya sunne walo, bade pyaar se aap sunne hai. Sommige momenten duurt het een beetje lang. We zijn langer bezig, maar het zijn momenten dat we niet kunnen afsluiten om bepaalde topics echt mooi te kunnen afronden. Luistert u rustig naar. Mooi se ke sun liye, mooi se noteer kar. Ik er bare mee soch, want dit is niet khali hum log jo boila ohi bharba. Iman aap apan invulling bhi de en maak er huiswerk van. Ja, onderzoek er apne aapke. Van hoe zit u in elkaar? Hoe herkent u zichzelf hierin? Dit gezegd te hebben, wil ik u bedanken. En ik hoop ki aane wale dinon mein aap logon ka aashirwaad paane ke liye main punah aa sakunga. Main aapka sevak Deepak Baijnath, yahan se studio se, hamare jyeshth bhrata, माननीय आचार्य पंडित वरुण शर्मा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ आप सभी श्रोतागणों को धन्यवाद क्योंकि आप सुनते हैं तभी हम प्रोग्राम बना पाते हैं एंड अमोर की ओर से सभी को धन्यवाद. U volgt dit via de radio. U kunt het ook volgen via YouTube kanaal van Stichting Manten of Spotify Stichting Manten. Blijft u volgen, maakt u notities en doe er iets mee. Hartelijk dank. मेरे ओर से जय गोविंदम जय गोपालम जय श्री हरि ओम शांति शांति शांति.

0: Vierdaagse busreis Zwitserland met BGL-reizen. 13 tot en met 17 mei 2026 voor €420 per persoon. Vertrek Rijswijk Zwembad De Schlip, woensdag 13 mei om 23 uur. Station Kapelsebrug, Capelle aan den IJssel om 23 uur 45. Aankomst Zurich donderdag 14 mei. Hotelovernachting inbegrepen, exclusief toeristenbelasting. Beleef bergen, meren en avontuur. Excursies Rijnwaterval, Krings, Titeles en Luzeren. Info en aanmelden Bridge Loylaar Gossain 06-300-17001. Beleef Zwitserland met BGL-reizen.
1: Ongelooflijk, maar waar. Slechts 54 kavels over van de 250 stuks op Grand Village, Braamsoop, fase 2. Kavels vanaf €17.500 met aanbetaling van €875 beschikt u over een kavel. Aflossen vanaf €300 per maand. U mag ook rente en boetevrij eerder aflossen. Mis deze kansen niet. Geen geld? Kachintakarehe. Myron Heina. Geen BKR-check. Ook hebben wij kavels op Paramaribo Noord vanaf €36.000. Quatta. Villa Park Arena vanaf €45.000. Braamsoop. Fase 2 vanaf €17.500. Let op. Braamsoop. Fase 1. Helemaal uitverkocht. Ook kunt u bij ons terecht voor perceel ID, taxatie en voor het verkopen van uw eigen kavels. Voor meer info, kijk op de Facebookpagina van Royal Wonen. Met dagelijkse update aan kavels. Of kom langs aan de Weimarstraat 229 in Den Haag. Of bel Myron Sjoetehal 06-34-50-4715. Uw adviseur op het gebied van kavels in Suriname.
2: Sanya Racen, met Sanya Racen. 21-daagse vliegreis Sri Lanka en Malediven. 15 mei, 12 juni en 17 juli, €2800. 15-daagse vliegreis Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra. 15 mei, 12 juni en 16 oktober, €2650. 5-daagse busreis Praag, 17 en 24 juli, €300. 5-daagse busreis Zwitserland, 10 juli en 24 juli, €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour, 1 mei, 5 juni en 16 oktober, €2500. 2-daagse busreis Luxemburg, 9 en 23 mei en 20 juni, €145. 3-daagse busreis Parijs, 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli, €275. 10-daagse vliegreis Portugal, 24 juli, €1150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandia Reizen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandiareizen.nl.
0: Mega Lenga Sale aan de rand van Rotterdam op zaterdag 9 mei. Reedijk 7-T8 Heinenoord. Heavy bewerkte lenga's tussen €75 en €350. Echte outletprijzen. Ook sieraden voor een mooie prijs. U kunt ook van tevoren langskomen. Bel 06-245-15144. Reedijk 7-T8 Heinenoord.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
4: Pas.
1: met Bas Travel.
4: 2 weken chillen in Goa en shoppen in Delhi vanaf €1.495. 2 weken rondreizen naar Filipijnen vanaf €2.395 25 mei, 22 augustus en 6 september. 2 weken naar Kerala, Zuid-India en Noord-India met Sri Ram Mandir vanaf €2.095. 30 mei, 23 augustus en 20 september. 2 weken rondreis naar Sri Lanka vanaf €2.095. 5 september en 10 oktober. 2 weken rondreis naar Vietnam en Cambodja vanaf €2.395. 5 mei, 5 september, 10 en 25 oktober. 2 weken Bali, Maleisië en Thailand vanaf €2.295. 18 mei, 1 juni, 24 augustus en 25 oktober. 2 weken Japan en Zuid-Korea vanaf €4.495. 27 mei en 21 september. En vliegtickets naar India met KLM, Emirates, Etihad en Air India vanaf €495 met extra ruim bagage. Kom langs bij Bas Travel, your perfect partner in holidays. Middellandplein 23A in Rotterdam, 010-436-6940.
0: Einde reclame.
5: Hi Holland, this is your Jubinotial and I'm very excited to come back to Holland with Cinevis Productions. Sunday, 24th May 2026, live in concert at Ahoy, Rotterdam. And you are listening to The Power of Love, Amor FM. See you there.

Vijf minuten over tien geworden, luisteraars. Spaans minuut weg, dus Butchker, The Power of Love, Amor, FM. Alles goed met jullie? Iedereen lekker ontnauw. Het is al 10 uur, dus je kan nu gaan brunchen. Maar ik hoop dat u lekker heeft ontbeten en lekker heeft geslapen. En als u op uw werk bent, zou ik zeggen, een mooie werkdag toegewenst. En bent u vrij, want er is nog een weekje vakantie her en der. Dus de ouders hebben misschien ook vakantie genomen, samen met de kinderen ergens weg. Of jullie zijn thuis. Wat u ook mocht doen, waar u ook bent. Een hele mooie dag voor u allen. En dan zie ik Sheila Balraad Singh uit Rotterdam. Dankjewel, Sheila. Dankjewel. En mevrouw Rosa uit Den Haag, ook goedemorgen. Sheila, misschien kan je een paar van die liedjes meenemen voor jouw entertaining, toch? En even kijken wie we nog meer hebben. Ramon Bimla, CDA uit Breskens, een hele goedemorgen en welkom. Dut en Carmen uit Den Haag, dankjewel, ook goedemorgen. En dan zie ik mevrouw Irene Abdul uit Den Haag. Hartelijk dank, mevrouw Irene. Ik weet of het Irene of Irene is. Moet het met dubbel E gelezen worden, mevrouw Irene, of is het gewoon Irene? Laat me even weten, dan weet ik dat ik het goed heb gedaan. Chris Ramseren en zijn prinsesje uit Rotterdam, ook welkom. Uit Zoetermeer, meneer Ram, goedemorgen. En dan heb ik een heel mooi tekst van meneer Govind Mitra Singh. Wat je aandacht geeft, groeit. Geef vandaag aandacht aan positiviteit, liefde en geluk. Dank u wel, dank u wel. U ook een fijne, gezegende dag. Mahinder en Mina Suko, hoe gaat het met jullie? Minder werken of vrij? Of ben je vrij vandaag? Een hele mooie dag, wat je ook doet.

En ook natuurlijk aan Mina Soukou. Mevrouw Indra, ook welkom. Goedemorgen. Goedemorgen meneer Otto Gokul. En Sharmila uit Bergen op Zoom, ook goedemorgen. Jimmy en Sandra Akalalaram uit Den Haag, goedemorgen. En Kusma uit Zwolle, welkom Kusma, ook een mooie dag. Fijn dat je er weer bent. En Sandra uit Muiderberg, toch Sandra? Een hele mooie dag toegewenst. Ik hoop dat ik het goed heb, want nu ben ik aan het scrollen. Maar ik denk dat het daar vandaar komt, dit berichtje. En dan zie ik... je zingt mooi hoor, Sheila. Ik zie het af en toe langs voorbij komen. En mevrouw Nel Oederaad zingt ook een hele goede morgen. En het is Irene dus. Oké, dankjewel. Dankjewel voor je terugkoppeling. Oké, luisteraars, en u heeft het gehoord, hè? 24 mei, live in concert. Jubin Naudial. Jubin Naudial, 24 mei. Live in concert in Rotterdam. Ahoy.

0: इश्क छुपता नहीं छुपाने से, बाप रे बाप क्या बयान। अभी आप सुने सुनने वालों अभिजीत जी की आवाज़ में, और ये गीत को मांग किए श्री शिव गोविंद जी अपनी प्यारी प्यारी पत्नी के लिए। België moet verbod na jaar terugdraaien. Supermarkten mogen straks weer tabak verkopen. Belgische supermarkten mogen volgend jaar weer sigaretten verkopen. Volksgezondheidsminister Frank van den Broek legt zich volgens Belgische media neer bij een uitspraak hierover van het Grondwettelijk Hof over het tabaksverbod. In België mogen winkels groter dan 400 vierkante meter sinds april vorig jaar geen tabaksproducten meer verkopen. Voor kleinere winkels kwam er alleen een zogenaamd uitstalverbod. Belangenorganisatie Buurtsuper en tabaksproducent Philips Morris stapten vervolgens naar de rechter om het verkoopverbod aan te vechten. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de opdeling van de regering tussen grote en kleine voedingswinkels discriminerend en daarmee onwettig is. De regering kreeg tot 1 januari 2027 om een nieuwe en betere wet te maken, maar Van den Broek heeft besloten dit niet te doen. En het verbod in Nederland is als volgt. Allen bekend, in Nederland mogen supermarkten sinds 1 juli 2024 geen tabak meer verkopen. In tankstations, gemaks- en speciaalzaken mag dat nog wel, al wil de overheid de verkoop in de toekomst verder beperken. Oké, luisteraars, dit was een nieuwsbericht. Belangrijk om te weten. Nou, voor de mensen die niet roken is het geen probleem. Maar voor de mensen die roken, die zullen dan blij zijn van haha. In België mogen ze weer straks overal sigaretten, tenminste in de supermarkten, sigaretten verkopen. Met Bea een hele goede morgen. Welkom.
1: Hallo, goedemorgen Bea met Ashna.
0: Goedemorgen Ashna.
1: Goedemorgen Bea. Ik ben lekker naar jou aan het luisteren.
0: Oké.
1: Lekker met de raam open, heerlijk.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb de barten allemaal netjes afgewassen. Ik denk, nou, dan ga ik gewoon lekker naar Bea luisteren.
0: Oké, ja. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik heb vandaag een liedje meegenomen, maar ik weet niet van welke film het is. O Dilwalo Matwalo Hamse Shadi Karwalo. Van Mohammed Rafi.
0: कैसे है या?
1: ओ दिल वालो मत वालो हमसे शादी करवा लो या फैन एक भी नहीं फा वेलकम फिल्म मैं दैट मैक दन नीट आउट आश दी नीट कैन फिंड वंट वोगेस मे यू कैन हेव फेल लीचेस मैं volgens mij deze ook, maar u weet denk ik niet.
0: Ja, alleen weet ik niet uit welke film dit komt en waar ik eventjes, ik moet het gaan zoeken.
1: Ja,
0: oh, nou, walo, matwalo, hamse shadi karwalo.
1: Van Mohammed Rafi is het.
0: Ja, ik heb heel veel afgespeeld vroeger bij huwelijken, doelhapen, doelhien, kartien, mangetra.
1: Ja, en dan, deze maand, zeg maar, ben ik 11 jaar getrouwd met roken.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en daar wou ik het voor hebben, maar als je het niet kan vinden.
0: Nee, ik heb hem hoor.
1: Oh, welke film is dat?
0: Ach jeetje, hoe kon ik niet erop komen? Is uit de film Takdir.
1: Oh, Takdir. Oh. Huh? Ook stom van mij. Want
0: ja, maar
1: heel
0: ik weet, volgens mij op de cd komt het niet voor bij ons. Maar ik heb hem wel.
1: Ja, deze liedje wil ik voor mijn lieve man. Die mij al 11 jaar de goede zorg doet. Nou, meer als 11 jaar. Maar de trouw gebeuren is nu 11 jaar geleden.
0: Oké, okay. Ik ga hem voor je afspelen, ja?
1: Ja, maar op de 27ste pas.
0: Oké. Dat duurt even.
1: Ja, maar dat maakt niet uit.
0: Nee.
1: En dan wil ik ook voor alle luisteraars die het nu een beetje moeilijk hebben, hoop ik dat deze nummers hun een beetje opvrolijkt.
0: Nou, dankjewel Ashna.
1: Alsjeblieft. Ja, oké.
0: Oké, doei. Dag.
1: Doei.

0: दिल वालो मत वालो हमसे शादी करवा लो, वाओ वाओ वाओ। मोहम्मद रफी uit de film Takdir, luisteraars. En dit werd aangevraagd door Ashna. Oké. En geworden 9 minuten over 10:30. Nou, minuut weg, hè. Sahe das bachkar sunne walo. En wie kan ik verwelkomen op de telefoon? Kijken wie aan de lijn is. Met Bea een hele goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen, Bea, Faisal.
0: Hoe gaat het, Faisal?
1: Goed, hoor, met u?
0: Ja, gaat ook goed, hoor, Faisal.
1: Ja, ik geniet van de nummers, mooie nummers.
0: Mm-hmm. Ja, wat ben je aan het doen? Alleen maar genieten van de nummers? Of
1: nee,
0: of gehoor met hoe je iets kan krijgen, Faisal?
1: Kapratrikje
0: kan krijgen? Oké.
1: Bianca, is het hard verschrijven voor morgen, toch?
0: Oh, ja.
1: Ja. Dat moet ook gebeuren, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Dat moet gebeuren.
1: Ja.
0: En dat moet je dan zelf doen, hè?
1: Ja, dat doe ik.
0: Oké. En vandaag, wat zijn je plannen vandaag?
1: Nee, ik zit lekker thuis. Allemaal op de achtergrond.
0: Oké. Nou, je bent erg braaf, hoor.
1: Ja.
0: Dat je gewoon thuis gaat blijven in dit weer.
1: Ja, waar we gaan. Morgen pas weg, dus ja.
0: Ja. Je denkt vandaag lekker thuis blijven.
1: Ja, lekker vrij.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ik heb een mooi nummer.
0: Mhm.
1: Chaleja, jahan pyar mile.
0: Chaleja, jahan pyar mile.
1: Ah, hele mooi nummer voor Rafi.
0: Ja, oké. Ik ga hem zo meteen voor je afspelen.
1: Ja.
0: Even kijken, hoor.
1: Hij speelt mijn naam ook Chaleja, jahan pyar mile.
0: चले जा जहाँ प्यार मिले।
1: हाँ, फिर उसका नाम भी होगा ना।
0: तो के तू पटहावे कहाँ जाए क्या?
1: अरे
0: हाय कोई। ओके। ये देन कैक मावारी ना तू खाट।
1: या।
0: वहाँ जहाँ प्यार मिले।
1: वही तो।
0: अच्छा। एक हम फॉर यू आफ स्पेलर फाइसर।
1: एक्सक्यूज।
0: थैंक यू वेल फॉर योर टेलीफोनचर।
1: एस ऑफ आइडर
0: Ja, en jij ook een fijne dag, ja?
1: Oké,
0: doei, dag. Dit was Faisal, luisteraars. En Faisal heeft gevraagd... Chaleja, jaha, pyar mere. Er zijn twee versies. Maar natuurlijk, voor Faisal ga ik afspelen... de versie van Mohammed Rafiji.

चले जा चले जा चले जा जहां प्यार मिले. Beste luisteraars, een prachtig nummer. En dit werd aangevraagd door onze Faisal uit Rotterdam. Dankjewel Faisal voor het aanvragen van dit prachtig nummer. Oké, en ik zie dat het al 13 minuten voor 11 is geworden. Tere meneer Baki, hij is mij... Jara Bajnimi. Een prachtig concert, ook luisteraars. In Zuidplein Theater in Rotterdam van Ashab Hosleji. Ashab Hosleji ki Shradhanjali concert. U zult het zo meteen horen, helemaal duidelijk en luid. En uitgebreid waar, wanneer en hoe. Ja, hoe. Waar zult u horen? Het adres, de tijd. Wanneer, de datum. En hoe? Dan moet u zelf ervaren wat voor een prachtig show dat zal zijn. Van Asha Bhosleji. A tribute to Asha Bhosle ji, Shradhanjali aan Asha Bhosle ji, pas geleden het leven heeft gelaten.

0: Avishkar Orchestra presents op zondag 21 juni 2026 om 3 uur in Theater Zuidplein. Het Sradhanjali concert van Asha Bhosle. De vocalisten Mausmi Oberoi, Sushmita Guha Thakurta, Saujanya Garimela, Aparna Gulati, Varshita Ramesh, Shafi Jahangir, Sagar Malik en de Bollywood Showbiz Dancers van Diana Meijer brengen een ode aan Ashaji. Kaarten vanaf €27,50 online via Theater Zuidplein en VIP-tickets via maestro Ronnie Bikariji op telefoonnummer 06-200-60740. Remember, a tribute to Asha Bhosleji op zondag 21 juni om 3 uur in de middag in Theater Zuidplein. Mis dit prachtig concert niet. Haal je kaartjes op tijd via theaterzuidplein.nl. Let op, zondag 13 september 2026 in Theater Zuidplein. Rotterdam, Bollywood Gala met Mukhtar Shah. Kaarten nu al verkrijgbaar.
1: Cinevis Productions presents the world famous Bollywood voice Jubin Nautiyal live in concert Ahoy RTM Stage Rotterdam op zondag 24 mei 2026 inloop 17:30 showstart 7 uur 's avonds tickets via i-tickets.com voor informatie sponsorship en VIP tickets 06 40 74 59 51 powered by media partner Amor FM en Service Inside Jubin Nautiyal live met alle Bollywood hits op zondag 24 mei 2026 Ahoy RTM Stage. Remember, it's a presentation of Cinevis Production. Don't miss it. Krishna, Krishna, Hare
0: Hare. Borgu meets Parbo presents Ajuma. Zaterdag 16 mei 2026. Live on stage. No Mercy, Passion, LaRouche, Sean, Gilly Gonzalez en many, many more. Masilo te Rotterdam. Let op, tijd om 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Tickets en info, ajuma.nl. En let op, haal je kaart op tijd, want dit wil je niet missen. It's Ajuma.
2: Hardcore Entertainment, please take your seats.
0: Hardcore Entertainment presents Fawaka Fest. Zaterdag 8 augustus 2026, Zuiderpark, De Den Haag. Haal je kaartjes op tijd, fawakafest.com.

0: Kunst Theater Zoetermeer, in samenwerking met IS Creations proudly presents for the first time in Holland, Showbiz Bollywood, Dutch Bollywood Show Dancers and Bollywood Crossover Band. Live in concert, Sher Yar Khan with his full band from UK, the rising stars from Holland, Boyke Datadin, Shailene Yangi, Mike Z, Arjun Hanuman, Kashmi, Damien Chedi and Prashant Jiavan. Special performance by Shalini Shines. Dutch Bollywood Show Dancers by Diana Meyer. After party, meet and greet and dance with DJ Gerald. Zondag 24 mei, Stadstheater Zoetermeer, Theaterplein nummer 10. Inloop 2 uur, showstart om 3 uur. Tickets 24,50 inclusief 1 drankje via stadstheater.nl. Info Service Bali 088-220-7010 of 06-45-14-6009. Powered by Amor FM.
1: 007 fans, Keizer.nl, The Boss Promotions en KRS Royal presents The Biggest Party of the Year 2026. Woensdag 13 mei, volgende dag is iedereen vrij. Twee areas, 1400 party people. Zichtenburg, de Den Haag. Biggest Welcome Party of the Year. Zaal 1, live from Suriname. No Mercy. Rassica Tindial met hitnummer. Pom di Damadon, eenmalig show. Daarnaast hebben we live Predigana Groep. Surya met Sujo, Omrouw, NSL Houseband, Tira Kusal, Sandis Udin, Junior Flex, DJ Sunils, Kara Beats, Banksy en Dolly. Zaal 2, welkomstparty, muziekformatie The Stars, live from Suriname, Classics, FT Bigaman, Gentle, DJ Gerald. Fase 1 en fase 2 is uitverkocht. Fase 3, solo €15, duo €25, groeptickets €40. Voor tickets en VIP, dans Party.nl en kc.nl.
2: Milan Zoetermeer 31ste editie. Vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5 juli 2026. Binnen buitenlandse topartiesten en muziekformaties. De Curry en Bhojal Bhat, Jaja, Bhojal Bhat Cookout. Troefkool Competitie, Oom Bansi, biologische Surinaamse fresh groenten en fruitsoorten. Info kraamverhuur, wees snel bij. Vol is vol. 06 24 22 85 37 of info@milensoetermeer.nl. Milan Zoetermeer, 3 dagen vol hangama, so be there.
3: Tujhe dekha to ye jana sanam.
0: Raga Events proudly presents Live in Concert. The Tiger of Mumbai, Kumar Sanu with Anuradha Paudwa. Op zondag 6 september 2026. Locatie Avas Live, Johan Cruijff Boulevard 590 in Amsterdam. Deur open, 's middags om 17:30. Showstart 's avonds om 7 uur. Unforgettable 90s. Kumar Sanu and Anuradha Paudwal live in concert. Tickets nu verkrijgbaar via i-tickets.com.
4: Einde uit Hans Agenda.
5: Amor FM. Amor FM.
6: Welkom luisteraars, dit is Amor FM. Mijn naam is Retief Bagou. En ik ga uw weekhoroscoop met u doornemen voor week 19. 4 tot en met 10 mei 2026. Ik begin met sterrenbeeld Ram, geboren tussen 21 maart en 19 april. Iets dat je hebt uitgesteld vraagt nu om aandacht en kan niet langer wachten. Rond het af, zodat je ruimte krijgt voor nieuwe dingen. Geboren tussen 20 april en 20 mei, het sterrenbeeld Stier. Er ontstaat een kans die klein lijkt, maar veel kan opleveren als je het goed aanpakt. Grijp dit, zodat je vooruitgang boekt. Geboren tussen 21 mei en 20 juni, het sterrenbeeld tweelingen. Je zit in een fase waarin doorzetten belangrijker is dan perfect willen doen. Blijf consistent, zodat je resultaat ziet. En dan geboren tussen 21 juni en 22 juli, het sterrenbeeld kreeft. Er komt duidelijkheid in een situatie die eerder onrust gaf of verwarrend was. Gebruik dat moment zodat je rust en richting krijgt. Geboren tussen 23 juli en 22 augustus, het sterrenbeeld leeuw. Er is behoefte aan rust om alles weer op een rij te krijgen. Neem afstand zodat je overzicht houdt. En dan, geboren tussen 23...

0: Je krijgt signalen dat het tijd is om een andere aanpak te proberen. Verander je strategie, zodat je verder komt. Geboren tussen 22 november en 21 december, het sterrenbeeld Booschutter. Er ontstaat ruimte om opnieuw te beginnen nadat je iets hebt afgesloten wat energie kostte. Gebruik dat moment zodat je met frisse focus verder kunt gaan. Geboren tussen 22 december en 19 januari, het sterrenbeeld Steenbok. Je energie gaat alle kanten op, waardoor focus belangrijker is dan ooit. Kies bewust zodat je resultaat ziet. En dan geboren tussen 20 januari en 18 februari, het sterrenbeeld Waterman. Je merkt dat je sneller beslissingen moet nemen dan je gewend bent. Vertrouw op jezelf, zodat je niet blijft hangen. En als laatste, geboren tussen 19 februari en 20 maart, het sterrenbeeld Vissen. Je merkt dat je meer overzicht krijgt en beter ziet wat wel en niet werkt. Gebruik dat inzicht, zodat je sterkere keuzes kunt maken. En dit was uw weekhoroscoop, luisteraars, voor week 19. Geniet er snel voor u. Lees het op uw gemak na op onze Facebookpagina van Amor FM. Mijn naam is Ritis Bhagu. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Idhar bhi

0: Kasam Kale, wauw, prachtig nummer luisteraars hier bij de Power of Love, Amor FM. En het is 11 minuten over 11 geworden, 11 minuten over 11, Gyara Minutwehe, Gyara Bachkar, Amor FM. Agla ganal de tamagesker Shabir Kumar uit de film Gulami, luisteraars. U mag hiervoor bellen. Is mijn keus, maar u mag bellen als u dit ook mooi vindt. De aaptaarker zegt hij. Lita Magesker or Shabir Kumar ka ik gana hai to ik de dialoog is me hai en dialoog ke baad gana shuru honge en ondertussen kunt u bellen 010-244-7250. Maar de dialoog ga ik ook afspelen, want het is mooi. Alleen dan kunt u genieten van het liedje. Met Bea een hele goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen, Bea, ik spreek Nazir Khan.
0: Kaise baat ho meneer Nazir Khan ji?
1: 100%.
0: 100%?
1: Ah.
0: Acha.
1: Chachi moja.
0: Tap op me. Ohi to chahi ga to?
1: Ja.
0: Omdat we God dankbaar voor zijn, toch? Ki sab
1: ja,
0: nou
1: precies.
0: Jaar, ha.
1: De kon gaan, hè?
0: Zihali Muskil. Het is uit de film Gulami.
1: Ah, daar.
0: Love gaan, hè? Love gaan.
1: Acha, dat mooi.
0: Acha. Daar ben je afgekort in Gumade, pacha?
1: Acha, weer.
0: Acha, meneer Nazir Khan. Dag. Okay, dag. En dit was meneer Nazir Khan, luisteraars. En nog één telefoontje. Dan ga ik het helemaal afspelen. En dit liedje ga ik ook voor de appers afspelen. Want de appers zijn allemaal nog. En ik zie er nog al een heleboel nog. Met Bea een hele goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen, Bea. Met mevrouw Kasturi.
0: Ma, Didi, Kasturi, kaise baato?
2: Ja, dieren,
0: ja, hè? Oh, ben je eindelijk in Nederland?
2: Wat zei je?
0: Hamboli, ben je eindelijk in Nederland?
2: Allang.
0: Oh, want je bent zo vaak weg.
2: Ja, per elkaar, dat zal ik niet.
0: Ja, India is je tweede huis, hè, die dikke stoel?
2: Ja, ja, zeker.
0: Ah.
2: Oh, precies.
0: Ha, sab theek hai, didi.
2: Oh, shukur, dhanyawad.
0: Acha.
2: Side send, ne moi nao kuch kari damu.
0: Chahega to, didi, je moet er uit die cirkel eruit, toch?
2: Ja, ja, ja.
0: Ah, en ik ben blij dat u ook vaker weg bent.
2: Ja, ja. Nee.
0: Weet je, dat thora se afleiding hoi ja, hai, toch?
2: Ja, ja.
0: Ha. Hoe ja. Is het met de familie in India allemaal?
2: Allemaal maken het goed. Ik word iedere week gebeld door hun.
0: Ha.
2: Ja, vaak wel.
0: En als je daar bent, word je ook flink verwend, hè?
2: Ja, ja.
0: Ha. Is goed, Kasturi Didi. En ja, dank u wel voor het telefoontje.
2: Ja,
0: en tot de volgende keer, tja?
2: Ja, dank je wel.
0: Is goed, ja. Dag hoor, dag. En dit was mevrouw Kasturi, luisteraars. Daar ga ik de appers meenemen. Even kijken, Karen en Maya... Uit Ippenburg, dank jullie wel. Meneer Erwin, welkom, goedemorgen. En Faisal heb ik ook aan de telefoon gehad uit Rotterdam. Dank je wel, Faisal. Mevrouw Rohini Garib Kobhi, bohat sara pyar hamara pahunche. Uit Almere, Remes en Reshma. Ook een hele goedemorgen. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor jullie... appje. En dan ga ik even verder kijken wie we nog meer hebben. Meneer Suresh Sumer, ook een hele goede morgen en een fijne dag toegewenst. En mevrouw Anneke Gopali, goedemorgen. En de heer DG uit Rotterdam, ook welkom. En Ray en Irene Munu, ook een hele goede morgen. En dit liedje is ook voor jullie hoor. Jullie moeten goed ernaar luisteren. Echt, het is zo mooi. Ik vind het ook heel mooi. En even kijken wie dit is. Ik weet niet, er staat geen naam. Er staat geen naam, maar in ieder geval... En ik lees hier dat u gisteren een zus heeft verloren. Nou, gecondoleerd. Gecondoleerd en heel veel sterkte toegewenst. En dan zie ik mevrouw Indu uit Den Haag ook een hele goede morgen. Dan ga ik het liedje nou afspelen, luisteraars. Baki Dialog Kesat. Ik zei het al, alleen als je naar het Dialog Koab Hisunoge, dan kunt u lekker gaan genieten van dit prachtig liedje.
3: Jaldi chalo, bas nikal jagi. Arre bhai, kya hua, bas nikal jagi.

vonden jullie hem, luisteraars? Oh, prachtig, hè? Zo mooi. Ik vind hem een heel mooi liedje. Even de laatste appers meenemen. Even kijken wie dit is. Wens jullie een bevrijdingsdag. Beertje, ook een hele goede morgen. Mag het ook morgen zijn, alstublieft? Kunt u dan mij herinneren? Of ik probeer het na de overlijdensberichten af te spelen. Ook het verzoek van meneer Suresh Sumer kan ik niet vandaag doen. Dus sorry daarvoor. En ik zie ook... Wie is dit? Meneer Jane Anuroot. Namaskar. Hoe gaat het met u? Behoud, tja, met ons gaat het goed hoor. Ik hoop dat u ook goed maakt. En mevrouw Widya Lucky, ook een hele goede morgen. En de hartelijke groeten thuis. En even kijken. Dit is, even kijken wie dit is. Iemand zonder naam. Oh nee. Is Anoop Gopi. Dat mag u op kantoor of mailen naar info@amorfm.nl. info@amorfm.nl kunt u mailen. Oké, luisteraars, alle bellers bedankt. Har ik bahut dhanyawad voor het bellen. En strakjes om 12 uur dan hebben we overlijdensberichten. Iswag kelie heb ik een uitsmijtertje. Luister maar welke.

0: luisteraars. Opgelet.
1: Op zon- en feestdagen is het kantoor van Amor FM gesloten. Wij zijn uitsluitend bereikbaar via de e-mail op info@amorfm.nl. Van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Op telefoonnummer 010-244-0929.
2: Ons kantoor helpt u graag.
3: En nu, reclame.
4: Best Indian Astrologer Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janm kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain, mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relations, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar jo भारत देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 0613 99 96 95 0613 39 96 95.
5: De lente is begonnen en de dagen worden langer en de zomer komt eraan. En wat hoort daar natuurlijk bij?
6: Fernandes ijsjes. Ja, heerlijk fris, lekker romig met die echte tropische Fernandes beleving.
5: Dat is pas lekker fris, man.
6: Heerlijk fris. Lekker cool.
5: Ja toch, Bert. Met zo'n lekker ijsje is het even wegdromen naar de Caribbean en Suriname.
6: Fernandes ijsjes zijn nu verkrijgbaar bij Surinaamse toko's en supermarkten bij jou in de buurt. Onder andere in Rotterdam bij Toko Alexandria, HG Supermarkt en Roepram. In Amsterdam bij Toko Henk. In Den Haag bij Mittal Supermarkt. In Utrecht bij Toko De Wagen Tropische Winkel Prim. En in Almere bij Badri Tropical en Toko Almere Poort. Distributeur Safe BV.
5: Fernandes ijsjes. Sweet. En cool.
7: Lekker man.
8: Sandia Racen. Met Sandia Racen. 21-daagse vliegreis Sri Lanka en Malediven. 15 mei, 12 juni en 17 juli. €2800. 15-daagse vliegreis Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra. 15 mei, 12 juni en 16 oktober. €2650. 5-daagse busreis Praag. 17 en 24 juli. €300. 5-daagse busreis Zwitserland. 10 juli en 24 juli €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour. 1 mei, 5 juni en 16 oktober €2500. 2-daagse busreis Luxemburg. 9 en 23 mei en 20 juni €145. 3-daagse busreis Parijs. 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli €275. 10-daagse vliegreis Portugal. 24 juli €1150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandia Reizen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandiareizen.nl.
9: Goudservice. Moederdag. Goudservice.
10: Moederdag. Juwelier Goudservice. Hofland Plein 16, Den Haag. Hoekhaagse Markt.
9: Moederdag Goudservice.
10: Moederdag.
9: Goudservice. Juwelier Goudservice. Reparaties klaar terwijl u wacht. Inkoop goud tegen de hoogste prijs. Moederdag.
10: Goudservice.
9: Moederdag.
10: Goudservice. U kunt ook sieraden kopen bij ons. En betalen met oude sieraden. Moederdag.
9: Goudservice.
10: Moederdag.
9: Goudservice.
10: Moederdag.
9: Goudservice.
10: Juwelier Goudservice. Hofland Plein 16, Den Haag. Kijk op goudservice.nl, goudaankoop.nl.

0: JKS. Voor al uw lucht- en zeevracht. Wij zijn gespecialiseerd in al uw transporten naar Suriname. Bij ons kunt u terecht voor het versturen van pakketten, pallets en nog veel meer.
1: Let op! JKS Cargo heeft nieuwe tarieven. Zeevracht 120 liter voor 22,50. 160 liter voor maar 27,50. En 240 liter voor maar 45 euro. Luchtvracht is 6,50 per kilo. We verkopen grote dozen vanaf 5 euro. En we maken het nog mooier. JKS Cargo haalt uw pakketten nu gratis op door heel Nederland.
0: Ja toch!
1: Profiteer nu van onze scherpe tarieven en snelle service.
0: Boek uw afspraak online via www.jkscargo.com
1: of bel 088 30 30 597.
0: Heeft u het genoteerd? Tot zo!
1: KMI Impex. KMI Impex. Uw reist specialist. Distributeur of President Golden Sella, Lalkila, traditionele basmati, altaar basmati, pandan jasmin rijst, akash, tilda, etc.
2: Aajkal sab kuch fast hai, lekin baat jab aati hai khane ki, to sirf asli swad hi chalta hai. Lambe daane, kamal ki khushbu aur aisa taste jo sabko kehne pe majboor kar de, wow! Altaar basmati rice, taste next level.
1: Verkrijgbaar bij alle geselecteerde supermarkten, toko's en bekende tropische winkels. Nieuw AAA-merk jasmijnrijst. Papaji jasmijnrijst. Extra long goesboudar jasmijnrijst. Verkrijgbaar bij South American Food Rotterdam. Choice of all papas voor mama's keuken. Winkeliers, groothandel, restaurant en cateringbedrijven kunnen bij KMI Impex kopen tegen groothandelsprijzen. 10 lips extra long altaar basmati en 5 kilo gele erwten samen voor €14,99.
3: Je kaas, Sunila. Ik zak een chawal over 5 kilo dal voor maar €14,99. Prabhu ke gune gao over dal bhaat khao.
1: Voor meer informatie, info@kmiimpex.com. Of 06-533-90687. Bent u toe aan een nieuwe badkamer, toilet of renovatie van uw woning? Bij ProData Solutions van Veres en Cheryl Bertanti Bagnu. Geniet u van zorgeloos verbouwen van A tot Z ontzorg. Van badkamer tot keukenvoorbereiding. Inclusief tegels, sanitair en een persoonlijk ontwerp. Alles geregeld met één vast aanspreekpunt. U krijgt kwaliteit, garantie en tevredenheid. Actie, actie! Een gratis regendouchset en verlaagd plafond, inclusief spotjes. Bel 06-57-91-1787 of kijk op prodatasolutions.nl. Prodata Solutions, omdat uw huis het waard is.
4: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53 in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
5: Ieder mens is uniek. Daarom mag een uitvaart ook bijzonder zijn. Anti-AST, uitvaartzorg. Uw multiculturele uitvaartonderneming.
6: Antiesti Uitvaartzorg verzorgt uitvaarten vanaf €3,750. Volledig transparant, geen onverwachte kosten achteraf. We begeleiden het afscheid met stijl, waardig, persoonlijk en respectvol door het gehele land. Ongeacht waar u ook verzekerd bent of niet verzekerd bent. U ontvangt van ons alle nodige religieuze artikelen, ongeacht geloofsovertuiging.
5: Uw uitvaartleiders Bea Autaar, Sudhir Nannan, Erik Siudin, en Rishma Madho zijn 24 uur bereikbaar voor vragen en meldingen op telefoonnummer 06-18-72-0044. 06-18-72-0044. Rouwcentrum Onze Zorg is een onderdeel van Antiesti, uitvaartzorg.
6: Uw zorg is onze zorg. Einde reclame.

0: En nou, beste luisteraars, ik ga u groeten voor vandaag. En ik wil u hartelijk bedanken voor het zijn met mij vanaf vanmorgen tot nu toe. Dank jullie wel allemaal. Aap nehamare hisseka program sune. Bahut bahut dhanyavaad ham aapko karte hain. Raha zindagi, dan ben ik er morgenochtend weer. Dan hoop ik u allen te begroeten. Je waarde ham aapse lete hain. Ik ga verder, luisteraars, mijn werkzaamheden voortzetten. En u blijf luisteren naar de Power of Love Amor FM. Heel veel luisterplezier met de overige collega's. Zometeen bij Ramne TG hier achter de knoppen. En de andere collega's sowieso daarna volgen. Pas goed op jezelf. Dua me yadrakhna. Aur swikarye. Mera pyar bhara namaskar. Mohabbat bhari salam. Bye bye. Khuda hafiz. Sayonara.
1: En nu, reclame.
2: Best Indian Astrologer, Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janma kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain. Mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relations, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar, jo भारत देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 9639 96 95 0613 39 96 95.
3: पुपकिया तू कितना चिकन लगे है तू कितनी ब्यूटीफुल लगे है
4: विल ये स्ट्रालन मेट एन गेजोंडे मोये हुइट बाय बयानो ब्यूटी हेल्पन वी ये ओम इट बेस्टे आउट योरसेल्फ टू हालन मेट ओनसे गेस्पेशलाइजेर्डे बहांडेलार्स एन होगवाडिगे अपरातुर बिडन वी योउ द न्यूस्टे टेक्नोलॉजीन ओप इट गेबीड फन स्किन केयर डेंक आन लेजर ओंथारिंग मेट मोडर्ने लेजर टेक्नोलॉजी हिड्राफेशियल फॉर डीपे रेइनिगिंग एन हिड्राटासी en AI-huidanalyse voor een nauwkeurige diagnose. We werken met A-merken op het gebied van esthetica. Bent u aanvullend verzekerd? Dan worden bepaalde behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar. Bayanu Beauty, waar jouw huid in goede handen is. Slanswerf 121, Rotterdam. Check onze website bayanubeauty.nl.
5: Vierdaagse busreis Zwitserland met BGL-reizen. 13 tot en met 17 mei 2026 voor €420 per persoon. Vertrek Rijswijk Zwembad de Schlip, woensdag 13 mei om 23 uur. Station Kapelsebrug Kapelle aan den IJssel om 23:45. Aankomst Zurich donderdag 14 mei. Hotelovernachting inbegrepen, exclusief toeristenbelasting. Beleef bergen, meren en avontuur. Excursies, Rijnwaterval, Krings, Titelus en Luzeren. Info en aanmelden, Bridge Loylaar Gossain, 06-300-17001. Beleef Zwitserland met BGL-reizen.
6: Heeft u direct extra contant geld nodig in deze moeilijke tijden? Verkoop nu uw oude gouden sieraden aan juwelier Faya Lobby in Den Haag. Onder uw toezicht wegen en testen op karaatgehalte en prijsbepaling. U krijgt de hoogste dagkoers en bij akkoord wordt u direct contant uitbetaald of per bank. Voor dagkoersen zie fayalobbyjuwelier.nl. Hobbemaplein 67, hoek ingang Haakse Markt. Telefoon 070-380-7351. Juwelier Faya Lobby. Al 40 jaar het vertrouwde adres. Faya. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby.
7: हर थाली में विश्वास का स्वाद पालमी राइस सिंस 1867 बकेंड ओम सैन टॉप क्वालिटी मैथ सोर्ख प्रोड्यूसर वार क्वालिटी एंड ट्रेडिशन सामन कोमन पालमी प्योर बासमती चावल जिनमें धान पत्थर और टूटा हुआ दाना ना हो बासमती गोल्ड प्रीमियम राइस बासमती एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन पारबॉइल्ड राइस ताई से पांडान राइस सुरीनाम से राइस जो अपने खेतों में उगाते हैं पारबॉइल्ड राइस रिसोटो एंड पुडिंग राइस हर वजन के पैकेट में मिल रहे हैं पालमी टॉप क्वालिटी राइस सोर्टन फरकाइबार बाय द बेहतर ग्रोथ हंडलारन सुपर मार्केटन टोकोस इन नीदरलैंड बेल्जियम फ्रांकरिक एंड अंदर यूरोपीयन लंदन कॉन्टैक्ट इन्फो न्यूवेल रिसरी du Nord telefoon 0033 328 2522 पालमी बासमती राइस खुशबूदार हर थाली में विश्वास का स्वाद
8: Droomt u van een bijzondere reis naar Azië en de Pacific? Met Chevron World BV wordt uw droomreis nu betaalbaar. 15-daagse rondreis Zuid-India vanaf €1895 per persoon.
9: Vertrek 18 mei, 14 september en 2 november.
8: 15-daagse rondreis Singapore, Maleisië en Thailand vanaf €2095 per persoon.
9: Vertrek 12 mei en 8 september.
8: 16-daagse rondreis. Sri Lanka vanaf €1995 per persoon.
9: Vertrek 20 mei en 14 september.
8: 18-daagse rondreis Vietnam en Cambodja vanaf €2450 per persoon.
9: Vertrek 15 mei en 16 september.
8: 15-daagse Diwali rondreis India vanaf €1595 per persoon.
9: Vertrek 29 oktober.
8: 23-daagse rondreis Australië. Fiji, Nieuw-Zeeland, Hongkong en Singapore.
9: Vertrek 10 september 2026 en 10 maart 2027. Programma en prijs op aanvraag. Voor meer informatie of vragen,
8: bel ons op 010-580-7777
9: of app naar 06-2834-1973 of mail naar info@saffronworld.nl.
8: Saffron World BV. Stationsplein 45, vierde verdieping, Rotterdam.
9: Bent u op zoek naar de perfecte locatie voor uw feest, bruiloft of evenement? Bij Partycentrum Sichtenburg in Den Haag vindt u 5 prachtige zalen. Geschikt voor 60 tot wel 1500 gasten. Van intiem tot groots, wij hebben de zaal die bij uw wensen past. Op vrijdag en zondag 10% korting op de zaalhuur. En op maandag tot en met donderdag krijgt u maar liefst 25% korting. U regelt zelf uw catering, decoratie en muziek. Of wij helpen u graag op weg met onze partners. Ruime openingstijden en zalen vol sfeer, licht en luxe. Bel ons op 070-321-4461. Of mail naar info@partycentrumzichtenburg.nl en plan vandaag nog uw bezichtiging. Check ook onze website partycentrumzichtenburg.nl. Partycentrum Sichtenburg, waar feesten herinneringen worden.
8: Deze maand komt Bollywood terug met liefde voor India, zoals nooit tevoren. Lux Cinema presenteert de mega-release Border 2 met Sunny Deol, Diljit Dosanjh, Varun Dhawan, Mona Singh, Sonam Bajwa and many more. In een meeslepend verhaal over moed, opoffering en eer. Vanaf vrijdag 23 januari draait Border 2 in de Nederlandse bioscopen bij Kinopolis in Leinsendam, Almere, Dordrecht, Spijkenisse, Utrecht Jaarbeurs, Utrecht City, Hoofddorp, Haarlem, Groningen, Enschede en Zoetermeer. View in Amsterdam, Eindhoven, Hilversum, Kerkrade, Nijmegen en Arnhem.
10: Theater bij Lab 1 Eindhoven en Cinema De Vlucht Amsterdam en Cinema De Puls Amsterdam. Order toe, dit is geen film, dit is een belevenis. Meer info en tickets, lux-entertainment.nl of WhatsApp naar 06-104-90655. Order toe, wordt u gebruikt door de Bollywood filmdistributeur van de Benelux al 20 jaar. Lux Cinema en Entertainment.
9: Einde reclame.

Welkom luisteraars, dit is Amor FM. Mijn naam is Retief Bagou. En ik ga uw weekhoroscoop met u doornemen voor week 19. 4 tot en met 10 mei 2026. Ik begin met sterrenbeeld Ram, geboren tussen 21 maart en 19 april. Iets dat je hebt uitgesteld vraagt nu om aandacht en kan niet langer wachten. Rond het af, zodat je ruimte krijgt voor nieuwe dingen. Geboren tussen 20 april en 20 mei, het sterrenbeeld Stier. Er ontstaat een kans die klein lijkt, maar veel kan opleveren als je het goed aanpakt. Grijp dit, zodat je vooruitgang boekt. Geboren tussen 21 mei en 20 juni, het sterrenbeeld Tweelingen. Je zit in een fase waarin doorzetten belangrijker is dan perfect willen doen. Blijf consistent, zodat je resultaat ziet. En dan geboren tussen 21 juni en 22 juli, het sterrenbeeld Kreeft. Er komt duidelijkheid in een situatie die eerder onrust gaf of verwarmd was. Gebruik dat moment zodat je rust en richting krijgt. Geboren tussen 23 juli en 22 augustus, het sterrenbeeld Leeuw. Er is behoefte aan rust om alles weer op een rij te krijgen. Neem afstand zodat je overzicht houdt. En dan, geboren tussen 23 augustus en 22 september, het sterrenbeeld Maagd. Een onverwachte wending zorgt ervoor dat je anders moet kijken naar je plannen. Pas je aan, zodat je niet vastloopt, maar juist vooruit komt. Geboren tussen 23 september en 22 oktober. Er wordt iets van je gevraagd waar je normaal niet direct op reageert. Pak het aan, zodat je groeit en verder komt. Geboren tussen 23 oktober en 21 november, het sterrenbeeld Schorpioen. Je krijgt signalen dat het tijd is om een andere aanpak te proberen. Verander je strategie, zodat je verder komt. Geboren tussen 22 november en 21 december, het sterrenbeeld Booschutter. Er ontstaat ruimte om opnieuw te beginnen nadat je iets hebt afgesloten wat energie kostte. Gebruik dat moment, zodat je met frisse focus verder kunt gaan. Geboren tussen 22 december en 19 januari, het sterrenbeeld Steenbok. Je energie gaat alle kanten op, waardoor focus belangrijker is dan ooit. Kies bewust, zodat je resultaat ziet. En dan geboren tussen 20 januari en 18 februari, het sterrenbeeld Waterman. Je merkt dat je sneller beslissingen moet nemen dan je gewend bent. Vertrouw op jezelf, zodat je niet blijft hangen. En als laatste, geboren tussen 19 februari en 20 maart, het sterrenbeeld Vissen. Je merkt dat je meer overzicht krijgt en beter ziet wat wel en niet werkt. Gebruik dat inzicht, zodat je sterkere keuzes kunt maken. En dit was uw weekhoroscoop, luisteraars, voor week 19. Geniet er snel voor u. Lees het op uw gemak na op onze Facebookpagina van Amor FM. Mijn naam is Retief Bagou. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Stads Theater Zoetermeer in samenwerking met IS Creations proudly presents for the first time in Holland Showbiz Bollywood. Dutch Bollywood show dancers and Bollywood crossover band. Live in concert, Sheer Jargaan with his full band from UK. The rising stars from Holland, Boyke Datadin, Shailene Yangi, Mike Z, Arjun Hanuman, Kashmi, Damien Chedi and Prashant Jiavan. Special performance by Shalini Shines. Dutch Bollywood show dancers by Diana Meyer. After party, meet and greet and dance with DJ Gerald. Zondag 24 mei, Stadstheater Zoetermeer, Theaterplein nummer 10. Inloop 2 uur, showstart om 3 uur. Tickets 24,50 inclusief 1 drankje via stadstheater.nl. Info Service Bali 088-220-7010 of 06-45-14-6009. Powered by Amor FM.
1: Borgu meets Parbo presents Ajuma. Zaterdag 16 mei 2026. Live on stage. No Mercy, Passion, LaRouche, Sean, Gilly Gonzalez en many, many more. Masilo de Rotterdam. Let op, tijd om 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Tickets en info, ajuma.nl. En let op, haal je kaart op tijd, want dit wil je niet missen. It's Ajuma. 007 Events, Keesje.nl, The Boss Promotions en KRS Royal presents The Biggest Party of the Year 2026. Woensdag 13 mei, volgende dag is iedereen vrij. Twee areas, 1400 party people. Sichtenburg, de Den Haag. Biggest Welcome Party of the Year. Zaal 1, live from Suriname. No Mercy. Rassica Tindial met hitnummer Pom di Damadon. Eenmalig show. Daarnaast hebben we live Predigan Groep Surya met Sujo, Omrouw, NSL Houseband, Tira Kusal, Sandis Yudin, Junior Flex, DJ Sunils, Karabeat, Banksy en Dolly. Zaal 2, welkomstparty, muziekformatie The Stars, live from Suriname, Classics, FT Bigaman, Gentle, DJ Gerald. Fase 1 en fase 2 is uitverkocht. Fase 3, solo 15 euro, duo 25 euro, groep tickets 40 euro. Voor tickets en VIP, dan Dansieparty.nl en keesje.nl.
2: Milan Zoetermeer 31ste editie. Vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5 juli 2026. Binnen buitenlandse topartiesten en muziekformaties. De Curry en Bhojal Bhat Yaya, Bhojal Bhat Cookout, Troefkool Competitie, Oom Bansi, biologische Surinaamse fresh groenten en fruitsoorten. Info kraamverhuur, wees snel bij. Vol is vol. 06 24 22 85 37 of info@milensoetermeer.nl. Milan Zoetermeer, 3 dagen vol hangama, so be there.
1: Avishkar Orchestra presents op zondag 21 juni 2026 om 3 uur in Theater Zuidplein. Het Sradhanjali concert van Asha Bhosle. De vocalisten Mausmi Oberoi, Sushmita Guha Thakurta, Saujanya Garimela, Aparna Gulati, Varshita Ramesh, Shafi Jahangir, Sagar Malik en de Bollywood Showbiz Dancers van Diana Meyer brengen een ode aan Asha Ji. Kaarten vanaf €27,50 online via Theater Zuidplein en VIP-tickets via maestro Ronnie Bikari Ji op telefoonnummer 06-200-60740. Remember, a tribute to Asha Bhosle Ji op zondag 21 juni om 3 uur in de middag in Theater Zuidplein. Mis dit prachtig concert niet. Haal je kaartjes op tijd via theaterzuidplein.nl. Let op! Zondag 13 september 2026 in Theater Zuidplein. Rotterdam Bollywood Gala met Mukhtar Shah. Kaarten nu al verkrijgbaar.

0: En nu, reclame.
1: Heeft u direct extra contant geld nodig in deze moeilijke tijden? Verkoop nu uw oude gouden sieraden aan juwelier Faya Lobby in Den Haag. Onder uw toezicht wegen en testen op karaatgehalte en prijsbepaling. U krijgt de hoogste dagkoers en bij akkoord wordt u direct contant uitbetaald of per bank. Voor dagkoersen zie fayalobbyjuwelier.nl. Hobbemaplein 67 Hoek ingang Haakse Markt. Telefoon 070 380 73 51. Juwelier Faya Lobby. Al 40 jaar het vertrouwde adres. Faya. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby.
2: Best Indian Astrologer, Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janma kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain. Mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relations, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar, jo भारत देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 9613 99 96 95 0613 39 96 95.
3: JKS voor al uw lucht- en zeevracht. Wij zijn gespecialiseerd in al uw transporten naar Suriname. Bij ons kunt u terecht voor het versturen van pakketten, pallets en nog veel meer.
1: Let op! JKS Cargo heeft nieuwe tarieven. Zeevracht 120 liter voor €22,50. 160 liter voor maar €27,50. En 240 liter voor maar €45. Luchtvracht is €6,50 per kilo. We verkopen grote dozen vanaf €5. En we maken het nog mooier. JKS Cargo haalt uw pakketten nu gratis op door heel Nederland.
3: Ja toch!
1: Profiteer nu van onze scherpe tarieven en snelle service.
3: Boek uw afspraak online via www.jkscargo.com
1: of bel 088 30 30 597.
3: Is het genoteerd? Tot zo!
1: Ongelooflijk, maar waar. Slechts 54 kavels over van de 250 stuks op Grand Village, Braamsoop, fase 2. Kavels vanaf €17,500 met aanbetaling van €875. Beschikt u over een kavel. Aflossen vanaf €300 per maand. U mag ook rente- en boetevrij eerder aflossen. Mis deze kans niet. Geen geld? Kachintakarehe. Myron Heina. Geen BKR-check. Ook hebben wij kavels op Paramaribo Noord vanaf €36,000. Quatta. Villa Park Arena vanaf €45,000. Braamso. Fase 2 vanaf €17,500. Let op. Braamso. Fase 1. Helemaal uitverkocht. Ook kunt u bij ons terecht voor perceel ID, taxatie en voor het verkopen van uw eigen kavels. Voor meer info, kijk op de Facebookpagina van Royal Wonen. Met dagelijkse update aan kavels. Of kom langs aan de Weimarstraat 229 in Den Haag. Of bel Myron Sjoetehal 06-34-50-4715. Uw adviseur op het gebied van kavels in Suriname.
4: Op zoek naar inspirerend onderwijs op maat? Stichting Hindu Onderwijs Nederland, oftewel Sjon, biedt het in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Almere.
5: Sjon heeft 5 Hindu basisscholen in Nederland. De Sri Saraswati School in Rotterdam, Sri Vishnu School in Den Haag, Sri Krishna School in Utrecht, Sri Lakshmi School in Amsterdam Zuidoost en Sri Ganesha School in Almere.
4: Sjon biedt basisonderwijs om kinderen gericht voor te bereiden op de samenleving van de toekomst.
5: Naast regulier basisonderwijs krijgen onze leerlingen ook dharma, yoga en hindi lessen.
4: De dag wordt geopend en afgesloten met een bhajan en wij vieren alle hoogtijdagen. Chom staat voor goed onderwijs in een veilige, inspirerende leeromgeving vanuit de hindoe filosofie.
6: Kom gerust een kijkje nemen op een van onze hindoe basisscholen en neem alvast een kijkje op onze website chom.nl. chom.nl.
4: Aanmelden kan ook via chom.nl. Stichting Hindoe Onderwijs Nederland voor goed basisonderwijs vanuit de hindoe filosofie.
7: Sandhya Racen met Sandhya Racen. 21-daagse vliegreis Sri Lanka en Malediven. 15 mei, 12 juni en 17 juli. €2800. 15-daagse vliegreis Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra. 15 mei, 12 juni en 16 oktober. €2650. 5-daagse busreis Praag. 17 en 24 juli. €300. 5-daagse busreis Zwitserland. 10 juli en 24 juli, €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour. 1 mei, 5 juni en 16 oktober, €2500. 2-daagse busreis Luxemburg. 9 en 23 mei en 20 juni, €145. 3-daagse busreis Parijs. 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli, €275. 10-daagse vliegreis Portugal. 24 juli, €1150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandhya Racen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandhyaracen.nl.
8: Goudservice, Moederdag. Goudservice.
9: Moederdag, juwelier Goudservice. Hofland Plein 16, Den Haag. Hoekhaagse Markt.
8: Moederdag Goudservice.
9: Moederdag.
8: Goudservice. Juwelier Goudservice. Reparaties klaar terwijl u wacht. Inkoop goud tegen de hoogste prijs. Moederdag.
9: Goudservice.
8: Moederdag.
9: Goudservice. U kunt ook sieraden kopen bij ons. En betalen met oude sieraden. Moederdag.
8: Goudservice.
9: Moederdag.
8: Goudservice.
9: Moederdag.
8: Goudservice.
9: Juwelier Goudservice. Hofland Plein 16. Den Haag. Kijk op goudservice.nl. Goudaankoop.nl.

0: direct per behrimlok nikaarseki. Daar heeft u dan ook over gehad. U heeft ook verteld ki hemlok adha maag bhojan kari aur per de equajon deel hega oke dui deel me baant ke ego met vloeistof en de andere voor ruimte voor zuurstof, lucht en dat er meer wat ruimte in aanwezig is. Dat we zo ons dingen voeding moeten verdelen. Heeft u ook gehad over het belangrijke van jong zijn, goed opgeladen zijn. Tja, je het namelijk beziger hebben dat we dan door bezig kunnen zijn. En het belangrijkste herstel en vernieuwen van jezelf en de hele structuur in ons. Daar had u afgesloten met neem en maak tijd voor jezelf. Want als wij het niet doen, gaat niemand dat voor ons kunnen doen. Stapsgewijs zijn we overgestapt naar Manomai Koosh. Dus de derde wat we dan hadden. En dat was niks anders dan een heel belangrijke. Klinkt weinig met weinige woorden. Maar we hebben een hele uitzending, zelfs anderhalf aan besteed. Manomai Koosh, en dan praten we over blijdschap en angst. Dat wij de zaden, de tools ervan hebben om te kunnen bepalen welke van ze gaan wij bevorderen. Welke gaan we voeden? Gaan we blijdschap in ons voeden of gaan we angst in ons voeden? Beide is in ons aanwezig. Hoe gaan we daarmee te werk? Daar heeft u uitgebreid erover gehad. En de slogan daar was je zelfvertrouwen terug te vinden door goed te luisteren en zoveel mogelijk shant. Jezus shant, bij het aap aan mij zei taken. Ik woord volg, ik kon je tik bollen, kon je net tik bollen. Maar dat waardeer ik ook. Want zo'n toevoeging bij aapke mijn dewek hega. Wij zien veel, wij horen veel. Dus blijf stil voordat je eigenlijk op een energie, op een krachtgebruiker je bat jij gaat in. Want ik heb ook begrepen dat dat het meest energie kost.
1: Helemaal waar.
0: Bhai, de stap naar Vigyanmay Koosh hadden we in de vierde uitzending geprobeerd, getracht, maar het is ons niet gelukt. Wat mis ik nu hier? Wat hebben wij nu nodig om van Manomai Koosh naar Vigyanmay Koosh te gaan? En wat is Vigyanmay Koosh?
1: Bhaiya, bahut dhanbaad. De resume wat u heeft gegeven hier. Dat is, ik denk nu dat iedereen het kan dromen over de termen, de vijf koosjes. Annamay Koosh, Pranamay Koosh, Manomay Koosh, Vigyanamay Koosh en Anandamay Koosh. Dat deze namen bij iedereen als een sleutelfiguur boven hun bed hangt om te begrijpen van wat dit is. En dat ze de termen al kennen, dus de namen al kennen. Maar de verdieping hierin, dat nog veel dieper gaat dan precies, alleen maar belicht is tot nu toe.
0: Dit is maar een korreltje, denk ik.
1: Dit is maar een stap in die richting. We hebben pas een babystap gezet om in die richting te komen. We zijn er nog lang niet.
0: Absoluut.
1: En als we van Manomai Koosh, als we daar vandaan naar Vigyanmay Koosh willen gaan, dan moeten we om te beginnen begrijpen wat onze sadhana is. Wat beheersen wij? Sadhana is beheersen. Wat heb ik in mij als kennis? Want alleen kennis kunnen we beheersen. We kunnen onze kinderen niet beheersen. We kunnen de materie niet beheersen. Iets wat zal rotten, zal op de duur rotten. We kunnen dat niet tegenhouden. Ook wij worden oud.
0: Daar moeten we ook bewust van zijn.
1: En dat is de aanvulling op die Manomai Koosh. Want de sadhana die wij hebben,
0: ja, bhai,
1: dat gaat heel ver. En dat is niet alleen maar vasthouden of loslaten. Zoals ik al zei, van als je daadwerkelijk van iemand houdt, laat je de persoon los. En dan is dat een teken van vertrouwen. Maar het is een bezinning van kennis wat je in je hebt. Wat heb ik in mij als kennis? Dat is een basis, dus om te beginnen. Bij Manomai Koosh kom je tot een basiskennis. En de basiskennis is wat we onze kinderen meegeven. Heb respect voor ouderen. Praat netjes. Praat met twee woorden. Vertrouw jezelf. Verhef je stem niet. Praat vriendelijk. Wees vreugdig. Wees zelfverzekerd. Als je iets zegt, overweeg en weeg je woorden voordat je het gebruikt.
0: Filter.
1: Filter het. En niet alleen een filter voor je foto of wat dan ook, maar ook voor je woorden. En daar hebben we geen ander filter dan je eigen kennis.
0: Is sanskar na babai?
1: Is ab sanskar mee. En dat is de Manomai Koosh. Dat is die sadhana. Sadhana is wat ik beheers. Wat beheers ik? Beheers ik mezelf? Als ik mezelf kan beheersen, dan pas kan ik naar Vigyanmay Koosh gaan.

0: als ik mezelf niet eens beheers. Ik kan mijn woede niet inhouden. Ik kan mijn honger niet eens onder controle krijgen. Ik kan mijn lusten niet loslaten. Dan kan ik niet naar Vigyan Mekos gaan.
1: Krijgen we daarom zo vaak te maken met wrat? Om jezelf te gaan meten, te gaan testen, om te kijken van, hé, Mano Mekos, maar leg ik het naar sterk ontwikkeld bij? Kan dat kloppen bij?
0: Heel correct gezegd. En dat is precies wat ik wilde aanhalen. Met alle wrat die wij doen, en voornamelijk de Ekadasi en Triodash wrat, Pradosh wrat.
1: Ja,
0: deze twee zijn de sleutels om naar Vigyan Mekos te gaan. Want met Ekadashi, we hebben 2 keer per maand Ekadashi.
1: Ja, ben je?
0: En we hebben ook 2 keer per maand Pradosh Vrat. Maar Pradosh Vrat is de krachtigste in de Krishna Paksh. En dan leren we om op de juiste manier onszelf te beheersen. De sadhana die wij in ons hebben, om dat over te laten gaan naar Vigyan Mekos.
1: En dat is voor Shiv Bhagwan, toch?
0: Niet alleen voor Shiv Bhagwan, dat is voor jezelf. Want wij zijn Shiv. Dit lichaam, dit lichaam is Parvati, het tastbare. Shiv is de Atma. Atma tam girijamati sahachara pranah shariram griham pujate vishyog bhogarachana nidra samadhastati. In deze slok wordt al eigenlijk aangehaald ki aap jo hai Mahadev, meri Atma ho aur yah sharir mata prakati Parvati hai. Atma tam girijamati. He Girija, aap meri buddhi ho. Dus alles wat tastbaar is in dit lichaam als orgaan, is Parvati. En als we dit al begrijpen, dat is die sadhana, als we dit al begrijpen, dan is dit lichaam toch een mandir. En wat gaan we in onze mandir dan binnenbrengen? Dat is die sadhana. Zo. En deze sadhana komt dan gelijk op Annamaya Kosh, de eerste, van wat houden we vast in dit lichaam? En hoe gaan we dit vasthouden? En dan komen we bij Pranamaya Kosh. Ga ik snel ademen? Ga ik snel mijn doel willen bereiken? Is mijn wilskracht, mijn energie zo heftig dat ik te snel van de eerste klas gelijk 2 klassen wil springen om naar de 4e klas te gaan? Dan sla ik 2e en 3e over. Vele kinderen slaan een klas over omdat ze te intelligent zijn voor een 2e of volgende klas. En dan is de Vigyan Mekos in deze belangrijk om te begrijpen van waarom heb ik die klas overgeslagen. En bij de Mano Mekos leer ik die ahankar, dat trots wat ik in me heb van, zie je, ik ben geweldig, ik ben intelligent, daarom heb ik een klas overgeslagen. En dan ben ik met een negatieve ego bezig, omdat ik neerkijk op anderen. Want ik ben geweldig, want ik heb een klas overgeslagen. Ik ben direct naar een klas hoger gegaan. Dan
1: dat
0: de
1: is
0: klas...
1: precies de andere kant van dat medaille qua ahankar.
0: Qua ahankar en van Mano Mekos. En bij Mano Mekos leren we sadhana op de juiste manier te gebruiken. Leer jezelf kennen.
1: Want dit is dan ook de reden waarom u vorige keer ook keer op keer zei dat Vigyan Mekos echt een next level is.
0: Absoluut. Omdat bij Vigyan Mekos niets met het aardse te maken heeft. Anna Mekos, Prana Mekos en Mano Mekos heeft deze drie allemaal met het lichaam te maken. Deze drie heeft met onze bindingen in de samenleving, met onze contacten, onze sociale leven
1: wat
0: te maken.
1: Wat ontzettend belangrijk is.
0: Heel belangrijk is. Maar nu ga je mee Vigyan Mekos puur voor jezelf, in het hier en namaals voor jezelf je eigen plekje creëren. Dat is Vigyan Mekos. Je hebt een basiskennis. En de kennis die je hebt, die ga je dan verder verdiepen. En dan kom je tot Vigyan Mekos.
1: Dus dat was de basisschool.
0: Dat is de basisschool
1: inderdaad. Nu gaan we naar voorgezet onderwijs.
0: Nu gaan we gelijk naar universiteit, want dan maken we de sprong. Want de basis is bij Annamaya Kosh, basisschool.
1: Ja.
0: Vervolgens hebben we bij Pranamaya Kosh, hebben we voorgezet. En dan hebben we de verder voorgezet Manomaya Kosh, hebben we de HBO's. En uiteindelijk kom je bij je universiteit, maar je bent nog steeds niet klaar. En dat is de Vigyanamaya Kosh.
1: Eigenlijk vanaf hier begint je educatie opnieuw.
0: Niet zozeer opnieuw, begin je jezelf daadwerkelijk te leren kennen. Dit is een volledige zelfzijnbewustwording. Wie ben ik?
1: Wat is dat Vigyan, Mekos? Is dat Vigyan? Wat is Vigyan?
0: Als ik loop, dan beginnen mijn handen automatisch te schudden. Linkerarm, rechterarm, die gaan automatisch schudden. Ja. Waarom schudden mijn handen dan? Ik ben aan het lopen, maar ik heb geen opdracht gegeven aan mijn handen om te schudden. De ene gaat voor, de andere gaat naar achteren. En je gaat zien, het is precies contra met je voeten. Als je rechtervoet naar voren gaat, dan gaat je linkerhand naar achteren.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Waarom? En dat is om balans te houden. Dit is puur om balans te houden. Je lichaam is continu met balans bezig. En dat betekent dus, met je rechtervoet gaat of je rechterhand of je linkerhand naar voren. Meestal is je linkerhand die naar achter gaat. Dat is iets wat over de bouw, de mentaliteit van de persoon hier aangeeft. Dat is wie Jarmeikos. En dan praten we over body language en dan praten we over wie ben ik.
1: En dat gebeurt automatisch.
0: Dat gaat geheel automatisch. We staan er niet eens bij stil. We geven ons lichaam geen opdracht van rechterhand. Ga jij naar voren met rechtervoet of iets dergelijks. Het gaat geheel automatisch. Maar we kunnen ook met onze handen in de zakken lopen. Maar toch zie je dat de ellebogen, de schouders...
1: Er gebeurt iets. Hij zoekt ergens een balans.
0: Die zoekt zijn balans. En die gaat dus eigenlijk als het ware een vleugelbeweging maken.
1: Ja.
0: En zo'n vleugelbeweging geeft al de Vijnamaikos. Je lichaam begint zichzelf te herkennen. Wie ben ik? En nu is de vraag, gaat mijn Atma mij ook begrijpen?
1: Goed, Bhai. Dus kunnen wij nu intreden doen, intreden maken in Vijnamaikos?
0: Absoluut.
1: Nou, Bhai.
0: Bij Vijnamaikos, dan gaan we terug naar hoofdstuk 7 van de Srimad Bhagavad Gita. Hoofdstuk 7, vers 2. Daar wordt Vijnan aangehaald. En met Vijnan betekent ook de oerkracht, de bron van de mens, het ontstaan van de mens, om jezelf te kunnen begrijpen. Wij zijn geen productie van onze ouders, maar we zijn een productie van onze eigen karma, onze eigen handelen. En onze eigen handelen zorgt ervoor, bepaalt wat wij worden. Want waarom zou een kind heel rijk geboren worden en de ander straatarm? Waarom wordt één een koningskind en de ander een bedelaarskind?
1: Terwijl ze op dezelfde dag, dezelfde tijd, misschien dezelfde omgeving,
0: geboren worden. Waarom? Het is de karma die dat bepaalt. Mijn eigen lading die ik in mijn vorige leven heb begaan, mijn rugzak is gevuld met mijn eigen karma. En dat komt op dat moment op mijn pad. Waarom kan ineens iemand die heel erg rijk is, straatarm worden? Die is al zijn beleggingen kwijt en is in één keer straatarm geworden.
1: En dat kan echt in een fractie van.
0: Precies.
1: Ja.
0: En dat is dus onze karma. Wie ben ik? En daarom moeten wij bij Vijnamaikos, en dat is hoofdstuk 7 van de Srimad Bhagavad Gita, vers 2, vers 3, waar dat uitgediept wordt. En vers nummer 3 en 4 van datzelfde hoofdstuk van de Bhagavad Gita. Daar wordt over Akash, Vayu, Jal Agni, Jal en Prithvi, maar ook over man, chit, buddhi komt erbij en ahankar gesproken.
1: Oké. Dus Srimad Bhagavad Gita hoofdstuk 7, tweede slok, derde slok, vierde en vijfde slok. Waaronder 4, 5 al uitgebreid om een verdiep krijgen.
0: Precies. Hoofdstuk, vers nummer 4 en 5. Die slaat even terug op Annamaikos, Pranamaikos en Manomaikos. En vervolgens in hoofdstuk 7 vers nummer 2. De voorgaande slok. Slok 2. In vers 2 wordt eigenlijk aangehaald van je bent niet het lichaam. Vijnamaikos. Wie ben je? Je bent niet het lichaam. Want als we het lichaam zouden zijn.
1: Ja.
0: Dan zou bij een crematie dit lichaam weer opstaan van de pijn. Maar we zijn het lichaam niet. Wat zijn we dan? En dat is de Vijnamaikos, wat nu verder gaat aanroeren van leer jezelf kennen, wie ben ik?
1: Waarom moet ik dat weten?
0: Als ik dit niet weet...
1: Aaj ke jeevan mein, isai, i jeevan mein joan, i periode mein hum log jeela, kahe ke hume nodig hai jaane ke?
0: Heel mooi gesteld, Bhai. Als we kijken naar de leer van het hindoeïsme, van de Sanatan Dharma, dan komen we terug bij de Manu Maharaj, Manu Smriti. De eerste wetboek, grondwet van de mens. We hebben een grondwet waarin we als land aan moeten houden.
1: Ja,
0: maar zo hebben we ook voor de mens een grondwet en dat is de Manusmriti. En in de Manusmriti worden vier fasen aangehaald. Hoofdstuk 5 van de Manusmriti. En daarin wordt over brahmacharya, grahasti, vanaprasti en sannyas aangehaald. Hoofdstuk 1 tot en met 6 van Manusmriti is puur over de levenslessen van de persoon. En waarom pas in hoofdstuk 5, Manu Maharaj dit aanhaalt, in hoofdstuk 5 leert hij de fasen van het leven kennen. Tot nu toe, tot en met hoofdstuk 4, ben je bezig om jezelf te verrijken, om als kind te kunnen lopen, et cetera. Een kind heeft niet direct het bewustzijn. Een kind weet niet bij geboorte al direct alles. Gaandeweg, vanaf 5 jaar, begint het kind aan verstand te ontwikkelen, waardoor hij of zij, het kind, over Maya kan praten. Dan weet een kind op dat moment een keuze te maken. Wat ga je een kind van 2 jaar een lollipop voorhouden en een briefje? Ja. Dan gaat dat kind voor dat lollipop. Hij gaat dat koekje pakken. Maar ga je een kind van 5 jaar datzelfde ook voorhouden, dan zal die naar dat briefje, naar dat geld reiken, in plaats van naar dat koekje.
1: Omdat hij dan langzamerhand bewust wordt van hiermee haal ik meer lollies.
0: Precies. En dat is dus de Vijnanamaya-koers waarom in hoofdstuk 5 van de Manu Maharaj, Manusmriti, wordt aangehaald. En daar leren we daadwerkelijk over deze 4 ashrams. Je hebt tot je 25ste leren. Studeer tot je 25ste, zover je gaat. Niemand zegt om te presteren dat je een professor wordt, of dat je echt een advocaat of arts, wat dan ook wordt. Maar probeer zoveel mogelijk kennis te verhalen. Verrijken. Want we zijn een eeuwig student. Dat is de Vijnanamaya-koers wat hier eigenlijk aangehaald wordt.
1: Dus doe jezelf niet tekort.
0: Absoluut. Studeer. En ga niet een smoesje ophangen van, ja, tegenwoordig kan je online studeren, dus ik kan altijd nog online verder gaan. Online kan je alleen maar kennis opdoen, maar de emoties wat erin zitten, de diepgang krijg je nooit mee. Omdat dat alleen maar fysiek kan gebeuren. Dat kan alleen maar fysiek. En zo leert een docent, een guru, zijn pupil, zijn chela, ook als het ware kennen. Want ieder docent die ons in dit leven iets meegeeft, is een guru. Is een leermeester. Of als je vandaag de dag de kinderen luistert, van ik heb liever geen les van die, die meneer of mevrouw.
1: Ja, klopt. Komt ook heel
0: vaak. En er komt heel, haat, heel veel haat en nijd komt daarbij naar voren. Waarom? Omdat wij ons niet kunnen verenigen met de kennis wat hij of zij geeft. Of we hebben een eigen wil, eigen denkwijze erop over na te houden. En dat is dus bij Manu Maharaj, omdat wij een spiegel onszelf voorhouden van dit is wat ik wil, iets anders wil ik niet. We hebben dan al een plaatje, ik wil dit worden, ik wil dat worden. Dus waarom zou ik scheikunde gebruiken als ik advocaat wil worden? Waarom ga ik mechanica gebruiken als ik advocaat wil worden?
1: Isoleer je jezelf dan daardoor?
0: Je onthoudt je van heel veel kennis.
1: Dus in feite gooi je jezelf niet open. Je gooit de deuren niet open. Je hebt maar een kiertje opengehouden van dat laat ik toe en klaar. Dat wil ik en klaar.
0: Dat is een kleppenvizier inderdaad wat iemand inderdaad openhoudt. Van die kijkt maar één richting. Precies zoals als een paard. Die moet één kant op rennen. En ander oog open betekent dat hij die kant op gaat. Want wat een paard ziet, daar gaat hij naartoe. En als hij het niet ziet, dan gaat hij stilstaan.
1: Dan bestaat dat ook niet
0: precies
1: voor hem. Of,
0: precies. En datzelfde hebben onze kinderen met Manu Maharaj. Ze beperken zichzelf volledig.
1: Maar wij ook als volwassenen heel veel tussen
0: iedereen,
1: ons.
0: Iedereen bij. Of we nou stilstaan of niet. Of we ons de zelfreflectie toepassen. We houden ons allemaal zelf voor de gek.
1: Want wat u nu zegt bij. Het komt heel vaak voor. Hetgene wat ik weet. Lijkt mij, denk ik, dat het is. Meer mag het niet zijn.
0: Terwijl er meer
1: en
0: is.
1: Alles wat de ander zegt is dan fout als dat niet in dat gedeelte past wat ik dan weet en denk. Terwijl dat nog helemaal niks is.
0: Als we de jeugd ditzelfde zouden uitleggen bij wat u zegt, dan zouden we zeggen met één woord en ze zouden zichzelf alleen maar aan dat ene woord vasthouden. Terwijl de Vijnanamaya-koers zelfs zo ver gaat dat hij letter voor letter gaat uitleggen. En ik zal maar een simpel voorbeeld aanhalen.
1: Jibbe, ja, graag.
0: Prem. Het woordje prem.
1: Ja.
0: Dat woordje prem leert ons liefde. Dat kind leert alleen maar liefde. Houden van begeerte. Van ja. Die houden, van mij houden, van mijn ouders houden, van mezelf houden. Noem maar op. Van mijn vriendin of vriend houden. Ja. Dat is wat een kind eigenlijk achter dat woordje prem ziet. Maar gaan we naar Vijnanamaya-koers. Dan zegt Vijnanamaya-koers, dat woordje prem is opgebouwd uit een aantal letters. Pavitra. Ramana. Ishvara, mukti pradayata, tasmat iti premaha. Het moet onvoorwaardelijk zijn. Dat is prem. De p staat voor pavitra. En pavitrata wil zeggen zonder enige, hoe zeg je dat? Niet consumerend zijn. Ja. Maar zonder enige voorwaarden. En dan heb je raman. Laat het door je stromen. Laat het, maak jezelf eigen daarin. Leer die persoon kennen. Dat is die Raman. En als je die persoon gaat leren kennen, dan wordt het verheven tot een goddelijke nectar. En dat is die Ishwara, de E van Prem.
1: Dus dat is Ishwara. En later is in de persoon te zien.
0: Precies. En dan ga je die persoon ook daadwerkelijk leren. En dan ga je respect hebben voor die persoon. En dan ga je niet lust hebben, maar ga je respect hebben voor die persoon. Dat is dat Ishwariya.
1: Dus geen angst, geen lust.
0: Precies. Want dan heb je respect. Je trouwt met elkaar omdat je respect voor elkaar hebt. Maar niet alleen omdat het houden één sleutelwoord is. Of één kernpunt is. Omdat je van elkaar trouwt.
1: Want dat kan steeds veranderen. Want houden? Je weet niet waarop je verliefd bent geraakt.
0: Vraag velen die al getrouwd zijn. Wat ze nu van dat houden met elkaar hebben. Het wordt meer een zakelijk leven op den duur. Want alles wat daarvoor is, is leuk en aardig. Maar zodra je getrouwd bent. Een simpel voorbeeld geef ik mezelf ook. En ik hou dat nog steeds mezelf als spiegel voor. Aha. Toen ik nog geen rijbewijs had.
1: Ja.
0: En ik wilde zo graag auto rijden. Ik ging stiekem rijden.
1: Ja.
0: Maar vanaf het moment dat ik mijn rijbewijs had.
1: Ja.
0: Ik wilde geen auto meer aanraken. Want ja. Dat mooie, dat prettige. Die uitdaging is daaruit. En dat is dus wat je eigenlijk leert. Wanneer iets in je bezit is gekomen. En daarom is dat Ishwariya. Wanneer je respect hebt. Dan ga je er respectvol mee om. Als ik respectvol met mijn auto omga, betekent dat ik er zuinig mee omga. Maar ook voor mijn medeweggebruikers. Want dan ben ik rijk, veilig en niet roekeloos. Dat is respect hebben. En vervolgens mukti. Mukti pradya. Het verlost mij, maar ook een ander. Het brengt mij van A naar B. Het brengt mij van huis naar mandir en van mandir weer terug. Dat is mukti pradya. Het brengt mij tot een kern, tot een bepaalde extase waarin ik wil zijn.
1: Tot een bepaalde bestemming.
0: Precies. En dat is dat woordje prem. Als ik op basis van Vijnana Mai Kosh hiernaar kijk, dan heeft elke letter een betekenis.
1: En dat zit echt op een heel ander level.
0: Daar zitten we. En daarom zei ik me, we zijn nog lang niet zo ver met dat level. Het levelen hierin is nog lang niet zo ver.
1: Want aaj ke bhasha mein jab bolal jaye ki hum aapse prem karila, dat gaat gelijk naar verliefdheid toe, naar een relatie toe. Van oké, mijn labia kere, ja, mangila ikere, ja, sanghere haljael, mangaljahe en alles. Daar gaat hij naartoe.
0: Ja, willen hebben.
1: Ja.
0: Willen hebben.
1: Ik verwacht iets van jou. Ja,
0: precies. En je verwacht hetzelfde antwoord weer terug.
1: Ja.
0: En dat is dus willen hebben, bezitten. Huwelijk is niet bezitten. Ja. Huwelijk is ieder in zijn vrijheid ook laten en respecteren van ieder zijn mening. En dat doen we niet.
1: Terwijl volgens Vijnana Mai Kosh heeft prem weer een heel ander
0: diepgang, betekenis.
1: Ja.
0: Het moet voorwaardeloos zijn. Het moet zuiver zijn. En wanneer is liefde zuiver? Wanneer je echt elkaar vertrouwt. En vertrouwen krijg je niet zomaar. Dat ontstaat bij Mano Mai Kosh pas als ik mezelf heb leren kennen. Als ik die sadhana heb, als ik die beheersing heb om mezelf in stand te houden, stil te zijn.
1: En steeds bewijs heb hij dat je van de ander houdt? Of steeds bewijzen dat,
0: dan val je terug bij.
1: Dat de ander op jou kan rekenen?
0: Dan val je echt terug. Dan kom je terug naar Prana Mai Kosh.
1: Want dat is niet het echte.
0: Nee, dat is een overtroefingsmodel waarbij je Shakti gaat toepassen. Je gaat je kracht toepassen.
1: Je gaat verschillende dingen, methodes, tools en alles inzetten.
0: Precies, en daar komt jaloezie ook bij kijken. En dat is nog steeds bij Prana Mai Kosh.
1: En valt dat onder forceren dan? Je forceert de anderen
0: om
1: van jou te blijven houden of in jou echt te geloven, te vertrouwen?
0: Absoluut. Dat is echt forceren. Dat is dwingen zelfs. Het beperken van een ander tot een ander beeld of andere manier van denken. Het beperken van iemand in zijn vrijheid. In zijn vrijheid van bewegen. In zijn vrijheid van denken. In zijn vrijheid van praten.
1: Komen we weer terug op dat vrijheid.
0: Ja. En dat is dus bij Prana Mai Kosh.
1: Maar heel veel relatie met iets Yun Hoere.
0: En dat is omdat wij deze 5 koosjes. Anne. Prana Mai Kosh. Mano Mai Kosh. Vijnana Mai Kosh. Ananda Mai Kosh. We beheersen dit niet. Dit is de basiskennis van het hindoeïsme. Dit beheersen wij niet. En daarom gaan relaties ook stuk bij jou.
1: En niet relaties onder partners, maar ook ouders, vriendschap, guru shishyak sambandh. En
0: oh, volledig
1: waar. Je zelf schulper, docent, leerkracht, kinderen, onderling.
0: Absoluut. En als we, u haalt het recht correct aan, als een leerling van een docent gaat houden, en dan heb ik het over houden op een zuivere manier.
1: Vigyanamaykos.
0: Dus niet in de vorm van bezitten of ik ben gek op stapel hem, op hem of zo. Nee, maar in de vorm van ik hou van zijn manier van lesgeven, ik hou van zijn manier van uitleggen. Dan ga je zien dat je zijn kennis veel sneller zal opslaan dan dat gereserveerde houding die wij hebben naar een docent toe.
1: Maar kunt u dat nog eens keertje voor me herhalen, prem? Pavitrata?
0: Als we dat woordje prem gaan ontleden in de vorm van vigyanamaykos, op basis van vigyanamaykos.
1: En nu vanuit een student naar docent toe, van ouders naar kinderen toe, kinderen naar ouders, partners onder elkaar.
0: Ja.
1: En nu?
0: Dan heeft prem een hele andere lading, waarbij p voor pavitrata staat, de r voor remmen, het in je laten stromen, dat is begrijpen, de anderen laten anderen begrijpen. En dan, als je deze twee hebt, pavitrata, onvoorwaardelijkheid en begrijpen van de ander, dan zie je het goddelijke in hem of haar. En dat is de Ishwariya. En Ishwar, E plus E, I is E. Als we vyakran erop loslaten, dan is de combinatie van E plus I, krijg je E. Vandaar dus de prem met een E geschreven wordt. En dan is dat de Ishwariya. Zie je het goddelijke in de persoon. En wanneer je dat goddelijke in die persoon ziet, dan kan die persoon zelfs alles in jou geven. Alles wat hij aan kennis in zich heeft. Zoals Vasishtha Rishi, die aan Sri Ram in een mum van de tijd heeft klaargestoomd, omdat zij met elkaar, met niet alleen op hart, maar ook op breinbasis open stonden voor elkaar en elkaar begrepen. En dan krijg je mukti, de verlossing. Met andere woorden, alles wat je wil hebben, begrijpen, zal voor jou in hap, slikklare taal voor jou op dat voor het oprapen liggen.
1: Want je gaat het veel makkelijker begrijpen omdat je respect hebt, waardering hebt voor de persoon en de connectie is dan veel korter, korte lijnen en veel duidelijker en helder.
0: Veel helderder, inderdaad. En dat is een boodschap naar onze jongeren toe ook. Van ga zorgvuldig om met je docenten. Ga geen een gereserveerde houding hebben naar je docenten toe. Omdat je dat lesstuk, de methode of de theorie niet begeert of niet van houdt. Maar hou van de persoon. Want hij doet moeite om het jou begrijpbaar te maken. Hij stopt zijn tijd erin. Hij heeft zich in verdiept. En als je dat van hem je eigen maakt, dan ga je zien dat de persoon daarachter, die zo streng met zijn kennis overkomt, veel liever is, want hij heeft immers ook kinderen, hij heeft immers ook een vrouw, hij heeft ook een gezin. En diezelfde liefde geeft hij ook thuis. Dus op dezelfde manier kan hij voor zijn leerlingen ook staan. Iedere leerling is eigenlijk een kind van een docent.
1: Dus vanuit studentenzijde begrip, liefde, respect en openstaan.
0: Ja.
1: Terwijl ook van de andere kant, van docentzijde naar de kinderen toe, begrijp dat iemand vandaag niet in zijn vel zit. Of wat dan ook, er is iets gebeurd, of noem maar op. Probeer dan aangenamer te maken, zodat je ze allemaal op een pedagogische wijze, dat je dat ook kan aanpakken. Dus
0: helemaal
1: het is
0: waar.
1: Vice versa.
0: Helemaal waar, helemaal waar. Want als we kijken naar
1: en dit valt allemaal onder een korreltje van vigyanamaykos. Dit, wat wij al simpel kunnen toepassen.
0: Precies. En we zijn er nog lang niet in vigyanamaykos. We hebben nu alleen een aanraking met vigyanamaykos. We zijn er nog niet in de verdieping. En in de Taittiriya Upanishad, tweede deel van de Taittiriya Upanishad, en dan hoofdstuk 4, hoofdstuk 2, vers 4, wordt vigyanamaykos heel beperkt uitgelegd. En datzelfde van de vigyanamaykos komt terug, uitgebreid uitgelegd in de Srimad Bhagavad Gita, hoofdstuk 7, vers 2. Waar Krishna Bhagavan zegt, Gyanam te aham. Ik ben de gyan, ik ben de kennis. Asa vigyanam cham ide. Ik ben de gyan, maar ik ben ook de vigyan. Ik ben de diepgang van de kennis ook. Kom tot mij en ik zal je de oerkracht van jezelf je eigen maken. En dan heb ik alleen maar over hoofdstuk 7, vers 2 van de Bhagavad Gita. En dan heb ik maar één slok, een vierde van een slok aangehaald. En als we nou hoofdstuk 7, vers 4 en 5 aanhalen, dan leren we ook daar Manchit Buddhi Ahankar kennen. Dan ga je echt praten over Vijnana Mai Kosh. Want man is Mano Mai Kosh. Chit is nog steeds Mano Mai Kosh. Buddhi, dan kom je bij Vijnana Mai Kosh. En Ahankar, dat is Vijnana Mai Kosh in combinatie met Praan en Mano Mai Kosh. En dan zie je dus dat de kennis daar op een heel andere manier wordt neergelegd, voorgeschoteld, dan wat we in feite begrijpen. Het is veel liefdevoller, makkelijker, waarin wij onszelf met het goddelijke kunnen evenaren. Wat we zien bij de sadhus, bij Vijnana Mai Kosh, ze gaan verdiepen. Wie ben ik? En swa adhyaya. Blijf studeren. Heel veel mensen denken van, ik heb mijn universiteit bul. Ja. Ik ben klaar met studeren. Boeken aan de kant. En ik kan mezelf nu. En dat is die ahankar wat ze hebben. Ja. Dat is de valse ahankar. De negatieve kant van ahankar. Zij kunnen zichzelf presteren van, ik ben de slimste. Want ik ben universiteit geschoold. We zijn nog steeds niet klaar. We blijven een eeuwig student.
1: Eigenlijk gaan er nieuwe deuren nu voor je open.
0: Nu gaan de deuren open. Hoe ga ik de kennis mezelf toe-eigenen?
1: Want je basis is nu goed gelegd.
0: Precies. En dan ga je dus jezelf als eeuwige student openzetten. En zeggen van, ik ben er nog steeds niet. Want ik ben een eeuwige student. Wetten veranderen. Klimaat verandert. Situaties veranderen. Gezinnen veranderen. Omstandigheden veranderen. Hoe ga ik dat toepassen? Ik heb alleen een regel gekregen in een wetgeving. Gij zult gehoorzamen. Hoe gaat gij gehoorzamen? Als ik de situatie in huis niet eens in kaart heb gebracht. Als ik mezelf niet eens in kaart heb gebracht. Als ik mezelf niet eens heb begrepen. Vijnana Mai Kosh. Ik moet mezelf kennen. Wie ben ik? Ben ik gerechtigd om iemand de les voor te houden? Ben ik gerechtigd om iemand correctie toe te laten passen in zijn leven?
1: Ja.
0: En dat is Vijnana Mai Kosh. Wie ben ik? Mag ik spreken namens een ander? Of spreek ik voor mijn beurt? Vijnana Mai Kosh.
1: Oh, de timing.
0: Dat is de timing. En daarom hebben wij Mano Mai Kosh geleerd stil te zijn. Daarom hebben we daar geleerd stil te zijn. Observeren. Observeren. Wees een spons in het leven. En consumeer zoveel mogelijk vocht. Totdat je zelf van dat vocht aan het afdruipen bent. Totdat je zelf niet meer kan vasthouden en alleen maar dat liefdevolle van kennis van jezelf automatisch gaat losgeven.
1: Want dan gaat het ook geen energie van jou opvreten. Precies. Het gaat automatisch.
0: Nou, u hebt Vijnana Mai Kosh al onder de knie.
1: Nou, wij kunnen we dan tot slot ook zeggen, want we zijn al over de tijd.
0: Oh god, gaat dat
1: dus,
0: zo snel.
1: Kunnen we dan op basis van Vijnana Mai Kosh ook zeggen, iemand die universitair afgestudeerd is, dat die volgens de Sanatan Dharma nu de basis deels nu door heeft. En als hij zich openbaar stelt, openstaat, dan kunnen er nieuwe deuren, belangrijke deuren voor de persoon nu opengaan.
0: Ik zou het anders zeggen.
1: Ja, bij, graag.
0: Er is een wetgeving. Er is een wet. Een simpele wet van het wetboek van strafrecht, 361.
1: Ja.
0: Geweld, diefstal door middel van geweld.
1: Ja.
0: Een simpel voorbeeld. Ik heb toevallig juridische opleiding gedaan, dus vandaar.
1: Dat is uw gebied, uw terrein, ja.
0: Dat is inderdaad mijn terrein. Maar goed, als we daarover praten, of hoofdstuk 2 van de wetboek, waarin we praten, boek 1, burgerlijk wetboek, boek 1, artikel 80, over huwelijk. Een simpel voorbeeld.
1: Ja.
0: Als we hierover gaan praten, dan zien we, op het moment dat ik hier over deze twee artikelen ga praten, sluit mijn ogen en ga mezelf verdiepen. Ben ik in staat, ben ik de aangewezen persoon om de ander op basis van deze twee artikelen te beoordelen? Heeft de persoon dan geen eigen keuze?
1: Mm.
0: Ben ik gerechtigd om de ander een straf op te leggen, omdat het in de wet staat? Wie ben ik? En dat is de Vijnana Mai Kosh. Wie ben ik om iemand een straf voor te houden? We zullen op den duur door God zelf bestraft worden.
1: Ja.
0: Maar betekent ook dus dat ik die persoon nu vrij ga laten lopen, omdat hij zijn macht heeft gebruikt om een ander.
1: Precies.
0: En dat is dus de maatschappelijke druk op de persoon om te laten zien van, je hebt je hier misdragen Ik zeg niet, je hebt de wetten overtreden. Ja. Je hebt je hier misdragen door een bepaalde vorm van macht of kracht toe te passen. En de ander benadeeld. Nu moet je dat teruggeven. Een simpel voorbeeld. Iemand die heeft een moord gepleegd. Die gaat 12 jaar, 4 jaar, minimum 4, maximaal 12 jaar de bak in. Tenzij er een hele belangrijke orde eraan meespeelt. Dan is dat een koele bloede en een massamoordenaar of wat dan ook.
1: Ja.
0: Dan kan je levenslang krijgen. Ik kan die persoon straffen. Maar degene die de straf heeft ondergaan. En dan bedoel ik dus de slachtoffers. Krijgen zij hun dierbaren terug?
1: Nee.
0: Dus wie heb ik dan gestraft hier? Ik heb beiden gestraft.
1: Ja.
0: En dan gaat Vigyan Mekos hier in zover. Hoe ga ik deze persoon met de familie, met de slachtoffers, confronteren dat hij begrijpt dat hij fout is en dat hij begrijpt wat het leed van deze mensen als slachtoffers is.
1: Okay.
0: En dat is Vigyan Mekos. Vigyan Mekos wil niet zeggen dat je iemand gaat straffen. Vigyan Mekos zegt dat je de persoon bewuster maakt van zijn daden.
1: Dus echt besef.
0: Het beseffen en het beheersen van je eigen tot nu toe manchidbuddhi ahankar. Dat is Vigyan Mekos.
1: Bij volgende uitzending ga ik echt willen beginnen met een heel klein stukje hiervan. Van als iemand door de rechter berecht is. Wat zegt dan de wet van karma daarover? Als hij al 20 jaar levenslang gezeten heeft. Heeft hij dan voor het aardse is hij dan vrij? Op een sajab kaartjukalhega. Wat zegt de karma daarover? Maar dan wil ik volgende keer erop ingaan. Want we zijn nu ver over tijd. Door zijn hemloke onthoudingsvermogen en dergelijke. Wie kan die hoort ja hega? Dus daarom die vraag was hem afsluitker hebben. En ik wil ook dat de luisteraars hierover nadenken.
0: Absoluut.
1: Kijakoy ego feit pleegker is hega. Or ego rechter uitspraak. De deze keer nadien toke jahal hega. Hemloke dharma, sanatan dharma. Eper ka bole he. U persoon ke mrityu ke baad. आगे के जीवन में ओकर सजा बे काटीगा कि काट चुकल हैगा और जोन काटिस हैगा इस दुनिया खतीन बा धरती खात बा कि देल सो पे मिंदरिंग आवे हैगा ik wil niks erover kwijt.
0: Dit heeft nog niks met de sanatan dharma te maken. Dit is puur, het is heel erg universeel.
1: Ja.
0: En dan praten we alleen over Vigyan Mekos. Wie ben ik?
1: Want zo te zien, u had al duidelijk gemaakt van Vigyan Mekos gaat niet voldoende zijn in één uitzending.
0: Helemaal waar.
1: We zijn nu net ermee begonnen en we zitten al 40 minuten verder. Dus volgende keer beginnen we ook, we gaan verder met Vigyan Mekos. Maar ik heb maar eerst de vraag, Rega, omdat u net hiermee ook heeft afgesloten. Dus iedereen. Wat denken zij? Hoe kijken zij ernaar? Maar ik vraag wat ze hem volgende keer aan kunnen zoeken bij Vigyan Mekos.
0: Ik dan.
1: Bhai.
0: Dankjewel, bhaiya. Shabda nahi hai. Nee, shabda ho jate hum.
1: Dank u wel, bhaiya. Priya sunne walo, bade pyaar se aap sunne hai. Sommige momenten duurt het een beetje lang. We zijn langer bezig, maar het zijn momenten dat we niet kunnen afsluiten om bepaalde topics echt mooi te kunnen afronden. Luistert u rustig naar. Mooi seke sunlie, mooi se noteerker. Ik erbare me soch, want dit is niet khalim luk jong boila ohi bharba. Iman aap apan invulling bhi de en maak er huiswerk van. Ja, onderzoeker apne aapke. Van hoe zit u in elkaar? Hoe herkent u zichzelf hierin? Dit gezegd te hebben, wil ik u bedanken. En ik hoop कि आने वाले दिनों में आप लोगों का आशीर्वाद पाने के लिए मैं पुनः आ सकूंगा मैं आपका सेवक दीपक बैजनाथ यहां से स्टूडियो से हमारे ज्येष्ठ भ्राता माननीयवर आचार्य पंडित वरुण शर्मा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ आप सभी श्रोतागणों को धन्यवाद क्योंकि आप सुनते हैं तभी हम प्रोग्राम बना पाते हैं एंड अमोर की ओर से सभी को धन्यवाद यू फॉलो दिस विया द रेडियो यू कैन टू U kunt het ook volgen via YouTube-kanaal van Stichting Munten of Spotify Stichting Munten. Blijft u volgen, maakt u notities en doe er iets mee. Hartelijk dank. Meri Orse, Jai Govindam, Jai Gopalam, Jai Shri Hari, Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: Beste luisteraars, opgelet.
1: Op zon- en feestdagen is het kantoor van Amor FM gesloten. Wij zijn uitsluitend bereikbaar via de e-mail op info@amorfm.nl. Van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Op telefoonnummer 010-244-0929.
2: Ons kantoor helpt u graag.
3: En nu, reclame.
4: Bas, met Bas Travel.
5: 2 weken chillen in Goa en shoppen in Delhi. Vanaf €1.495. 2 weken rondreizen naar Filipijnen. Vanaf €2.395. 25 mei, 22 augustus en 6 september. 2 weken naar Kerala, Zuid-India en Noord-India met Sri Ram Mandir. Vanaf €2.095. 30 mei, 23 augustus en 20 september. 2 weken rondreis naar Sri Lanka. Vanaf €2.095. 5 september en 10 oktober. 2 weken rondreis naar Vietnam en Cambodja. Vanaf €2.395. 5 mei, 5 september, 10 en 25 oktober. 2 weken Bali, Maleisië en Thailand. Vanaf €2.295. 18 mei, 1 juni, 24 augustus en 25 oktober. 2 weken Japan en Zuid-Korea. Vanaf €4.695. 27 mei en 21 september. En vliegtickets naar India met KLM, Emirates, Etihad en Air India. Vanaf €495 met extra ruim bagage. Kom langs bij Bas Travel, your perfect partner in holidays. Middellandplein 23A in Rotterdam. 010-436-4040.
6: Hey Rani, wat een prachtige sieraden heb je om.
7: Dank je Raj, pas gekocht bij juwelier Payalobby en ik heb geen contant geld hoeven uit te geven.
6: Je maakt mij nieuwsgierig, vertel.
7: Mijn oude gouden sieraden, die maar in de kast bleven liggen, heb ik omgeruild voor deze nieuwe sieraden. En ik heb ook nog 25% korting gehad.
6: Wat een briljant idee, Rani. Ik heb een trouwset nodig. Cadeaus voor de bruiloft en voor een moeder. En dat betaal ik ook met mijn oude gouden sieraden. Want goud is geld. Info Fayalobbyjuwelier.nl Hobbemaplein 67. Telefoon 070-380-7351. Hoek ingang Haakse Markt. Al 45 jaar uw vertrouwde adres. Fayalobby. Lobby, lobby, lobby. हे पुपकिया तू कितना चिकन लगे है तू कितनी ब्यूटीफुल लगे है
8: विल ये स्ट्रालन मेट एन गेजोंडे मोये हुइड बाय बायानो ब्यूटी हेल्पन वी ये ओम इट बेस्टे आउट योरसेल्फ टू हालन मेट ओनसे गेस्पेशियलिसेर्डे बहांडेलार्स एन होगवार्डिगे अपरातूर बिडेन वी योउ दे न्यूस्टे टेक्नोलॉजीन ओप इट गेबीड फान स्किन केयर डेंक आन लेजर ओंथारिंग मेट मॉडर्ने लेजर टेक्नोलॉजी हिड्राफेशियल फॉर डीपर रेइनिगिंग एन hydratatie en AI-huidanalyse voor een nauwkeurige diagnose. We werken met A-merken op het gebied van esthetica. Bent u aanvullend verzekerd, dan worden bepaalde behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar. Bayanu Beauty, waar jouw huid in goede handen is. Slanswerf 121, Rotterdam. Check onze website bayanubeauty.nl.
9: Vierdaagse busreis Zwitserland met BGL-reizen. 13 tot en met 17 mei 2026 voor €420 per persoon. Vertrek Rijswijk Zwembad de Schlip. Woensdag 13 mei om 23 uur. Station Kapelsebrug Capelle aan den IJssel om 23:45. Aankomst Zurich donderdag 14 mei. Hotelovernachting inbegrepen exclusief toeristenbelasting. Beleef bergen, meren en avontuur. Excursies Rijnwaterval, Krings, Titeles en Luzeren. Info en aanmelden Bridge Loylaar Gossain 06-300-17001. Beleef Zwitserland met BGL-reizen.
10: KMI Impacts, KMI Impacts. U reist Specialist. Distributeur of President Golden Sella. Lal Kila, traditionele basmati. Altaar basmati. Pandan Jasmin Rijst. Akash, Tilda, etc.
11: Aajkal sab kuch fast hai. Lekin baat jab aati hai khane ki, to sirf asli swaad hi chalta hai. Lambe daane, kamal ki khushbu aur aisa taste, jo sabko kehne pe majboor kar de. Wow! Altaar basmati rice. Taste next level.
10: Verkrijgbaar bij alle geselecteerde supermarkten, toko's en bekende tropische winkels. Nieuw. Nieuw AAA-merk Jasmin Rijst. Papaji Jasmin Rijst. Extra long Goesboudar Jasmin Rijst. Verkrijgbaar bij South American Food Rotterdam. Choice of all papas voor mama's keuken. Winkeliers, groothandel, restaurant en cateringbedrijven kunnen bij KMI Impact kopen tegen groothandelsprijzen. 10 lips extra long altaar basmati en 5 kilo gele erwten samen voor €14,99.
12: Je kaasje, Nila. Ik zak een chawal over 5 kilo dal voor maar €14,99. Prabhu ke gune gaavo over dal bhaat khaavo.
10: Voor meer informatie, info at kmiimpacts.com. Of 06-533-90687.
13: Best Indian Astrologer, Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janm kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain. Mantra tantr se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relations, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar, jo भारत देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 06 13 99 96 95 06 13 39 96 95.
3: Einde reclame.
14: Hi Holland, this is your Jubin Nautiyal and I'm very excited to come back to Holland with Cinevis Productions. Sunday 24th May 2026 live in concert at Ahoy, Rotterdam. And you are listening to The Power of Love, Amor FM.

0: Luisteraars van Namor FM, vandaag gaan we hebben over chikungunya plaag in Suriname. Heel veel mensen zijn ziek geworden, heel veel mensen hebben behoorlijk last van chikungunya. En we gaan naar Suriname, we betalen zo duur om een ticket om naar Suriname te gaan, onze dierbaren of een vakantie te vieren. Maar hoe veilig zijn we in Suriname? Iemand die regelmatig naar Suriname gaat, die heeft een groot hart voor Suriname. En hij is regelmatig in een jaar 2, 3, 4 keer met zijn missie, met zijn medische team, die gaat naar Suriname. Om graag mensen daar in Suriname bij te staan. Mensen helpen. En dat is onze enige echte chirurg, Chander Mahabir. Dokter Chander Mahabir, een goede middag op Amor FM.
1: Bayram en beste luisteraars, ook allemaal een goede middag.
0: Ja, dokter Chander Mahabir, we hebben recent, we horen dagelijks in Suriname, heel Suriname wordt geteisterd door chikungunya. Is het bekend bij u?
1: Ja, ik kom daar regelmatig, zoals u weet. En ik denk dat iedereen ervan op de hoogte is dat er daar nu een epidemie is van chikungunya. En ik moet zeggen, je staat er niet bij stil totdat je jezelf treft. En de mensen heb ik meegemaakt, je wordt behoorlijk ziek. Je kunt echt lange tijd niks doen. En zoals u net zelf zei, als je voorbereidt je reis naar Suriname, je betaalt een dure ticket, denk er eventueel ook na wat je kan doen om te voorkomen dat je chikungunya krijgt.
0: Dr. Chander Mahabir, wat is chikungunya precies? We praten over muskieten. We hebben in Suriname gekend van muskieten die in de middag of seizoenen zijn muskieten. Maar wat is precies een chikungunya muskieten?
1: Bayram, chikungunya wordt overgebracht, is een infectieziekte. En die wordt overgebracht door muggen. En deze muggen brengen ook de ziekte dengue, die kennen wij, hè? Dengue brengt die ook over, en Zika-koorts. Dus door het steken van die muggen krijg je dan een infectie door die virus, chikungunya.
0: Oké. Hoe herken ik verschijnsel van chikungunya?
1: Ja, de klachten. Ik denk dat het goed zou zijn met een paar mensen te praten soms, die klachten gehad hebben. En ze hebben opeens hoge koorts,

0: In de gewrichten, in de vingers, in de polsen, in de enkels en de ellebogen. Hoofdpijn soms, spierpijn, rugpijn, misselijkheid. Soms overgeven, huiduitslag. Meestal een paar dagen na het begin van de koorts. En ook soms ontstekingen aan de ogen, zoals wij dat in de medische term noemen. Van die rode ogen, de conjunctivitis. En ik moet wel zeggen dat klachten kunnen in het begin, en zeker als het pas, dus na steken door de mug, dan duurt het een dag of 3 tot 7 voor die klachten ontstaan. Maar die kunnen behoorlijk ernstig zijn. En met name kunnen ze bij mensen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld ouderen of mensen die veel medicijnen gebruiken, kunnen nogal heftig zijn. En de hele heftige klachten die je krijgt, die verdwijnen vaak binnen 1 tot 3 weken. Maar de pijnklachten in de gewrichten kunnen maanden tot jaren duren. Met andere woorden, het heeft toch heel veel nare effecten op de mensen die het krijgen. Er gaan wel, gelukkig maar, weinig mensen eraan dood. Maar de klachten die ze van over hebben, zijn wel heel erg.
1: Dat is zeker heel erg. En hoe kan je je eengezins beschermen tegen chikungunya?
0: Kijk, als we in het roken zijn, het algemene advies is, die muggen steken met name in de ochtenduren en einde van de middag. Als advies die wij altijd geven voor de mensen is om enigszins te beschermen, draag, als je in Suriname bent, lange mouwen, hè, bedekkende kleding. Gebruik muggenzalf, bijvoorbeeld DEET of andere. En zorg ervoor, als je in de middaguren gaat rusten, misschien dat je een klamboe neemt, want in de middaguren juist, in de ochtend en middaguren, steken ze het meest. Probeer te voorkomen, maar dat zijn de algemene maatregelen. Maar als die muggen overal voorkomen, is het best lastig hoor om dit soort adviezen op na te houden. Maar dit is wel zeker de poging waard om het te proberen.
1: Ja, maar u zei dragen lange mouwen, dragen lange broeken ook. Maar kunnen ze door je kleding ook jou prikken?
0: Het zou in principe kunnen. De kans daarop is klein. Maar Bayram, we lopen allemaal daar met korte mouwen. Dus dit advies die we geven, dat is een goed advies. Maar het is niet altijd even houdbaar. Omdat je, ja, je kunt niet dag en nacht met lange mouwen en lange broeken lopen. Hè? En vooral overdag niet als het zo warm is. Dus ja, het is een advies om enigszins te zorgen dat je niet gestoken wordt. Helpt niet altijd natuurlijk.
1: Maar dokter Chander Mahbir, waar bevindt deze chikungunya? In open plekken of ergens in de bush? Of waar moeten we aan denken? Vooral vakantiegangers die willen graag in de reisvelden of ergens in het platteland, dan loop je langs de bomen. Waar moeten wij voorzichtig op zijn?
0: Bayram, we hebben zoals de adviezen bij dengue altijd ook gezegd, en Suriname wordt ook geadviseerd, zorg dat om je erf heen geen plekken zijn waar water blijft stilstaan. Het is bekend dat die muggen zich vooral daar huisvesten. Het is bijvoorbeeld de oude autobanden waar water in zit, emmers waar water in zit. Maar we weten ook, ik kom net terug uit die Keri, dat vrijwel iedereen, heel merkwaardig, die langs de Nikiri-rivier woont, eigenlijk geïnfecteerd is door chikungunya. Dus je hebt veel bossen, je hebt water, het water blijft liggen. Dus met name plaatsen waar het water langer blijft liggen, dat moet je voorzichtig mee zijn.
1: Ja, want volgens mij, u was daar ook en dat nieuws was wereldwijd dat een mevrouw in Nikiri was gestoken door chikungunya. En die lag in het ziekenhuis waar u vaak een handje helpt en MMC ziekenhuis Nikiri. En de man die is ook met die mevrouw, toen de mevrouw overleed, was de leed zo erg dat die man zelf ook op dezelfde moment was overleden?
0: Ja, dat was, dat had niks te maken met chikungunya hoor. Het was Een vrouw die aan een hartinfarct overleed uiteindelijk.
1: Mm-hmm.
0: En toen de man het nieuws kreeg dat die vrouw overleden was, op het moment dat hij het nieuws kreeg, overleed hij, ging hij ook dood. We waren beide ongeveer 80. Maar dit was niet, ik kwam niet
1: door
0: chikungunya.
1: Oké. Men praat, men gebruikt dat heel veel mensen willen eten, willen paracetamol of met codeine, dat soort dingen. Maar bestaat een vaccin tegen chikungunya dat je wordt gebeten?
0: Ram, dat is een hele goede vraag. Want het blijkt dat een heleboel mensen dit nog niet weten. Maar 6 april 2025 bestaat in Nederland een vaccin.
1: Okay.
0: Ischik heeft een moeilijke naam, onthoud het niet. Een vaccin tegen chikungunya. En iedereen die gaat vanuit Nederland, die vaccin is helaas niet te koop in Suriname, maar iedereen die gaat, kan die vaccin hier bij de GGD, bij de vaccinatiecentra, die overal in het land, kan die vaccin krijgen. We weten ook wel dat die vaccin niet gegeven wordt bij mensen boven 65 jaar.
1: U zei de vaccin kan krijgen. Is nou, tegen betaling? Of,
0: Ja, het is beschikbaar, maar tegen betaling. En het kost ongeveer €200. Dat is best een behoorlijk bedrag. Tenzij je extra verzekerd bent, dan hoef je dat niet te betalen. Maar het ligt aan de verzekering wat je hebt. En ik zei net, Bayram, dat die vaccin bedoeld is voor de mensen tot 65 jaar. Boven die leeftijd mag je het niet geven. En sinds kort, en dat is dan sinds april hebben we in Nederland, het bestaat al ietsje langer, maar sinds april hebben we een tweede vaccin, dat is een Fimkunya. En deze Fimkunya kun je ook veilig geven bij mensen boven de 65 jaar. En dat gaat ook via de RGD. Dat komt nog niet voor april, maar sinds 2 maanden hebben we het ook in Nederland. Dus, en die bestaat uit 1 prik. En ja, helaas, je zult ervoor moeten betalen. Maar als je ziet wat voor consequenties de infectie met die chikungunya met zich meebrengt, nou, dan zal ik zeggen, dan is het de moeite waard om te laten vaccineren.
1: Oké. En als je 1 keer bent gevaccineerd, dan geeft hij een bescherming tot?
0: Ja, dat is ook een hele goede vraag. Ja, zoals we nu weten, want het geeft niet, het bestaat nu ongeveer 1,5 jaar, 2 jaar, nog niet eens 2 jaar, die vaccin. En ze hebben al in het lichaam de weerstand gemeten bij die mensen. Hè? En we weten in elk geval dat het minimaal 2 jaar helpt. Omdat die vaccin ook nog niet langer dan 2 jaar bestaat. Waarschijnlijk helpt die veel langer, maar minimaal 2 jaar. Dat weten we in elk geval.
1: Oké. Okay. Nou, dat zijn mensen. Maar hoe is met mensen die Suriname wonen en die wordt besmet geraakt door chikungunya?
0: Bayram, dat is ook weer een... We weten dat Suriname die vaccin niet heeft. En dat vind ik heel jammer. Ik bedoel, de mensen die de ernst van de ziekte om zich heen zien, zijn best bereid om ervoor te betalen. Maar in Suriname is het niet verkrijgbaar. Je moet ervoor betalen, het kost vrij duur. €200 per spuitje. Je hebt 1 spuit nodig. En ik kan voorstellen dat dat toch voor heel veel mensen een behoorlijk bedrag is. Maar ja, het is een keuze. En als je geïnfecteerd raakt, heb je veel minder nare effecten en gevolgen. Dan in mijn ogen is het dus ook belangrijk. Het is de moeite waard om toch te laten vaccineren. Maar in Suriname is het gewoon niet beschikbaar.
1: Oké. Dokter Chandramavir, een vraag nu naar u. Stel dat iemand is gebeten of geprikt door de chikungunya, en dan ga je laten vaccineren. Helpt die bij deze? U hebt over gewrichtspijn, al die toestanden, koorts, dat soort dingen. Maar na het gebeten door chikungunya, dat je zo'n vaccin neemt, gaat die helpen dan?
0: Nee. Dan ben je te laat, hè? Want als je eenmaal door zo'n muskietmug gebeten bent,
1: mm-hmm,
0: dan ben je al in feite geïnfecteerd. En wat gaat het lichaam doen? Het lichaam gaat dus weerstand opbouwen. Dat doet hij ook als je die vaccin geeft. Hè? Dan gaat hij weerstand opbouwen. Dus als je eenmaal geïnfecteerd bent, heeft het geven van die vaccin ook geen zin. Een andere vraag is, en dat bedoelt u ook op, hoe behandel je het dan? Nou, in feite, omdat het een virusziekte is, bestaat hier geen behandeling voor. De enige behandeling die je kunt doen is pijnstillen. Maar als je begint met pijnstillen, dan moet je zeker weten dat de mensen geen dengue hebben. Want we weten bij dengue, dengue geeft een verlaging van de bloedplaatjes. En als die erg laag zijn, kun je een heleboel bloedingen krijgen. En als je dan medicijnen geeft die de bloedplaatjes beïnvloeden, of de vorming van die bloedplaatjes ook afremmen, dus je hebt nog minder bloedplaatjes, dan heb je grotere kans op bloedingen. Ik zal het nog een keer simpeler zeggen. De besmetting van de chikungunya, de behandeling is pijnstilling. Meer kun je niets aan doen. En de enige pijnstilling die je veilig nu kunt geven is paracetamol. Als je andere pijnstillers wil geven, bijvoorbeeld diclofenac of een paar van die andere die we kennen, naproxen, ibuprofen, dan moet je zeker weten dat het geen dengue is. Als het dengue is, mag je het niet geven. Alleen paracetamol. En ik heb daar ook gezien hoeveel pijnen deze mensen kunnen hebben. Als u met paracetamol en andere middelen die uitkomt, luisteraars, kunt u overleggen met de huisarts. En sinds kort is er een combinatie bekend, met name van naproxen. Maar dan moet je zeker weten dat je chikungunya hebt, naproxen en lage dosis prednison. Dit moet u echt overleggen met de huisarts, want we weten dat prednison bij mensen met suikerziekte de suiker een beetje ontregelt. Maar dit is een ontzettend adequate pijnstilling. Ik heb meegemaakt bij mensen, paracetamol hielp niet, diclofenac hielp niet, ik gaf morfinepreparaten, hielp ook niet. Maar deze combinatie is in een congres besproken. En ik kan u zeggen, als je vandaag begint, ben je morgen pijnvrij. Advies is wel, ga niet te lang door, omdat je te maken hebt met die prednison.
1: Ja, nee, duidelijk. U was in Suriname. Ik zei ook begin van het programma dat u vaak in jaarlijks 3-4 keer bent u in Suriname voor een aantal weken. En als u gaat u gestationeerd bij MMC Nikeri. U was recent daar. Hoe was de situatie? Want in het platteland zijn ook mensen gebeten of geprikt door chikungunya. Wordt er informatie gegeven aan mensen hoe je kan beschermen? Of worden de buurten om te bestrijden? Gebeurt het wat daar?
0: Nee, er gebeurt niet veel. Informatie wordt soms via de radio gegeven, ook niet optimaal. Maar je moet voorstellen, de mensen die er wonen, die daar dag en nacht wonen, Die gaan niet overdag met hun lange mouwen en lange broeken en sokken lopen. Hè. Dat is dus een advies wat voor de toeristen wel geldt, om er rekening mee te houden als je tijdelijk bent. Maar voor de mensen die er wonen is dat natuurlijk niet te doen. En als u dan bedoelt wat er gebeurt met de omgeving, met sproeien. U weet dat Suriname die sproeimiddelen nauwelijks heeft. Dat is nog een klein beetje volgens de minister gekomen. Maar die zal absoluut niet veel doen, want het is te weinig om iets te doen. En de vaccin heb je dus ook niet. Met andere woorden, je moet maar lijdzaam toezien wat er met die mensen gebeurt. Dan kun je ze, hebben ze niet, tenzij je dus relaties hebt en van tevoren die vaccin gekregen hebt. Bovendien, als je een vaccin krijgt, moet je, als je van hier weggaat, de mensen die van Nederland naar Suriname gaan, adviseer ik, en dat adviseert de richtlijnen ook, minimaal 2 weken van tevoren laten vaccineren. Wat gaat het lichaam dan doen? Het lichaam gaat weerstand opbouwen. Hè? En je hebt 2 weken nodig dat je optimale weerstand hebt tegen de chikungunya. Dus de mensen die gaan, die moeten niet morgen gaan en vandaag voor de vaccin nemen. Nee, 2 weken van tevoren liefst. En dan heb je genoeg weerstand. En ik kan u één ding zeggen, Daar heeft u alle voordelen van als u niet besmet wordt.
1: Ja, want in de vakantiemaanden zijn we massaal in Suriname. En vooral de plaag is nog steeds van chikungunya intact. Dus een goed advies wat u geeft. Wees voorbereid en dat u gaat. Dan weet u zeker dat u bent beschermd.
0: Absoluut. En nogmaals, die vaccins zijn te vinden, te kopen bij de RGD. Contact opnemen en dan kunt u daar terecht en spuit ze in. En als u boven de 65 bent, dan krijgt u een andere vaccin. Dat is de Fimkunya. Dat is iets van de laatste tijd. En die is met name ook bestemd voor mensen boven 65, ook daaronder. Maar u kunt veilig laten vaccineren. Alsjeblieft, laat het doen.
1: Oké. En de recente, dat is een juiste benaming van Pingunya.
0: Dat is Fimkunya. En wat is het verschil? De eerste, die is ziek, die bestaat uit een verzwakte virus. Verzwakte chikungunya virus. En die kan nogal heftige werkingen geven bij oudere mensen, bij wat zwakkere mensen. En nu is men gekomen met een vaccin, die Fimkunya. En die bestaat niet uit levende virus, maar die bestaat uit een eiwit die zo gemaakt is dat die lijkt op de virus. Dat noemen ze ook wel VLP, virus-like particles. Dus als een lichaam ingaat, als je gespoten wordt, dus gevaccineerd wordt, dan denkt het lichaam dat je chikungunya naar binnen krijgt. Maar je hebt geen levende virus en die heeft ook minder bijwerkingen.
1: Nou, duidelijk, dokter Chandramavir. Zijn er meer informatie die je wil graag aan luisteraars die in Suriname en ook in Nederland luisteren zijn?
0: Nou, mijn naam, ik denk dat u hebt mij gevraagd om hierover te praten. Dat is heel belangrijk. Heel veel mensen weten niet dat er een vaccin bestaat. De mensen die ook de mogelijkheid hebben in Nederland om te laten vaccineren. Nou, ik hoop dat uw programma overal beluisterd wordt. Ik hoop ook dat u het misschien herhaalt, omdat de mensen ervan weten die naartoe gaan. Want hoe vaak hoor je de toeristen komen van Nederland vooral naar Suriname en voor je weet raken ze besmet. Hierdoor kun je dus de besmetting voorkomen door gewoon te laten vaccineren.
1: Ja. Nee, duidelijk. Ik wil u bedanken voor uw kostbare tijd, dat u voor de gemeenschap altijd klaarstaat. Wanneer bent u weer in Suriname met uw missie?
0: Ik ben ingedeeld in oktober om daar weer te gaan werken en te opereren in het Moemra Medisch Centrum. En daar zal ik er zijn. En dan hoop ik dat de epidemie minder is. Want de gevolgen, het ziekenhuis, bepaalde momenten, lag vol met ernstige patiënten besmet door het chikungunya-virus. U begrijpt, als het zo ernstig is, dan kun je een heleboel andere ernstige operaties dergelijke niet doen. Want de bedden liggen vol dan. Je hoopt dan, als ik in oktober ben, dat de epidemie een beetje minder is. En dat je ook meer andere mensen die ziek zijn kan helpen.
1: Ja. Nou, ik wens je heel veel succes straks als je recht in Suriname gaat. En bedankt nogmaals voor die kostbare tijd dat u hebt. Vooral mensen die elke dag hebben een vlucht vanuit Nederland direct in Suriname gaat. En dat u beschermd bent. De gevolgen wat u zegt na zo'n chikungunya ben geprikt. Nou, dat is niet mals.
0: En laten we ook niet vergeten, waaraan die pijnklachten kunnen soms 2 jaar lang bestaan. En behoorlijk. Ik wil hierbij ook gebruik maken om in ieder geval u en Radio Amor te bedanken voor deze gelegenheid. Om mensen hierover te informeren. En dank u wel.
1: Nou, we hebben alles opgenomen. We sturen door en met de directie wordt het dan ook overleg gepleegd om in de ochtenduren te herhalen.
0: Dank u wel.
1: Dr. Chandramavir, dank je wel voor je kostbare tijd en een mooie middag.
0: Dank u.
1: Dank u. Luisteraars, tot zover het programma over het plaag chikungunya in Suriname. En vooral dat u recht in Suriname gaat, dan hebt u alle informatie omtrent zo'n vaccin die is beschikbaar in Nederland via uw huisarts of via de GGD krijgt u alle informatie. Dus als je richting Suriname gaat, ligt het aan u of je wilt zo'n vaccin hebben, dat u ook beschermd bent of niet, up to you.

साथियों, आज ये प्रोग्राम में गीत आपके लिए जो हम चलाएं और गीत आप सुने, अच्छा लगा कि उस तरफ आप हैं और प्रोग्राम से आप भरपूर मज़ा ले रहे हैं। तो साथियों, आज हम आपको ले चले देखते हैं हमारे ऐप पर, हमारे ऐपर्स हमारे साथ हैं और प्रोग्राम बड़ी प्यार के साथ में अम्स्टरडम ओ से इश्ता सदल Het is lekker weer genieten met Amor FM. Zo hoort het, genieten met Amor FM. Amor FM. Helemaal in Amsterdam Zuidoost. En daar zit Ishta Sadel. Dankjewel Ishta voor het luisteren. En Ramon en Bimla Siudeal zijn ook uit Zeeland aan het luisteren. En in Den Haag is mevrouw Indu ook van de partij. Mevrouw Indu, dankjewel. Den Haag luistert mee. Hemant en Malti en Kajal uit Den Haag. Ze zijn ook aan het luisteren. En de groetjes aan alle luisteraars van Hemant, Malti en Kajal uit Aga uit Den Haag. En nog een app uit Ippenburg. En dat is onze broeder Bhai Jozef en Mashuka. Zijn ook aan het genieten van Amor FM. Dankjewel Bhai Jo. En ik zou zeggen, geniet ze. Nou, Mahinder, dankjewel. Goedemiddag Bhairam. Dank voor het informatieve programma over chikungunya. Bhai Mahinder, dankjewel. Daarvoor zijn we hier. Amor FM op alle vlakten. En blijf genieten van Amor FM. Sherwin Badal is vandaag jarig. Sherwin, al je matties zijn aan het genieten met jou. Dus waar is de biggie party?

0: Amore FM. And new. And new. Uitgangsagenda.
1: Cinevis Productions presents the world famous Bollywood voice,
2: Jubin Nautiyal,
1: live in concert.
2: Ahoy RTM stage, Rotterdam.
1: Op zondag 24 mei 2026.
2: Inloop 17:30, showstart 19:00 s'avonds.
1: Tickets via i-tickets.com.
2: Voor informatie, sponsorship en VIP tickets 06 40 74 59 51.
1: Powered by Media Partner Amor FM
2: en Service in Style.
1: Jubin Nautiyal
2: live met alle Bollywood hits
1: op zondag 24 mei 2026.
2: Ahoy RTM stage. Remember, it's a presentation of Cinevis production.
1: Don't miss it.
3: Borgu meets Parbo presents Ajuma. Zaterdag 16 mei 2026. Live on stage. No Mercy, Passion, LaRouche, Sean, Gilly Gonzalez en many, many more. Masilo de Rotterdam. Let op, tijd om 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Tickets en info, ajuma.nl. En let op, haal je kaart op tijd, want dit wil je niet missen. It's Ajuma.
1: Stadstheater Zoetermeer, in samenwerking met IS Creations proudly presents for the first time in Holland, Showbiz Bollywood, Dutch Bollywood Show Dancers and Bollywood Crossover Band. Live in concert, Sheer Jarghan with his full band from UK. The rising stars from Holland, Boyke Datadin, Shailen Yangi, Mike Z, Arjun Hanuman, Kashmi, Damien Chedi and Prashant Jiavan. Special performance by Shalini Shines. Dutch Bollywood Show Dancers by Diana Meyer. After party, meet and greet and dance with DJ Cheryl. Zondag 24 mei, Stadstheater Zoetermeer, Theaterplein nummer 10. Inloop 2 uur, showstart om 3 uur. Tickets 24,50 inclusief 1 drankje via stadstheater.nl. Info Service Bali 088-220-7010 of 06-45-14-6009. Powered by Amor FM.
3: 007 Events, Keizer.nl, The Boss Promotions en KRS Royal presents the biggest party of the year 2026. Woensdag 13 mei, volgende dag is iedereen vrij. Twee areas, 1400 party people. Sichtenburg, de Den Haag. Biggest welcome party of the year. Zaal 1, live from Suriname. No Mercy. Rassika Tindial met hitnummer Pom di Damadol. Eenmalig show. Daarnaast hebben we live Predicana Groep Surya met Sujo, Omrouw, NSL Houseband, Tira Kusal, Sandis Sudin, Junior Flex, DJ Sunils, Karabeat, Banksy en Dolly. Zaal 2, welkomstparty, muziekformatie The Stars, live from Suriname, Classics, FT Bigaman, Gentle, DJ Gerald. Fase 1 en fase 2 is uitverkocht. Fase 3, solo €15, duo €25, groep tickets €40. Voor tickets en VIP, dan Partyparty.nl en kc.nl.
4: Hardcore Entertainment, please take your seats.
3: Hardcore Entertainment presents Fawaka Fest. Zaterdag 8 augustus 2026, Zuiderpark, de Den Haag. Haal je kaartjes op tijd. Fawakafest.com.

0: Raga Events proudly presents Life in Concert. The Tiger of Mumbai, Kumar Sanu with Anuradha Paudwa. Op zondag 6 september 2026. Locatie Avas Live, Johan Cruijff Boulevard 590 in Amsterdam. Deur open, 's middags om 17:30. Showstart 's avonds om 19:00. Unforgettable 90s. Kumar Sanu and Anuradha Paudwal. Live in concert. Tickets nu verkrijgbaar via i-tickets.com.
1: Avishkar Orchestra presents op zondag 21 juni 2026 om 3:00 in Theater Zuidplein. Het Sradhanjali concert van Asha Bhosle. De vocalisten Mausmi Oberoi, Sushmita Guha Thakurta, Saujanya Garimela, Aparna Gulati, Varshita Ramesh, Shafi Jahangir, Sagar Malik en de Bollywood Showbiz Dancers van Diana Meijer brengen een ode aan Asha Ji. Kaarten vanaf €27,50 online via Theater Zuidplein en VIP-tickets via maestro Ronnie Bikari Ji op telefoonnummer 06-200-60740. Remember, in tribute to Asha Bhosle Ji op zondag 21 juni om 3:00 in de middag in Theater Zuidplein. Mis dit prachtig concert niet. Haal je kaartjes op tijd via theaterzuidplein.nl. Let op, zondag 13 september 2026 in Theater Zuidplein. Rotterdam, Bollywood Gala met Mukhtar Shah. Kaarten nu al verkrijgbaar.
2: Zoetermeer 31ste editie. Vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5 juli 2026. Binnen buitenlandse topartiesten en muziekformaties. De Curry en Bhojal Bhat Yaya, Bhojal Bhat Cookout. Proefkool competitie. Oom Bansi, biologische Surinaamse fresh groenten en fruitsoorten. Info kraamverhuur. Wees snel bij. Vol is vol. 06-24-22-85-37 of info@milensoetermeer.nl. Milen Soetermeer, 3 dagen vol hangama, so be there.
3: Einde uit onze agenda. Amor FM, Amor FM.
4: Goedendag beste luisteraars, dit is Amor FM met het nieuws voor vandaag dinsdag 5 mei 2026. Met als hoofdpunten: doden na incident Goudmijn, naasten spreken van schoten, politie spreekt van val. Nefrozuurpatiënten in onzekerheid. Menoret erkent nevenwerk politie, maar waarschuwt voor misbruik tijdens diensttijd. En cruisemaatschappij onderzoekt herkomst Hantavirus aan boord, 1 positieve test. Doden na incident Goudmijn, naasten spreken van schoten, politie spreekt van val. De nasleep van het dodelijke incident bij Sijin Goudmijn blijft voor onrust zorgen. Waar de politie in een officieel bericht stelt dat 2 mannen om het leven kwamen na een val van een berg tijdens hun vlucht, trekken familie en vrienden van de slachtoffers die lezing openlijk in twijfel. Volgens berichtgeving van het Korps Politie Suriname, KPS, werden in de vroege ochtend van zondag 3 mei illegale goudzoekers, zogenoemde porknokkers, verjaagd uit het mijngebied. Daarbij zouden 8 personen zijn aangehouden. 2 anderen sloegen op de vlucht en zouden volgens de politie van een hoogte zijn gevallen. De situatie ter plekke was gespannen. De politie kreeg rond 8:00 's morgens melding van de aanwezigheid van een grote groep, naar schatting 100 verhitte goudzoekers in de omgeving, van het lichaam van een van de slachtoffers. Met ondersteuning van onder meer het regio bijstandteam Midden, de politie van Atjoni en forensische opsporing, werd het gebied aangedaan en onder controle gebracht. Toch is het verhaal daarmee niet afgerond. In de directe omgeving van de slachtoffers werd een andere versie verteld. Familie en bekenden stellen dat er geschoten is op de mannen tijdens het optreden en dat hun dood niet enkel het gevolg zou zijn van een val. In een live-uitzending van DTV Express werd aangegeven dat de familie het lichaam van een van de overleden mannen heeft gezien en dat er volgens hen sprake is van een schotwond aan het hoofd. Deze beweringen staan haaks op de voorlopige bevindingen van de Surinaamse politie. Het KPS laat in de laatste zin van hun officieel bericht weten dat het onderzoek nog gaande is. Juist die zin houdt de deur open voor verdere duidelijkheid. Ondertussen groeit de druk vanuit de gemeenschap om volledige transparantie te geven over wat zich werkelijk heeft afgespeeld op de berg bij de Goudmijn. Nefrozuurpatiënten in onzekerheid. Nierdialysepatiënten die voor hun dialysebehandeling afhankelijk zijn van het bedrijf Nefrozuur verkeren in onzekerheid. Times of Suriname verneemt dat de medische kliniek nog geld moet ontvangen van de Stichting Staatsziekenfonds, SZF, voor verleende diensten. Maandagmiddag beschikte Nefrozuur nog niet over haar geld, melden bronnen aan Times of Suriname. De vrees bestaat dat indien Nefrozuur niet uitbetaald wordt, dialysebehandelingen niet gegarandeerd zijn. Nefrozuur Medical Center is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van nierziekten. Menoret erkent nevenwerk politie, maar waarschuwt voor misbruik tijdens diensttijd. Minister Harish Menoret van Justitie en Politie benadrukt dat ambtenaren volgens de wet geen nevenberoepen mogen uitoefenen, maar dat in de praktijk een gedoogbeleid wordt uitgevoerd, zodat mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Hij wijst erop dat jaarlijks ruim 300 personen de dienst verlaten om elders, vaak in het buitenland, te gaan werken waar de beloning aanzienlijk hoger ligt. Een veelgehoorde klacht is dat politiemensen en militairen in hun vrije tijd optreden als beveiligers voor derden, met name in het binnenland, wat wordt gezien als een mogelijk belangenconflict voor de veiligheidsinstituten. Menoret merkt op dat de grens van wat precies onder vrije tijd valt niet altijd duidelijk is. Wel stelt hij dat er hard zal worden opgetreden wanneer blijkt dat ambtenaren tijdens diensttijd andere werkzaamheden uitvoeren dan hun officiële taken. Cruisemaatschappij onderzoekt hantavirus aan boord, één positieve test. De Nederlandse cruisemaatschappij Oceanwide Expeditions onderzoekt de herkomst en mogelijke verspreiding van het hantavirus aan boord van de MV Hondius. Zeker één opvarende is positief getest op het virus. Mogelijk waren twee overleden Nederlanders ook besmet. De persoon die positief is getest op het virus ligt momenteel op de intensive care in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg, meldt de cruisemaatschappij in een persbericht. Twee bemanningsleden aan boord hebben ook urgente medische zorg nodig. Zij zijn niet positief getest. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten hebben nog geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten om medische hulp te ontvangen. Wel zijn er artsen aan boord gegaan om de toestand van de patiënten te beoordelen. In totaal zijn drie opvarenden overleden. Onder hen zijn volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken twee Nederlanders. Het gaat om een man en een vrouw van 70 en 69 jaar oud. Het is volgens Oceanwide Expeditions nog niet duidelijk of de dood van de drie personen te maken heeft met het hantavirus. De exacte oorzaak en een mogelijk verband worden momenteel onderzocht. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, spreekt van 1 bevestigde en 5 mogelijke besmettingen met het hantavirus. Beste luisteraars, bedankt voor uw aandacht. Ik ben Renuka Mahadeo en namens het team van Amor FM wens ik u allen een fijne dag toe.

0: Beste luisteraars, opgelet.
1: Op zon- en feestdagen is het kantoor van Amor FM gesloten. Wij zijn uitsluitend bereikbaar via de e-mail op info@amorfm.nl. Van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Op telefoonnummer 010-244-0929.
2: Ons kantoor helpt u graag.
3: En nu, reclame.
4: Best Indian Astrologer, Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janma kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain, mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relaxes, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar, jo bhar देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 0613 99 96 95 0613 39 96 95.
5: पुपकिया तू कितना चिकन लगे है तू कितनी ब्यूटीफुल लगे है
6: विल jij stralen met een gezonde mooie huid bij Bayano Beauty helpen we je om het beste uit jezelf te halen met onze gespecialiseerde behandelaars en hoogwaardige apparatuur bieden we jou de nieuwste technologieën op het gebied van skincare denk aan laserontharing met moderne lasertechnologie hydrafacial voor diepe reiniging en hydratatie en AI-huidanalyse voor een nauwkeurige diagnose. We werken met A-merken op het gebied van esthetica. Bent u aanvullend verzekerd? Dan worden bepaalde behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar. Bayano Beauty, waar jouw huid in goede handen is. Slanswerf 121, Rotterdam. Check onze website bayanobeauty.nl.
7: Jamal! De lente is begonnen en de dagen worden langer en de zomer komt eraan. En wat hoort daar natuurlijk bij?
8: Fernandes ijsjes. Heerlijk fris, lekker romig met die echte tropische Fernandes beleving.
7: Dat is pas lekker fris, man.
8: Heerlijk fris. Lekker cool.
7: Ja toch, Bert. Met zo'n lekker ijsje is het even wegdromen naar de Caribbean en Suriname.
8: Fernandes ijsjes zijn nu verkrijgbaar bij Surinaamse toko's en supermarkten bij jou in de buurt. Onder andere in Rotterdam bij Toko Alexandria, HG Supermarkt en Roepram. In Amsterdam bij Toko Henk. In Den Haag bij Mittal Supermarkt. In Utrecht bij Toko de Wagentropische Winkel Prim. En in Almere bij Badri Tropical en Toko Almere Poort. Distributeur Safe BV.
7: Fernandes ijsjes. Sweet. En cool.
9: Lekker man.
10: JKS. Voor al uw lucht- en zeevracht. Wij zijn gespecialiseerd in al uw transporten naar Suriname. Bij ons kunt u terecht voor het versturen van pakketten, pallets en nog veel meer.
11: Let op. JKS Cargo heeft nieuwe tarieven. Zeevracht 120 liter voor €22,50. 160 liter voor maar €27,50. En 240 liter voor maar €45. Luchtvracht is €6,50 per kilo. We verkopen grote dozen vanaf €5. En we maken het nog mooier. JKS Cargo haalt uw pakketten nu gratis op door heel Nederland.
10: Ja toch!
11: Profiteer nu van onze scherpe tarieven en snelle service.
10: Boek uw afspraak online via www.jkscargo.com
11: of bel 088 30 30 597.
10: Is het genoteerd? Tot zo!
12: Bent u op zoek naar de perfecte locatie voor uw feest, bruiloft of evenement? Bij Partycentrum Sichtenburg in Den Haag vindt u 5 prachtige zalen. Geschikt voor 60 tot wel 1500 gasten. Van intiem tot groots, wij hebben de zaal die bij uw wensen past. Op vrijdag en zondag 10% korting op de zaalhuur. En op maandag tot en met donderdag krijgt u maar liefst 25% korting. U regelt zelf uw catering, decoratie en muziek. Of wij helpen u graag op weg met onze partners. Ruime openingstijden en zalen vol sfeer, licht en luxe. Bel ons op 070-321-4461. of mail naar info@partycentrumzichtenburg.nl en plan vandaag nog uw bezichtiging. Check ook onze website partycentrumzichtenburg.nl. Partycentrum Zichtenburg, waar feesten herinneringen worden.
0: Goudservice. Moederdag. Goudservice.
9: Moederdag. Juwelier Goudservice. Hofland Plein 16, Den Haag. Hoekhaagse Markt.
0: Moederdag Goudservice.
9: Moederdag.
0: Goudservice. Juwelier Goudservice. Reparaties klaar terwijl u wacht. Inkoop goud tegen de hoogste prijs. Moederdag.
9: Goudservice.
0: Moederdag.
9: Goudservice. U kunt ook sieraden kopen bij ons. En betalen met oude sieraden. Moederdag.
0: Goudservice.
9: Moederdag.
0: Goudservice.
9: Moederdag.
0: Goudservice.
9: Juwelier Goudservice. Hofland Plein 16, Den Haag. Kijk op goudservice.nl, goudaankoop.nl.

0: Safe BV. Al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV. South American Food Express BV. In Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca, Safe BV, Taste the Tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Mega Lenga Sale aan de rand van Rotterdam op zaterdag 9 mei. Reedijk 7-T8 Heidenoord. Heavy bewerkte lenga's tussen 75 en 350 euro. Echte outletprijzen. Ook sieraden voor een mooie prijs. U kunt ook van tevoren langskomen. Bel 06-245-15144. Reedijk 7-T8 Heidenoord.
2: Ieder mens is uniek. Daarom mag een uitvaart ook bijzonder zijn. Anti-Esti Uitvaartzorg. Uw multiculturele uitvaartonderneming.
3: Anti-Esti Uitvaartzorg verzorgt uitvaarten vanaf €3.750. Volledig transparant, geen onverwachte kosten achteraf. We begeleiden het afscheid met stijl, waardig, persoonlijk en respectvol door het gehele land. Ongeacht waar u ook verzekerd bent of niet verzekerd bent. U ontvangt van ons alle nodige religieuze artikelen, ongeacht geloofsovertuiging.
2: Uw uitvaartleiders Bea Autaar, Sudhir Nandan, Erik Siudin en Rishma Madho zijn 24 uur bereikbaar voor vragen en meldingen op telefoonnummer 06-18-72-0044. 06-18-72-0044. Rouwcentrum Onze Zorg is een onderdeel van Anti-Esti Uitvaartzorg.
3: Uw zorg is onze zorg.
1: Einde reclame.

0: En nu, reclame.
1: Best Indian Astrologer, Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janma kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain. Mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relaxes, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar, jo bhar देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 9613 99 96 95 0613 39 96 95.
2: हर थाली में विश्वास का स्वाद पालमीराइस सिंस 1867 बकेंद ओम सैन टॉप क्वालिटी मैथ सॉर्ग प्रोड्यूसर वार क्वालिटी एंड ट्रेडिशन सामन कोमन पालमी प्योर बासमती चावल जिनमें धान पत्थर और टूटा हुआ दाना ना हो बासमती गोल्ड प्रीमियम राइस बासमती एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन पारबॉइल्ड राइस ताई से पांडान राइस सुरीनाम से राइस जो अपने खेतों में उगाते हैं परबॉल राइस रिसोटो एंड पुडिंग राइस हर वजन के पैकेट में मिल रहे हैं पालमीई टॉप क्वालिटी राइस सोर्टन verkrijgbaar bij de betere groothandelaren supermarkten toko's in Nederland België Frankrijk en andere Europese landen contact info Nouvelle Rissery du Nord telefoon 0033 328 2526 22 पालमी बासमती राइस खुशबूदार हर थाली में विश्वास का स्वाद
3: हे पुपकिया तू कितना चिकन लगे है तू कितनी ब्यूटीफुल लगे है
4: विल ये स्ट्रालन मिट एन गेजोंडे मोये हुइट बाय बयानो ब्यूटी हेल्पन वी ये ओम इट बेस्टे आउट योरसेल्फ टू हालन मिट ओनसे गेस्पेशलाइजेर्डे बहांडेलार्स एन होगवाडिगे अपरातूर बीडन वी योउ द न्यूस्टे टेक्नोलॉजीन ओप इट गेबीद फान स्किन केयर डेंक आन लेजर ओंथारिंग मिट मॉडर्ने लेजर टेक्नोलॉजी हिड्राफेशियल फॉर डीपर रेइनिगिंग एन हिड्रा en AI-huidanalyse voor een nauwkeurige diagnose. We werken met A-merken op het gebied van esthetica. Bent u aanvullend verzekerd? Dan worden bepaalde behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar. Bayanu Beauty, waar jouw huid in goede handen is. Slanswerf 121, Rotterdam. Check onze website bayanubeauty.nl. Sandhya Reizen. Met Sandhya Reizen. 21-daagse vliegreis Sri Lanka en Malediven. 15 mei, 12 juni en 17 juli. €2800. 15-daagse vliegreis Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra. 15 mei, 12 juni en 16 oktober. €2650. 5-daagse busreis Praag. 17 en 24 juli. €300. 5-daagse busreis Zwitserland. 10 juli en 24 juli €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour 1 mei, 5 juni en 16 oktober €2500. 2-daagse busreis Luxemburg 9 en 23 mei en 20 juni €145. 3-daagse busreis Parijs 1 en 15 mei 10, 24 en 23 juli €275. 10-daagse vliegreis Portugal 24 juli €1150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandhya Reizen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandhyareizen.nl.
0: Mega Lenga Sale aan de rand van Rotterdam op zaterdag 9 mei. Reedijk 7-T8 Heidenoord. Hef je bewerkte lenga's tussen €75 en €350. Echte outletprijzen. Ook sieraden voor een mooie prijs. U kunt ook van tevoren langskomen. Bel 06-245-15144. Reedijk 7-T8 Heidenoord.
3: KMI Impex, KMI Impex, uw reisspecialist, distributeur of President Golden Sella, Lal Kila, traditionele basmati, altaar basmati, pandan jasmin rijst, akash, tilda, etc.
5: Aajkal sab kuch fast hai, lekin baat jab aati hai khane ki, to sirf asli swad hi chalta hai. Lambe daane, kamal ki khushbu aur aisa taste, jo sabko kehne pe majboor kar de, wow, altaar basmati rice. Test next level.
3: Verkrijgbaar bij alle geselecteerde supermarkten, toko's en bekende tropische winkels. Nieuw, nieuw, nieuw. Nieuw AAA-merk jasmijnrijst. Papaji jasmijnrijst. Extra long goesboudaar jasmijnrijst. Verkrijgbaar bij South American Food Rotterdam. Choice of all papas voor mama's keuken. Winkeliers, groothandel, restaurant en cateringbedrijven kunnen bij KMI Impact kopen tegen groothandelsprijzen. 10 lips extra long altaar basmati en 5 kilo gele erwten samen voor €14,99.
6: Je kaasje, Nila. Ik zak het chawal over 5 kilo dal voor maar €14,99. Prabhu ke gune gao over dal bhaat khao.
3: Voor meer informatie, info at kmiimpacts.com. Of 06-533-90687. Droomt u van een bijzondere reis naar Azië en de Pacific? Met Chevron World BV wordt uw droomreis nu betaalbaar. 15-daagse rondreis Zuid-India vanaf €1,895 per persoon.
0: Vertrek 18 mei, 14 september en 2 november.
3: 15-daagse rondreis Singapore, Maleisië en Thailand vanaf €2,095 per persoon.
0: Vertrek 12 mei en 8 september.
3: 16-daagse rondreis Sri Lanka vanaf €1,995 per persoon.
0: Vertrek 20 mei en 14 september.
3: 18-daagse rondreis Vietnam en Cambodja vanaf €2,450 per persoon.
0: Vertrek 15 mei en 16 september.
3: 15-daagse Diwali rondreis India vanaf €1,595 per persoon.
0: Vertrek 29 oktober.
3: 23-daagse rondreis Australië. Fiji, Nieuw-Zeeland, Hongkong en Singapore.
0: Vertrek 10 september 2026 en 10 maart 2027. Programma en prijs op aanvraag. Voor meer informatie of vragen,
3: bel ons op 010-580-7777.
0: Of app naar 06-2834-1973. Of mail naar info@saffronworld.nl.
3: Saffron World BV. Stationsplein 45, vierde verdieping, Rotterdam. Bent u toe aan een nieuwe badkamer, toilet of renovatie van uw woning? Bij ProData Solutions van Veres en Cheryl Bertanti Bagnu. Geniet u van zorgeloos verbouwen van A tot Z onzorg. Van badkamer tot keukenvoorbereiding. Inclusief tegels, sanitair en een persoonlijk ontwerp. Alles geregeld met één vast aanspreekpunt. U krijgt kwaliteit, garantie en tevredenheid. Actie, actie! Een gratis regendouchset en verlaagd plafond, inclusief spotjes. Bel 06-57-91-1787 of kijk op prodatasolutions.nl. Prodata Solutions, omdat uw huis het waard is.
0: Einde reclame.

ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया? रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी. Prachtige nummer, luisteraars, gezongen door Nightingale Lataji uit de film Imtihan. Luisteraars, lijn heb ik opengegooid. Als u dicht bij uw telefoon zit, mag u inbellen voor een praatje. En uiteraard mag u mij ook een appje sturen. Ons nummer 010-244-7250.

0: mevrouw Hisla Yanki, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, hoe gaat het, mevrouw Hisla Yanki? Ik ben mooi, Bati. Toen ik hem 100% Bati. Oh,
1: ja.
0: Nou, dat klinkt goed.
1: 80%.
0: Kitna, 100?
1: Nee, 80.
0: Oh. Oké. Okay. Oké, dus ik ben 100 naar haar.
1: Nou, ik heb altijd met verkoudheid. Allergie, dus ik liep wat in. Dan heb ik van bomen, bloemen, planten, gras heb ik last van.
0: Oké. En ja, hoe was uw dag, mevrouw Hisla Yanki?
1: Nou, ik heb lekker gekookt. Ik heb boodschappen gedaan.
0: Ja.
1: En het was lekker weer.
0: Oké. Bigger jaske bij het jalo, hè?
1: Ja, wel.
0: Bigger jaske.
1: Nou ja,
0: spijt niet. Oh, toch wel?
1: Ja. Aha. Je kan nooit vertrouwen met die weer, hè?
0: Ja, maar ik denk niet dat het ineens heel snel koud gaat worden.
1: Ja, precies. Ik ga naar Zwitserland, hè?
0: Oh, oké. Okay. Gezellig.
1: 21 mei tot 24.
0: Oh, tja. Nou, dat klinkt goed. Ik wens u heel veel plezier daar. Fijne vakantie.
1: Het is hartstikke duur, maar ja, het gaat wel.
0: Ja, gewoon genieten. Ja?
1: Ja, precies. En volgend jaar ga ik weer naar Suriname.
0: Tja, klinkt allemaal goed. Mooie dingen in het vooruitschiet.
1: Ja.
0: Mevrouw Hisla Yanki.
1: Awol.
0: Ik ga u een mooie avond toewensen.
1: Ja, dank je wel.
0: En alles wat u gaat doen, heel veel plezier. Geniet ervan. Tja.
1: Dank je wel. Ja, en volgend jaar ga ik de weer naar Suriname.
0: Ha, mooi hè, mooi hè.
1: Ja, kijk om ik het toch?
0: Ja, zeker. Is goed, mevrouw Hisla Yanki. Leuk u gesproken te hebben.
1: Is goed, fijne avond.
0: Ja, dankjewel.
1: En wel thuis.
0: Ja.
1: En slaap
0: lekker. Nou, dat duurt nog wel even hoor, eer dat ham gered jabbe.
1: Ham dan weer.
0: Ja,
1: dan weer. Goed dag.
0: Ja. Ja, oké, mooie avond. Doeg, doeg.
1: Doei.
0: Goed luisteraars, dit was mevrouw Hisla Yanki en we weten ook weer wat ze allemaal gaat doen, waar ze naartoe gaat. Dank u wel mevrouw Hisla Yanki voor uw belletje. En is er misschien nog een luisteraar die je in zou willen bellen, dan mag u dat doen. En natuurlijk niet al te lang wachten, want ik heb een nummer hier voor u, een duetsong, Kishoda en Asha Bhonsleji. En luisteraars, u weet binnenkort, Dan is de Shraddhanjali van Asha Bhonsleji. Heeft u gehoord in onze uitgaansagenda. Zie geen telefoontje binnenkomen. Heb ik het nummer voor u uit de film Dostana.

0: En nu, reclame.
1: Hey Rani, wat een prachtige sieraden heb je om.
2: Dank je Raj, pas gekocht bij juwelier Payalobby en ik heb geen contant geld hoeven uit te geven.
1: Je maakt mij nieuwsgierig, vertel.
2: Mijn oude gouden sieraden, die maar in de kast bleven liggen, heb ik omgeruild voor deze nieuwe sieraden. En ik heb ook nog 25% korting gehad.
1: Wat een briljant idee, Rani. Ik heb een trouwset nodig. Cadeaus voor de bruiloft en voor een moeder. En dat betaal ik ook met mijn oude gouden sieraden. Want goud is geld. Info: Fayalobbyjuwelier.nl. Hobbemaplein 67. Telefoon 070 380 73 51. Hoek ingang Haakse Markt. Al 45 jaar uw vertrouwde adres. Fayalobby. Lobby.
3: Ja man, de lente is begonnen en de dagen worden langer en de zomer komt eraan. En wat hoort daar natuurlijk bij?
4: Fernandes ijsjes. Ja, heerlijk fris, lekker romig met die echte tropische Fernandes beleving.
3: Dat is pas lekker fris, man.
4: Heerlijk fris. Lekker cool.
3: Ja toch, Bert. Met zo'n lekkere ijsje is het even wegdromen naar de Caribbean en Suriname.
4: Fernandes ijsjes zijn nu verkrijgbaar bij Surinaamse toko's en supermarkten bij jou in de buurt. Onder andere in Rotterdam bij Toko Alexandria, HG Supermarkt en Roepram. In Amsterdam bij Toko Henk. In Den Haag bij Mittal Supermarkt. In Utrecht bij Toko De Wagentropische Winkel Prim. En in Almere bij Badri Tropical en Toko Almere Poort. Distributeur Safe BV.
3: Fernandes ijsjes. En cool.
5: Lekker man.
6: JKS. Voor al uw lucht- en zeevracht. Wij zijn gespecialiseerd in al uw transporten naar Suriname. Bij ons kunt u terecht voor het versturen van pakketten, pallets en nog veel meer.
1: Let op! JKS Cargo heeft nieuwe tarieven. Zeevracht 120 liter voor €22,50. 160 liter voor maar €27,50. En 240 liter voor maar €45. Luchtvracht is €6,50 per kilo. We verkopen grote dozen vanaf €5. En we maken het nog mooier. JKS Cargo haalt uw pakketten nu gratis op door heel Nederland.
6: Ja toch!
1: Profiteer nu van onze scherpe tarieven en snelle service.
6: Boek uw afspraak online via www.jkscargo.com
1: of bel 088 30 30 597.
6: Is het genoteerd? Tot zo!
1: Bent u toe aan een nieuwe badkamer, toilet of renovatie van uw woning? Bij ProData Solutions van Veres en Cheryl Bertanti Bagnu. Geniet u van zorgeloos verbouwen van A tot Z onzorg. Van badkamer tot keukenvoorbereiding. Inclusief tegels, sanitair en een persoonlijk ontwerp. Alles geregeld met één vast aanspreekpunt. U krijgt kwaliteit, garantie en tevredenheid. Actie! Een gratis regendouchset en verlaagd plafond, inclusief spotjes. Bel 06-57-91-17-87 of kijk op prodatasolutions.nl. ProData Solutions, omdat uw huis het waard is.
7: Sandia Racen. Met Sandia Racen. 21-daagse vliegreis Sri Lanka en Malediven. 15 mei, 12 juni en 17 juli. €2800. 15-daagse vliegreis Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra. 15 mei, 12 juni en 16 oktober. €2650. 5-daagse busreis Praag. 17 en 24 juli. €300. 5-daagse busreis Zwitserland. 10 juli en 24 juli €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour. 1 mei, 5 juni en 16 oktober €2500. 2-daagse busreis Luxemburg. 9 en 23 mei en 20 juni €145. 3-daagse busreis Parijs. 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli €275. 10-daagse vliegreis Portugal. 24 juli €1150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandia Reizen. Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandiareizen.nl.
1: Ongelooflijk, maar waar. Slechts 54 kavels over van de 250 stuks op Grand Village Brownsoap Fase 2. Kavels vanaf €17.500 met aanbetaling van €875 beschikt u over een kavel. Aflossen vanaf €300 per maand. U mag ook rente- en boetevrij eerder aflossen. Mis deze kansen niet. Geen geld? Kachin takarihe. Myron Heina. Geen BKR-check. Ook hebben wij kavels op Paramaribo Noord vanaf €36.000. Quatta. Villa Park Arena vanaf €45.000. Braamso. Fase 2 vanaf €17.500. Let op. Braamso. Fase 1. Helemaal uitverkocht. Ook kunt u bij ons terecht voor perceel ID, taxatie en voor het verkopen van uw eigen kavels. Voor meer info, kijk op de Facebookpagina van Royal Wonen. Met dagelijkse update aan kavels. Of kom langs aan de Weimarstraat 229 in Den Haag. Of bel Myron Sjoetehal 06-34-50-4715. Uw adviseur op het gebied van kavels in Suriname.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Einde reclame.
8: De Power of Love, Amor FM luisteraars. Op de klok is het nu precies 9:00. Een prachtige dinsdagavond aan u allen toegewenst. Prezingelo, Giet Wahihei. Kutje uit de jaren 80. Likertje onthemapko, Usha Utep Or Bapi Lehri. Jiketruf.

Tutti na Dilka Vada. Pracht van de nummerluisteraars uit de film Badel. Op de klok, 11:30. En voor mij heeft te kunnen genieten van collega Sudestikai, die voor een uurtje, ruim een uurtje hier in de studio was. Hij is nog hier met mij. Maar ik neem het weer over. En Sudis hoort u komende dagen denk ik wel weer hier bij de Power of Love, Amor FM. Sudis, nogmaals, dank je wel voor je inzet. De prijs in Walu. Ik, Yadogani Aurhamap Kilige Peeskeringe, Piramap Kulika Chilinge, uitgaansagenda Ketref. Aur Giet Juizbar, Hamara Playlist per Hei. Film Abdullaka. Asha, jikia maas mee.

0: Amor FM. Amor FM. And nu. And nu. Uitgangsagenda.
1: Cinevis Productions presents the world famous Bollywood voice, Jubin Nautiyal. Jubin Nautiyal, live in concert. Ahoy RTM Stage, Rotterdam. Op zondag 24 mei 2026. Inloop 5:30, showstart 7:00 PM. Tickets via i-tickets.com. Voor informatie, sponsorship en VIP tickets 06 40 74 59 51. Powered by Media Partner Amor FM en Service Inside Jubin Nautiyal. Live met alle Bollywood hits op zondag 24 mei 2026. Ahoy RTM Stage. Remember, it's a presentation of Cinevis Production. Don't miss it. Krishna, Krishna, Hare
2: Hare. 0071 fans, Keesje.nl, The Boss Promotions en KRS Royal presents the biggest party of the year 2026. Woensdag 13 mei, volgende dag is iedereen vrij. Twee areas, 1400 party people. Zichtenburg, de Den Haag. Biggest welcome party of the year. Zaal 1, live from Suriname. No Mercy. Rafika Tindial met hitnummer Pom Didamadol. Eenmalig show. Daarnaast hebben we live Predigana Groep. Surya met Sujo, Omrouw, NSL Houseband, Tira Kusal, Sandis Yudin, Junior Flex, DJ Sunils, Kara Beats, Banksy en Dolly. Zaal 2, welkomstparty, muziekformatie The Stars, live from Suriname, Classics, FT Bigaman, Gentle, DJ Jero. Fase 1 en fase 2 is uitverkocht. Fase 3, solo €15, duo €25, groeptickets €40. Voor tickets en VIP, dan Party.nl en kc.nl.
3: Hardcore Entertainment, please take your seats.
2: Hardcore Entertainment presents Fawaka Fest. Zaterdag 8 augustus 2026, Zuiderpark, de Den Haag. Haal je kaartjes op tijd. Fawakafest.com.
1: Theater Zoetermeer in samenwerking met IS Creations proudly presents for the first time in Holland Showbiz Bollywood Dutch Bollywood Show Dancers and Bollywood Crossover Band live in concert Sheer Jargaan with his full band from UK the rising stars from Holland Boyke Datadin Shailene Yangi Mike Z Arjun Hanuman Kashmi Damien Chedi and Prashant Jiavan. Special performance by Shalini Shines. Dutch Bollywood Show Dancers by Diana Meyer. After party, meet and greet and dance with DJ Jero. Zondag 24 mei, Stadstheater Zoetermeer. Theaterplein nummer 10. Inloop 2 uur, showstart om 3 uur. Tickets €24,50 inclusief 1 drankje via Stadstheater. Theater.nl Info Service Bali 088-220-7010 of 06-45-14-6009 Powered by Amor FM.
2: Borgu meets Parbo presents Ajuma Zaterdag 16 mei 2026 Live on stage, No Mercy, Passion, LaRouche, Sean, Gilly Gonzalez en many, many more. Masilo de Rotterdam. Let op, tijd om 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Tickets en info, ajuma.nl. En let op, haal je kaart op tijd, want dit wil je niet missen. It's Ajuma.
4: Party Entertainment in samenwerking met GNS en Dunia Royal presents vrijdag 22 mei 2026. Welkomstparty of the hitbangers from Suriname. Royals Music Band, also from Suriname, the number one band, The Stars. Supported by Midnight. Special guest Prashant Ramjetan, straight from Trinidad and Tobago. Adesh Samaru, also in the lineup. DJ Bobo Beats and MC Omu. VIP 06 50 83 28 32 of 06 22 40 43 24. Er is zon. 200 zitplaatsen aanwezig. Wees op tijd. Party start om 10 uur tot 4 uur. In om draai, parkeer Bhirahi. Bahut gezellig hoi. Koop je ticket snel op itickets.com. Namhulaye, vrijdag 22 mei. Welkomstparty van de Royals Music Band. Supported by Stars. De Rode Loper Hoofddorp met Hangama hoi. Zeker en je.
5: Milan Soetermeer 31ste editie. Vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5 juli 2026. Binnen buitenlandse topartiesten en muziekformaties. The Curry en Bhojal Bhat Yaya, Bhojal Bhat Cookout. Troefkool competitie. Oom Bansi, biologische Surinaamse fresh groenten en fruitsoorten. Info kraamverhuur. Wees snel bij. Vol is vol. 06 24 22 85 37 of info@milensoetermeer.nl. Milan Soetermeer, 3 dagen vol hangama, so be there.
6: Tujhe dekha to ye jana sanam.
1: Raga Events proudly presents Life in Concert. The Tiger of Mumbai, Kumar Sanu with Anuradha Paudwa. Op zondag 6 september 2026. Locatie Avas Live, Johan Cruijff Boulevard 590 in Amsterdam. Deur open, 's middags om 17:30. Showstart 's avonds om 7 uur. Unforgettable 90s, Kumar Sanu and Anuradha Paudwal, live in concert. Tickets nu verkrijgbaar via i-tickets.com.
2: Avishkar Orchestra presents op zondag 21 juni 2026 om 3 uur in Theater Zuidplein. Het Sradhanjali concert van Asha Bhosle. De vocalisten Mausmi Oberoi, Sushmita Guha Thakurta, Saujanya Garimela, Aparna Gulati, Varshita Ramesh, Shafi Jahangir, Sagar Malik en de Bollywood Showbiz Dancers van Diana Meijer brengen een ode aan Asha Ji. Kaarten vanaf €27,50 online via Theater Zuidplein en VIP-tickets via maestro Ronnie Bikari Ji op telefoonnummer 06-200-60740. Remember, in tribute to Asha Bhosle Ji op zondag 21 juni om 3 uur in de middag in Theater Zuidplein. Mis dit prachtig concert niet. Haal je kaartjes op tijd via theaterzuidplein.nl. Let op, zondag 13 september 2026 in Theater Zuidplein. Rotterdam, Bollywood Gala met Mukhtar Shah. Kaarten nu al verkrijgbaar.
0: Einde uit onze agenda. Amor FM. Amor FM.

kracht van de nummerluisteraars bij de Power of Love, Amor FM, or Isbar. Likker chult hij hem, Aapko Anuradha, Podwil, or Vipin Satchideva, Jiketraf.

0: En nu reclame.
1: Cinevis Productions presents the world famous Bollywood voice, Juben Nautiyal. Juben Nautiyal, live in concert. Ahoy, RTM stage, Rotterdam. Op zondag 24 mei 2026. Inloop 17:30. Showstart 19:00 s'avonds. Tickets via i-tickets.com. Voor informatie, sponsorship en VIP tickets 06 40 74 59 51. Powered by Media Partner Amor FM en Service in Style. Juben Nautiyal live met alle Bollywood hits op zondag 24 mei 2026. Ahoy RTM Stage. Remember, it's a presentation of Cinevis production. Don't miss it.
2: Met tegels van Matesa voel jij je echt thuis. Wij bieden een uitgebreide selectie aan tegels in diverse maten. Van 10x10, 100x100 en 60x120 centimeter. Je vindt bij ons vloertegels, wandtegels, zwembadtegels van topmerken. Zoals Koninklijke Royal Mosa, Kebo en Gebo. Onze tegels zijn van Europese herkomst en A-kwaliteit. Ook verkrijgbaar bij Amalu aan de Fred Derbystraat nummer 103. Daarnaast hebben wij ook verf van topmerken, zoals Flexa, Garden, Sigma en Cetol. Geschikt voor metaal, hout, muren en daken. Wij bieden ook tegelleem van Fobiflex en Hanson uit Nederland. Voegcement van Fobi in bruin en antraciet. Diverse soorten tegenleem, waaronder tegel op tegel, uitvlakmortel en egalisatiemortel. Ook voor roestvrije douchegoten met speciale afvoer en verschillende soorten wasbakken kun je bij ons terecht. Kom snel langs en profiteer ook van onze regelmatig vernieuwende restpartijen tegels met 50% korting. Matesa tegels, duurzaam en kwaliteit. Dr. Sofie Redmondstraat nummer 254. Telefoon 44 31 71. WhatsApp 87 46 772.
3: Tappies, Kicks en Golden Wings. Hoofdvestiging, Tappies, Holtuinweg, nummer 5. Golden Wings, Latour, Latourweg, nummer 100.
4: Lekker.
3: Golden Wings, Zehoek, Zonnebloemstraat, Fransje Vanenstraat.
4: Lekker.
3: Golden Wings, Kwata, Kwataweg, Hoek, Swastikaweg. Voor lekkere, heerlijke fried chicken moet u bij Golden Wings zijn.
4: Lekker.
3: Tappies, Tappies, Kicks en Golden Wings.
5: Cool Deep Sing presenteert United Cement. Geproduceerd in Suriname. The Strength of the Future. Verkrijgbaar in alle Cool Deep Sing winkels.
3: Shawarma Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Aviv. Shawarma Tel Aviv, Kwataweg 419. Open van maandag tot en met zaterdag. Vansmiddags 4 tot 11 uur 's avonds. Shawarma Tel Aviv, hier bent u terecht voor kip en lam shawarma. Zoals pita broodjes met lams en kip shawarma. Shawarma dunner, shawarma wrap, kapsalon, lams, kapsalon kip en kapsalon dunner. Patat shawarma lams en patat shawarma kip. Dit alles met knoflooksaus. Kwaliteit gegarandeerd. Shawarma Tel Aviv. Kwataweg 419. Bel en bestel op 862-8017. Shawarma Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv.
6: Tel Aviv. Tel Aviv.
7: Satyam holidays. Op zoek naar het goedkoopste vliegticket zonder extra moeite? Hier heb je hem dan. www.satiumtours.nl.
8: Zie in één oogopslag wanneer je het goedkoopst vliegt met onze prijskalender.
7: Scan je paspoort, maak je reservering in slechts 2 minuten en betaal zoals jij wilt. ID

0: Barrières, geen stress, alleen voordeel.
1: Boek slim, boek snel, boek via satiumtours.nl.
0: Vragen? App ons gewoon op +31 70 711 3625.
1: Satium Holidays, world class, worldwide.
0: Einde reclame.

was Itena Hekehna en daarvoor hoorde je Chup Chupke ook door Sonaligam. We gaan naar Sean Hayehipiarehe. Amor FM, The Power of Love is dit.

gezongen door Papon Hatome Hat. We gaan naar de next song. En dit is gezongen door Richa Sharma van de film Khaki Mirimola Karam Hokaram.